0: de nacht bij Oost.
1: Radio Oost.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

God in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Maandag 28 september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Ja, je rek je nog maar eens uit.
3: Precies.
2: Naar een lang en lui weekend.
3: Nou.
2: Kunnen we weer beginnen vandaag. Je hoorde het net in het nieuws al. Valgevaar voor ouderen. Het kan ernstige gevolgen hebben. We gaan erover praten.
4: Ja, de hele week gaan we ook aandacht besteden aan de military komend weekend in Boekelo.
2: Je hoort over de opvang van asielzoekers.
4: En we kijken terug op het afgelopen sportweekend.
2: Heel veel mooi weer de komende dagen. Het weer voor deze week hoor je het verkeer. Burgemeester van de dag en nog heel veel lekkere muziek ook. Tot 9:00 bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Trappen we je week af met Alan Parsons en zijn project. And don't answer me.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, je hoort het al in het NOS-journaal. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. En de valpreventieweek is daarom vandaag begonnen. We gaan er vandaag ook over bellen met iemand van de Fysio in Zwolle die valpreventiecursussen geeft. Maar er is ook ander nieuws. In Almelo was gistermiddag een grote woningbrand. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht en een kat van een naastgelegen woning kwam te overlijden. En afgelopen weekend was er open dag in de asielzoekerscentra. De gemeente Hengelo liet zien hoe ze asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners snel aan het werk willen krijgen.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten voor op NSC? Dat is bijna de hele voorpagina. Een geheel paarse foto. Ik zie niet helemaal wat de reden daarvan is. Daarvoor een silhouet van een hand die een telefoon vasthoudt, maar daarop in beeld een jongeman in militair kostuum. Huursoldaat in Oekraïne. Via sociale media worden Colombianen gerecruiteerd voor de oorlog daar. Aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft ondermaats. Dat is de opening van Trouw. Als de krijgsmacht in 2030 voor 30% uit vrouwen wil bestaan, moet er veel veranderen. Want het is nog lang niet het geval. We zien ook Demi Vollering tenen in de onderhoek met de armen wijd. Zij wint na een ware thriller de wereldtitel op het WK in Canada. En voor op de Volkskrant een gelukkig gezin. Een jonge man, een jonge vrouw en een dochtertje daarbij. In Polen is het leven inmiddels minstens zo goed.
1: Oké,
0: okay. Nou,
1: dan moeten we naar Polen misschien.
0: Misschien kunnen we daar wat bouwvakkersklussen doen, ja. Benjamin. Dat is een goed idee.
1: Wie weet, je had het net over Vollering, maar er is natuurlijk meer sport waar we het ook vandaag over gaan hebben. Want de kranten openen ook met Oranje natuurlijk. Het was de avond van Max Meerdink. Speler van AZ leidt het Nederlands elftal met 2 treffers langs Servië. Is dit het begin van een nieuw tijdperk in de spits van Oranje? Dat vraagt de AD zich dan weer af. En de Telegraaf die opent daar ook mee met glansrol van Meerdink. Ik heb ook Tubantia voor me en daar openen zij met een artikel over of we te voorzichtig zijn met ons stroomnet. Want het stroomnet zit vol. Duizenden nieuwbouwwoningen wachten op capaciteit. Tegelijk behoort het Nederlandse stroomnet tot de betrouwbaarste van Europa. Zijn we misschien te voorzichtig? Die discussie moeten we gaan voeren, zegt een expert.
0: Wat gebeurt er dan vandaag in onze provincie en daaromheen? Gemeenteraad van Zwolle beslist vanavond over de tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. Die locatie vlakbij het centrum wordt per 1 februari volgend jaar gesloten. Maar het nieuwe AZC in Stadshagen is dan nog niet klaar. Dus wordt er gezocht naar een andere locatie voor tijdelijke opvang. Maar die zal ook niet voor 1 februari gereed zijn. En dus ligt nu de vraag of voor de huidige opvang, bent u er nog? Of die langer open kan blijven?
1: Nou goed, we gaan het allemaal in de gaten houden en zo makkelijk mogelijk blijven uitleggen natuurlijk. Ook andere dingen staan te gebeuren. Minister Herbert van Economische Zaken is vandaag in Hengelo om daar het startschot te geven voor het project Bebrink. Dat moet een woon-, werk- en winkelwijk worden midden in de binnenstad rond de plek van het voormalige V&D-pand.
0: 5 mannen staan vandaag terecht voor betrokkenheid bij een ripdeal in Almelo. Jaar geleden was dat. Volgens justitie gingen 4 van de verdachten gewapend naar een woning om een partij wiet op te halen. Daarbij zou ook zijn geschoten.
1: Dan het industrieterrein van Henny van der Most in Schuinensloot. Dat wordt vandaag geveld. Er was veel belangstelling voor het industrieterrein tijdens de kijkdag. Het gaat om 140.000 vierkante meter terrein met alles wat erop staat.
0: De provinciale weg tussen Lochem en Goor is vanaf vandaag dicht. Er worden namelijk 2 bruggen in die N346 vervangen. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd van 1 kwartier tot 20 minuten.
1: Ja, een nieuwe landelijke monocampagne gaat vandaag van start. De campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet ervoor zorgen dat weggebruikers voor vertrek hun telefoon op stil of uit het zicht zetten. De titel is: hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En de nadruk ligt dit jaar op fietsers.
0: Juist. Valpreventieweek begint ook vandaag, hebben we net al verteld. En de jaarlijkse muziekconferentie van auteursrechtenorganisatie Buma NL is vandaag in Tilburg. De Nederlandse volksmuziek staat daar centraal en de Buma NL Awards worden uitgereikt. Benny Jolink van Normaal, we hebben het al eerder vermeld, krijgt de oeuvreprijs Hollandse meester.
1: Tuurlijk.
0: En daarom nu Teddy Swims.

0: Little River Band. Oeh, die was wel heel plotseling weg. Lekker subtiel uitgeveed. Home on the Monday. Dat betekent dat de Little River Band vandaag thuis komt.
1: Het krantenoverzicht.
0: Wij verdiepen ons iets meer in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin.
2: Ja, een onderwerp waar je vandaag ongetwijfeld meer over gaat horen. Waar we het net ook al over hadden. Meer ouderen met ernstig letsel na val. Staat in de Telegraaf. Meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp met ernstig letsel. Blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Veiligheid NL over de afgelopen 10 jaar. Waar het in 2016 nog om ruim 77.000 mensen ging, waren dit er vorig jaar ruim 96.000. De stijging is het grootst onder jonge 65-plussers. Zij denken vaak dat hun niets kan overkomen, zegt een expert van Veiligheid NL van de valpreventie. Volgens haar voelen jonge ouderen zich vaak nog heel gezond en hebben ze nauwelijks ergens last van. Toch neemt ongemerkt hun spiermassa af. Daardoor kunnen ze eerder hun evenwicht verliezen. Omdat ze zich daar niet altijd van bewust zijn, vertonen juist deze jonge ouderen volgens haar vaker risicovol gedrag, zoals klussen op grote hoogte. Volgens het kenniscentrum komt het meest voor dat ze een heup of pols breken of hersenletsel oplopen.
0: Opening van Trouw, zei het net al even. Aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft ondermaats. Het aantal vrouwen moet in 2030 30% zijn. Dus het streefcijfer, maar schrijver, maar het schiet niet op. Moet veel gebeuren om dat te gaan halen. Verderop in het artikel lees je, ik zie zo gauw niet wat er dan moet gebeuren. Maar in ieder geval, wat er niet lijkt te veranderen, is het grensoverschrijdend gedrag waar vrouwen bij Defensie slachtoffer van zijn. Dat lijkt me wel een voorwaarde dat dat eerst wordt aangepakt.
2: Ja, zo is het inderdaad. Nou, ik had het net over meer ouderen met ernstig letsel na val. Huisartsenposten krijgen het ook druk door AI. Want nog meer telefoontjes voor huisartsenpost door AI. Spoedposten van huisartsen krijgen meer telefoontjes van bezorgde patiënten. Een van de oorzaken is dus AI. Bel de huisarts. Dat is het stokpaardje van de internetvraagbaak. Het advies van AI zorgt voor langere wachttijden en toenemende irritatie. Cijfers over dit jaar zijn er nog niet. Maar ja, er is wel een flinke stijging. Stijging zet zich dit jaar door, vertelt een woordvoerder van Neo Huisartsenzorg. De woordvoerder van een spoedpost in Amsterdam stelt dat de huisartsenspoedzorg landelijk onder druk staat. In heel Nederland is een stijging te zien van de zorgvragen aan de huisartsenspoedpost. Elk jaar krijgen er bijna 100 spoedposten in ons land ruim 2 miljoen belletjes in de avond, nacht en het weekend als de huisartsenpraktijken dicht zijn. Het is de bedoeling dat er alleen gebeld wordt als er een klacht niet kan wachten tot de volgende werkdag. Maar dat gebeurt dus niet altijd.
0: Sabotage op het spoor. We maakten het mee op Prinsjesdag. De daders zijn nog altijd niet gepakt. Tenminste, niet zover wij weten. Er komt vrij weinig over naar buiten. Twee pagina's daarover in NRC. De buis tussen de rails was precies op maat. Maar wat zegt dat nou over sabotage? Wat ze bij ProRail zien van sabotage was niet eerder vertoond. Streven is de gevolgen van verstoringen op het spoor te beperken. Oh, oké. Mag de tekstredacteur nog even overheen trouwens. Iemand van ProRail zegt, mij viel op hoeveel informatie over het spoor en het onklaarmaken daarvan er online staat. Ja, je kunt veel online vinden als je maar zoekt en blijft zoeken en dan de puzzelstukjes ligt. Bij de acties op het spoor gaat het in Europa meestal om protestacties. Het gebeurt dus verderop ook wel. We zien foto's van de meldkamer bij ProRail en waar ze het allemaal in de gaten houden, de regiekamer. Maar daardoor zijn dus nog niet gepakt.
2: Nee, ik weet niet of je dit al hebt gehoord, dat er een wekenlang al stank is in Hengelo-Zuid. Dat nog meegekregen?
0: Nee. Eigenlijk niet. Ja, nee, toch niet. Nee, dat was een ander verhaal. Ander geval van
2: volgens mij wat berichten ook al bij ons op de website. Bewoners van Hengelo-Zuid zitten al weken in de stank. De ventilatie moet uit en de deuren moeten dicht in Hengelo-Zuid. Anders ruiken bewoners van het gebied een rotte eierenlucht. Oorzaak is een schoonmaakbedrijf aan de andere kant van het kanaal. Ja, wat is nou precies aan de hand? Johan Oude Engebrink en zijn vrouw wonen fijn in Hengelo-Zuid. Dat meldt Tubantia. Één ding stoort, een vreselijke stank. Ze hebben er last van, eerder van de asfaltcentrale, maar die ligt momenteel stil. De geur die nu overheerst is die van een riool. Je kunt het ook omschrijven als rotte eieren, zegt Johan.
0: Okay.
2: Het is al 2 maanden zo dat er een walm over Hengelo-Zuid hangt. Dit bevestigt niet alleen Johan, maar ook de gemeente Hengelo en honderden mensen online. En het begon dus al zo'n 2 maanden geleden. Een chemische geur Heel de buurt praat erover. Ja, wat er nou precies in de hand is, dat lijkt allemaal een beetje onduidelijk. Brandweer heeft ook onderzoek gedaan, maar kwam tot de conclusie dat de geur niet schadelijk is voor de gezondheid. Dat is natuurlijk wel weer fijn dat dat is bevestigd.
0: Ja, het is toch niet lekker?
2: Het is zeker niet lekker. Ja, waar komt die putlucht vandaan? Gemeente Hengelo zegt dat er een bedrijf schuldig is aan de overkant dus van het kanaal. Omgevingsdienst heeft ons gemeld dat het om Cleaning Twente gaat. Het is de eerste keer dat hij last ervaart van dit bedrijf. Dus het is al 2 maanden gaande. Ik denk dat het nog wel even zo blijft.
0: De Volkskrant, thema's die ons al weken bezighouden. De miljoenennota en het kabinet dat aan het onderhandelen is. Er lijkt wat schot in de zaak te komen. Tegemoetkoming in kabinet stemmen de oppositie iets milder. We zien daar Dassen en Klaver samen oplopen. Volt en Pro willen voortaan samen praten en waren niet onverdeeld negatief naar de laatste onderhandelingen. En verderop een reportage over de LHBTI in Rotterdam. Daar was de Pride. Ik ben gewend dat ik word uitgescholden, zeggen mensen die meelopen in de Pride. We zien wat mensen lopen. Geheel bond gezelschap van mensen die ook verkleed zijn, maar die ook in hun gewone kloffie meelopen tijdens de Pride March zaterdag in Rotterdam.
2: Ik weet niet of je alvast de Spice Girls klaar wil zetten, maar ik heb een berichtje over de Spice Girls.
0: Die zit ik altijd graag klaar.
2: Er komt mogelijk een biografische film over de Spice Girls. Jack Roker werkt aan een leuke comedy-drama over de Britse meidengroep. Dat staat in het AD. Roker omschrijft zijn werk als meer dan een traditionele biopic en heeft al een script geschreven. Dus fans van de Spice Girls, maak je klaar voor een script over de Spice Girls.
0: Goed, maar de Spice Girls gaan niet verhinderen dat ik toch nog iets over kabouters ga vertellen. Oh. Weten wij nog de vernieling van het kabouterpad bij de Weerhebben?
2: Heel goed.
0: Jazeker. Een pagina groot artikel in Trouw, zelfs op pagina 3. We zien een leeg bierblikje en daarnaast ligt een dode kabouter met een bloot achterwerk. Ik weet niet precies wat daar de bedoeling van is, maar goed. Laven zijn populair. De kans is groot dat mensen ze meenemen. In heel Nederland zijn vrijwilligers kabouterbossen begonnen. Dat nam een vlucht tijdens corona, maar ze hebben te maken met vernielingen. Ik kan boos worden als ze stuk zijn of weg zijn. In Alfa aan de Rijn zijn onlangs alle gipsen kabouters aan stukken geslagen. En dat is dus hier ook gebeurd in de Weerhebben. Daar is het kabouterpad trouwens wel weer open. Maar dat is mooi, voor de herfst kunnen kinderen daar doorlopen. Het helpt om kabouters hufterproof te maken. Dan dus niet van gips, maar van beton. Als je dan daar tegenaan schopt, dan breek je je middenvoetbeentjes.
2: Lesje geleerd, hopelijk.
0: Ah, fijn. We zien een oma met haar kleinkind dansen tussen de kabouters in het al herfstige bos.
2: Aha.
0: Nou, zo nu en dan wordt er 30 euro gevraagd voor een tuinkabouter op Marktplaats. Ze zijn nog duur ook. Ja. De kabouters al wel. Als je een goede omgeving creëert, komen ze vanzelf, toch?
2: Ja. Zo is het.
0: Lijkt mij.
2: Lijkt mij, ja, inderdaad.
0: Dan willen ze daar wel zijn.
1: Yes!

0: The Bee Gees and Spicks and Specks. Het is na 6:30 tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. Vorig jaar gingen naar schatting om 124.000 mensen van 65 jaar en ouder, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Dat zijn er 5.000 meer dan 2 jaar geleden. In 10 jaar tijd is het aantal valpartijen met ernstig letsel met 16% gestegen. Jaarlijks valt ongeveer 1 miljoen 65-plussers. Tijdens de Valpreventieweek, die vandaag is begonnen, worden ouderen gewezen op manieren om vallen te voorkomen, bijvoorbeeld met kracht- en balansoefeningen. In Almelo was gistermiddag een grote woningbrand. 2 bewoners waren op het moment van de brand aanwezig in de woning. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een kat van de naastgelegen woning overleefde de brand niet. 12 woningen zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. Het is volgens de persvoorlichter nog niet duidelijk wanneer bewoners weer terug kunnen naar het gebouw.
2: Dat moet onderzocht worden wat de schade is. Savage is te plaatsen. Dat wil zeggen dat hij de bewoners bijstaat vanuit de verzekeraar. Om te kijken of de woning inderdaad nog bewoonbaar is en hoe het met naastgelegen panden is.
1: De brand begon waarschijnlijk op het balkon van een woning op de eerste verdieping en sloeg vervolgens naar binnen. Over de oorzaak is nog niets bekend. En zorg dat asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners snel aan het werk komen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. In Hengelo gebeurt dat al deels. In de gemeentelijke opvang krijgen bewoners 4 dagen per week Nederlandse les. Vanaf het moment dat ze binnenkomen.
3: Er zijn ook allerlei proeven al gedaan in het land met mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. En als je mensen helemaal geen taal bijbrengt, dan komen ze eigenlijk altijd in dezelfde soort banen terecht. Namelijk in onzekere, laaggeschoolde banen onderaan de arbeidsmarkt. En hier willen wij graag iets anders doen. Dat ze hun talenten in kunnen zetten. Dat we niet ingenieurs of tandartsen in de schoonmaak aan het werk hebben.
1: De gemeente wil dat de bewoners na 22 weken niveau A2 halen en daarna werk- en taalonderwijs combineren. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Wel mijn microfoon openzetten. Volgens weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen. Heb ik jouw microfoon wel open? Ja,
4: ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hi. Had je goede vakantie?
4: Ik had een goede vakantie.
0: Mooi zo.
4: Net als, hier in Nederland, ja, net als hier in Nederland, mooi weer, zonnig. Het was in Duitsland, in de omgeving Trier, waar ook de grasvelden er geel uitzagen.
0: Ja, want er valt ook daar weinig regen. Daar hebben we nu weer mee te maken in de IJssel en de Rijn.
4: Ja, klopt. Ja. En je ziet ook bij ons dat bijvoorbeeld de Noordwestpunt, de Kop van Overijssel, wel deze maand geregeld regen heeft gehad. Maar hoe meer je naar het oosten gaat, naar Twente, hoe minder regen er is gevallen. Dus er mag wel zeker wat bij.
0: Juist, en dat kunnen we de komende dagen vergeten, want het wordt mooi na zomerweer, Gita.
4: Het wordt, we zijn natuurlijk dit weekend ook alweer verwend met hoge temperaturen. Gisteren op grote schaal 24 graden. Nou, morgen en woensdag gaan we naar 25 tot 27 graden. Ja, valt er dan nog wat? Dat is steeds de vraag. Er ligt nu wel een frontje zuidwest-noordoost over het land. Er valt in Zeeland een beetje regen. Dat koerst een beetje op de Kop van Overijssel af. Maar ik heb het idee dat het inzakt voordat het ons bereikt vanochtend. Dus vanochtend denk ik droog, met wolkenvelden, maar ook met zon. Zeker in Salland en Twente komt de zon toch echt wel geregeld tevoorschijn. En dan vanmiddag dan steeds wat meer bewolking. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden. En er valt vanmiddag een enkele bui in de loop van de middag en avond. Misschien met een klap onweer, maar het is allemaal met een beetje slag om de arm.
0: Nou, inzakkende fronten dus, maar hogere temperaturen. Ik moet zeggen, afgelopen nacht vond ik het ook warm.
4: Ja, je ziet nu 11 tot 15 graden ook zeker. Ja. Meer naar het westen in Overijssel zijn die nachtelijke temperaturen door de wolkenvelden vrij beperkt gebleven eigenlijk. Het was helemaal niet zo killetjes. En je ziet dat de komende dagen met een wind die naar oost, later naar zuid draait, er hele warme lucht aankomt die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk lag met 30 graden. En daar krijgen wij dus een flinke zwieper van mee. Morgen denk ik geregeld zon, flink wat zon. We zien 25 tot 27 graden bij droog weer. En woensdag nog eens een keer hetzelfde. En dan ergens woensdagavond moet er dan een volgend front komen uit het westen. Dan gaan we eens kijken of de nacht naar donderdag en donderdagochtend inderdaad daarna regenachtig verloopt.
0: Is het nog recordverdächtig, om maar op het Duits te blijven, die temperaturen nu, eind september?
4: Ja, er zullen we vast wel datumrecords, dus dagrecords, in zitten. En het zit hem wel een beetje aan de uiterste schaal van mogelijkheden. Nou moet ik zeggen dat we ook al eens op 13 oktober, 14 oktober, 15, 16 oktober 2018... 25 tot 27 graden dik hebben gehaald in Twente.
0: Kijk eens aan. Halloween, waar je ijsjes krijgt dan aan de deur. Dat is zo, ja.
4: Dat zou
0: kunnen, ja. Alhoewel, dat is pas eind oktober. Nou, goed, nog geen records, wel hoge temperaturen de komende dagen. Gieten, dankjewel.
4: Tot straks.
0: Tot over een uur.

0: Swing Out Sister hoor je met Surrender. 10 minuten over 6:30.
1: De Oosttribune.
0: Gaan we even terugblikken op het Nederlands elftal gisteravond. Je hebt vol spanning zitten kijken, Benjamin.
2: Absoluut niet.
0: Niet. Ik wel. Ja. Zat om 6:00 klaar. Tweede wedstrijd in de Nations League onder de nieuwe bondstrainer natuurlijk Xavi Hernandez. Hij is gewonnen uit tegen Servië. Het ging wel moeizaam hoor.
3: Gravenberg terug richting Somerville. Die weet de bal nog wel aan te tikken. En een penalty gegeven door Marciniak. De bal gaat op de stip. In de hand van Max Meerdink. Gaan we even terug naar 1976. EK-finale. Tsjechoslowakije, West-Duitsland. Beslissende strafschop op dat doel. Achter de bal Antonín Panenka. En de rest is history. Weet hij het? Durft hij het aan? Nee, hij ramt hem gewoon in de hoek. En dat is ook prima. Max Meerdink met zijn eerste goal in het shirt van Oranje. Pavlovic geeft mee. Tadic, eerste actie. En Verbrugge met de voet. En dan de volgende. Weer Verbrugge. En dan wel de goal. Wordt gekeken of het buitenspel is. Maar Jovic heeft precies een minuut nodig om te scoren. Goede voorzet. Die moet hangen. Die moet erin. Moet minimaal op doel. Van Dijk. Veerman. Nederland begint er nu wel serieus werk van te maken. De 2-1 is aanstaande. Daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Op snelheid meegeven. En dat prima erdoor. Komt hier Van Bommel. En toch nog Milinkovic-Savic. Hoe krijgt Nederland dit niet uitgespeeld? Nederland wint met 2-1. Uiteindelijk gaat deze wedstrijd de boeken in als de avond van Max Meerdink.
2: Na afloop van die wedstrijd werd er natuurlijk ook weer gesproken met de aanvoerder Virgil van Dijk. Hij was niet echt tevreden over de wedstrijd.
4: Ik denk dat het een slechte pot is van ons. Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ik denk dat we natuurlijk makkelijker voor onszelf kunnen maken als we de kans afmaken. Maar goed, je speelt wedstrijden om te winnen. En natuurlijk, de 3 punten zijn het belangrijkste. Maar je kan het inderdaad wel wat makkelijker voor jezelf maken. En dat doen we niet. En daarom vind ik het een slechte pot van ons. Maar we mogen kritisch zijn op elkaar.
0: Ja, slechte pot. Al dus Van Dijk. Xavi, de bondscoach, is het daar niet helemaal mee eens. Al heeft hij natuurlijk wel kritiek. Maar net als vorige keer was hij blij.
5: I feel happy because of the 3 points, but we need to play better in many times, especially the first half. We didn't do well. I have to be honest. We need to play better, especially the first half. Second half we dominate more. We had more patience, but okay, we played in many moments so well with patience, but we need to improve.
0: Meer passie, meer geestdrift is er nodig. Tweede helft ging beter dan de eerste helft, zegt Xavi. En winnen, dat was natuurlijk ook wel belangrijk. Dat zag je gisteravond aan Duitsland. Dat verloor thuis. Oei. Van Griekenland. Oeh. Met 1-0.
2: Thuis nog wel, hè?
0: Onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp. Dat zit ze niet lekker, maar ze schuiven het daar nog op. Even winnen.
2: Tuurlijk.

0: Rita Franklin hoorde je als laatste. En George Michael, samen zongen ze I Knew You Were Waiting. Het is 7:08. Wat gaat er gebeuren in onze provincie vandaag?
1: Nou, de gemeenteraad van Zwolle beslist vanavond over de tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. Die locatie vlakbij het centrum wordt per 1 februari volgend jaar gesloten. En het nieuwe AZC in de wijk Stadshagen is dan nog niet klaar. Dus wordt er gezocht naar een andere locatie voor tijdelijke opvang. Maar die zal ook niet voor 1 februari gereed zijn. En dus ligt nu de vraag voor of de huidige opvang langer open kan blijven. Hopelijk is het allemaal nog duidelijk. Het COA heeft de gemeente gevraagd de huidige opvang aan de Meeuwenlaan langer open te houden. Maar dat ligt politiek gevoelig. De opvang zit al in de verlengingen. Verder oprekken werd eerder niet wenselijk gevonden.
0: Minister Herbert van Economische Zaken is vandaag in Hengelo om daar het startschot te geven voor het project Be Brink. Denk ik dat het zo heet. Het moet een woon-werk-winkelwijk worden midden in de binnenstad rond de plek van de voormalige V&D. Dat project gaat het gezicht van de Hengeloze binnenstad veranderen.
1: Okay, 5 mannen staan vandaag terecht voor betrokkenheid bij een ripdeal in Almelo een jaar geleden. Volgens justitie gingen 4 van de verdachten gewapend naar een woning om daar een partij wiet op te halen. En daarbij zou ook zijn geschoten. De 5e verdachte wordt verdacht van poging tot doodslag op 2 van de andere verdachten.
0: Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadephul is vandaag op bezoek bij zijn Nederlandse collega Berendsen. Gaan praten over de veiligheid in Europa en EU-aangelegenheden. Kunnen ze ook mooi over de grenscontroles op de A1 bij de Lutte gaan praten. Dat. Stel ik maar even voor.
1: Waarom dan ook niet?
0: Kleine verandering in de agenda.
1: Ja, als je dan toch al bij elkaar bent. Hè? Industrieterrein van Henny van der Most in Schuinensloot wordt vandaag geveld. Er was veel belangstelling voor het industrieterrein tijdens de kijkdag een paar weekjes geleden. Het gaat om 140.000 vierkante meter terrein met alles wat erop staat.
0: De provinciale weg tussen Lochem en Goor is vanaf vandaag dicht. Worden 2 bruggen in die N346 vervangen. De Schipbeekbrug en de Bolksbeekbrug. Ze hebben het einde van hun levensduur bereikt en de provincie vervangt ze door nieuwe duurzame bruggen. Dat duurzame zit hem in het hergebruik van materiaal. Zo worden de betonnen liggers uit de snelwegen A9 en A27 hergebruikt. En bestaan de bruggen voor 70% uit eerder gebruikte materialen. Milieubelasting wordt zo lager en zo wordt is Overijssel een van de koplopers op het gebied van circulaire infrastructuur. Verkeer moet er wel voor boeten. Ja, niet voor die duurzaamheid, maar wel voor het vervangen van de bruggen. Omrijden, extra reistijd, 20 minuten.
1: Dan heb je ook wat.
0: Heb je ook wat? Ja, precies. Twee nieuwe bruggen.
1: Dan de Europese Klimaatdienst Copernicus komt vandaag met een nieuwe wereldwijde analyse, Atmosphere Watch. Die gaat over de invloed van natuurbranden, zandstormen en vervuilingsincidenten op de menselijke gezondheid en ecosystemen.
0: Een nieuwe landelijke monocampagne gaat dan vandaag van start. Campagne van het ministerie van Infrastructuur moet ervoor zorgen dat weggebruikers voor vertrek hun telefoon op stil zetten of zelfs helemaal uit. Titel is Hoe je ook vertrekt. Vertrek mono. En de nadruk ligt dit jaar op de fietsers die ook vaak zitten te appen natuurlijk.
1: Zo is het. De digitale platform Vraag het Ze wordt vandaag gepresenteerd. Daar kunnen mensen vragen stellen aan Tweede Kamerleden, waarna vraag en antwoord online komen en voor iedereen zichtbaar zijn. Dat moet gaan bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen de burger en de overheid. Vraag het Ze is een initiatief van Stichting Open State Foundation.
0: Valpreventieweek begint vandaag, je hebt er al over gehoord. Ouderen kunnen deze week hun valrisico laten bepalen. Ook fysieke testen doen. Start van de week begint vandaag in Den Haag met een balanstest voor ouderen. En zo dadelijk gaan wij erover praten.
1: Zo is het. De jaarlijkse muziekconferentie van auteursrechtenorganisatie BUMA-NL is vandaag in Tilburg. Nederlandse volksmuziek staat daar centraal en de BUMA-NL Awards worden er uitgereikt. Benny Jolink van Normaal Natuurlijk krijgt de oeuvreprijs Hollandse Meester. De awards gaan naar artiesten van wie de nummers het meest zijn gedraaid op de radio.
0: Ja, en nog meer awards, want de MTV Video Music Awards, bestaan die al? Nog? Ja,
1: denk
0: blijkbaar
1: wel. Ja.
0: Worden of zijn die nou al uitgereikt in Los Angeles? Het is altijd lastig met die tijdsverschuiving. Ja. Snoop Dogg presenteert in ieder geval de show. Onder meer Madonna gaat optreden. Leuk. Zij is trouwens de artiest met de meeste nominaties. 11. 9 nominaties voor Taylor Swift, Sabrina Carpenter en Ariana Grande. Allebei 7. Madonna kreeg trouwens voor het eerst in 23 jaar op tijdens de MTV Video Music Awards show. Nirvana krijgt de Video Vanguard Award, ereprijs voor uitzonderlijke bijdrage en invloed op de muziekvideo's en de popcultuur. Nirvana bestond natuurlijk uit Kurt Cobain, Chris Novoselic en Dave Grohl. Grohl is natuurlijk nu de frontman van de Foo Fighters. En Cobain maakte in 1994 een eind aan zijn leven. Ja, dan moeten wij deze wel draaien. Verplicht. Even grunchen, even je hoofd bewegen in de auto. Lekker wakker worden. En straks om 7 uur hoor je het nieuws. Hier is Nirvana.

0: Ja, het is het laatste nieuws in Overijssel.
1: Hoor je straks meer over.
0: Maar echt waar dat rock hier. Ja, hoor je zo meteen meer over. Gaat onder andere over Valpreventieweek, die vandaag is begonnen.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
4: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
3: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
5: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier, zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
3: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen met Oost.
1: Alles weer onder controle. Straks hoor je meer over valpreventie. Je hebt er al veel over gehoord. Hè. Ouderen vallen als ze boven de 65 zijn makkelijker. En dat kan ernstige gevolgen hebben.
0: Klopt, gaan we over bellen met een fysio in Zwolle. Die geeft dan weer valpreventiecursussen. We hebben natuurlijk ook de burgemeester van de dag vandaag. Dat is Judith Campagne van Zwarte Waterland.
1: En we kijken even terug op het afgelopen sportweekend en de prestaties van Oranje. Gisteravond won Oranje wel. In tegenstelling tot Duitsland met moeite in de Nations League, maar het werd 2-1 in ieder geval. Muziek straks van Cat's Eye en van The Wheel Stars.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
2: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: A brand new day and a brand new week zijn aangebroken. Je hoorde de Wiz Stars.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:07. Je luistert naar Radio Oost op deze maandagochtend, de 28e van september. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Burgemeester van de dag is de burgemeester van een weigergemeente. Maar zo willen ze zelf niet genoemd worden, die gemeenten. En we gaan praten over het voorkomen van vallen door ouderen. Want dat kan ernstige gevolgen hebben.
3: Steeds meer ouderen belanden namelijk na een val op de spoedeisende hulp. Vorig jaar gingen naar schatting om 124.000 mensen van 65 jaar en ouder, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Dat zijn er 5.000 meer dan 2 jaar geleden. In 10 jaar tijd is het aantal valpartijen met ernstig letsel met 16% gestegen. Jaarlijks valt ongeveer 1 miljoen 65-plussers. Tijdens de Valpreventieweek, die vandaag is begonnen, worden ouderen gewezen op manieren om te vallen en te voorkomen. Bijvoorbeeld met kracht- en balansoefeningen.
0: En zo gezegd, we praten daar straks over door. Dan in het nieuws. Asielzoekers natuurlijk zorgt dat ze, asielzoekers dus, statushouders en ook gevluchte Oekraïners, snel aan het werk komen. Is het advies van de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. In Hengelo gebeurt dat al deels. In de gemeentelijke opvang krijgen bewoners 4 dagen per week Nederlandse les. Vanaf het moment dat ze zijn binnengekomen.
4: Er zijn ook allerlei proeven al gedaan in het land met mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. En als je mensen helemaal geen taal bijbrengt, dan komen ze eigenlijk altijd in dezelfde soort banen terecht. Namelijk in onzekere, laaggeschoolde banen onderaan de arbeidsmarkt. En hier willen wij graag iets anders doen, dat ze hun talenten in kunnen zetten, dat we niet ingenieurs of tandartsen in de schoonmaak aan het werk hebben.
0: Ja, en daar is deze bewoner enthousiast over.
5: Ik wil graag Nederlands te leren, omdat ik met de Nederlands mensen wil graag praten en ik wil graag ook werken hier in Nederland.
0: Hengelo wil dat de bewoners na 22 weken niveau A2 halen en daarna werk- en taalonderwijs gaan combineren.
3: Er staan inmiddels 42 gemeenten op de lijst van minister Van der Brink van Asiel, omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Ook Borne, Oldenzaal, Hardenberg, Hellendoorn, Staphorst en Zwarte Waterland staan daar nu op. Die gemeenten vinden het vaak onterecht dat ze op die lijst staan en moeten zich verantwoorden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens minister Van der Brink is het allemaal niet zo ernstig en meer een moment van bijpraten en herijken.
6: Het is gewoon een concrete en feitelijke vaststelling over wat er nu op dit moment de situatie is. Ze wordt soms verwezen naar afspraken uit het verleden. Een gemeente die al 5, 6 jaar geleden iets hadden gedaan. Het is ook een moment om met elkaar soms een streep te zetten onder het verleden en dan weer naar de toekomst te gaan kijken.
0: Ja, en dat horen wij natuurlijk ook vaak van de burgemeesters die wij spreken. Ze doen heel veel andere zaken om vluchtelingen, dan wel Oekraïners, dan wel statushouders op te vangen. Straks de burgemeester van de dag, de burgemeester van Zwarte Waterland, en staat dus ook op die lijst.
3: Zo is het. Het industrieterrein dan van Henny van den Most in Schuinensloot wordt vandaag geveld. Er was veel belangstelling voor het industrieterrein tijdens de kijkdag een paar weken geleden. Het gaat om 140.000 vierkante meter terrein met alles wat erop staat. Potentiële kopers kwamen zelfs per helikopter naar Schuinensloot.
7: Het is heel groot, ook voor de veilingmarkt uitzonderlijk groot. Het is ruim 143.000 vierkante meter aan grond, inclusief bedrijfshallen, wat erop staat.
8: Nou, ik vind het een mooi spul. Je kan wel een beetje zien hoe het begonnen is. Het is daar begonnen, denk ik, dat Van der Most daar begonnen is. En je komt al nieuwere loodsen daar. En ik vind het een perfect uitzicht.
7: Het is een online veiling, we hebben hem helemaal gedigitaliseerd. Dan gaan we vervolgens dit per opbod en afslag gaan we het veilen.
0: En Max Meerding heeft het Nederlands elftal gisteren na de eerste overwinning onder bondscoach Xavi Hernandez geschoten. Spits van AZ speelde pas zijn tweede interland en maakte zijn eerste 2 goals. En 10 tegen Volgen werd het 2-1 voor Oranje.
9: De 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerding. En dit is een doelpunt van grote klasse. Nederland wint met 2-1.
10: Je speelt wedstrijden om te winnen en natuurlijk, de 3 punten zijn het belangrijkste. Maar je kan het inderdaad wel wat makkelijker voor jezelf maken. En dat doen we niet. En daarom vind ik het een slechte pot van ons.
11: I feel happy because of the 3 points. But we need to play better in many times. But okay, we play in many moments so well with passion. But we need to improve.
0: Ja, improving is nodig. Verbeteren is nodig, maar de bondscoach is happy. Van Dijk niet. Hij vond het een slecht potje. Maar 3 punten in de pocket.

0: Cat Eye hoorde je. We kennen haar van Gabriella, maar dit was Animal. Bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost. En je hebt het al een paar keer gehoord vanochtend. Ruim een derde van de 65-plussers, ook in Overijssel, hebben een verhoogd risico om te vallen. Ze zijn een kwetsbare groep en valpartijen leiden vaak tot ernstig letsel en ziekenhuisbezoek. Blijkt uit de nieuwe gegevens van Veiligheid NL. De organisatie roept samen met het ministerie op van de Volksgezondheid dan op ouderen op om hun valrisico te gaan testen. Dat kan bijvoorbeeld bij Annelies de Haan. Zij is fysiotherapeut in Zwolle. Annelies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je al veel ouderen in je bestand die iets willen doen aan het risico om te vallen?
1: Ja, zeker. Wij doen zelfs al een aantal jaren geven wij valpreventiecursus. Dat heet Vallen Verleden Tijd. En daarbij kan je leren te vallen. Dus hoe kan je een val breken? Hoe kan je weer opstaan? En hoe kan je voorkomen om te vallen? En ja, daarnaast zijn we ook heel actief met voorlichting geven. Niet alleen wij, maar ook andere praktijken en andere organisaties in Zwolle. Dus wij zijn er inderdaad druk mee bezig.
0: Ja, er is een toename van het aantal ouderen dat valt. Is dat te wijten aan andere leefomstandigheden? Of komt dat puur door de vergrijzing, omdat we meer ouderen hebben?
1: Nou, het is denk ik ook wel een stukje vergrijzing. Maar het is ook dat sommige ouderen denken dat het hoort bij het ouder worden. Ja, ik loop wat slechter, ik heb wat minder evenwicht. Dat hoort er allemaal bij en een val hier en daar. Ja, maakt niet zoveel uit. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om te weten dat je er juist wel wat aan kan doen. Ik zeg niet dat er geen sprake is van veroudering. Hè. Ja, als je ouder wordt, dan is je reactievermogen ook wat minder. Dan kan het lopen minder gaan. Maar door te oefenen of te weten waar je valgevaarlijke situaties kan aantreffen. Hè, dat wil zeggen met glad weer, maar ook een losliggende stoeptegel of een helling. Of door je eigen gedrag, als je heel erg haastig bent of als je snel omdraait. Er zijn allerlei situaties waardoor je meer risico hebt om te vallen. Als je weet waar die liggen en weet hoe je ermee om moet gaan, dan kan je wel een val voorkomen.
2: Ja, zijn veel mensen bewust van die risico's? Ja, de valpreventieweek die is vandaag begonnen, dus er moet waarschijnlijk meer besef komen. Maar merk je dat bij mensen die jouw cursus dan volgen, dat het besef er wel is, of moet dat er meer komen?
1: Nou, het is wat verschillend wat voor type mensen je erbij hebt zitten. Sommige mensen zijn gestuurd door hun naasten. En die zijn vaak wat minder bewust van die risicofactoren. Die komen een beetje schoorvoetend, zeg maar. En na het volgen van de cursus dan hoor je toch wel vaak van, ik zie nu wel bepaalde dingen die ik eerder niet had gedacht dat ik daar moeite mee zou hebben of dat dat gevaarlijk zou zijn. En ook als het gaat om het opvangen van een val, vaak hoor je van, ja, maar als je valt, het gaat zo snel, dan kan ik er toch helemaal niet meer over nadenken hoe ik mezelf moet opvangen, hoe ik moet vallen. Maar toch is er altijd, dat blijkt ook uit onderzoek, een momentje van, ik ga vallen, ik kan het niet meer tegenhouden. Een tip is dan bijvoorbeeld kin op de borst om je hoofd te beschermen. Niet je armen uitstrekken, want dan breken juist je polsen. Op die manier leren we mensen aan hoe ze een val op kunnen vangen van laag. Dus op het moment eerst op de grond en dan steeds hoger vanuit stand en vanuit loop. Als dat lukt. Dus,
0: Maar als je niet je armen uitstrekt, val je toch op je gezicht? Dat lijkt me ook niet goed, Annelies. Ik weet niet.
1: Je maakt eigenlijk een rollende beweging ervan. Ja. Dus als je zeg maar struikelt, dan val je naar voren. En eigenlijk is het ook gebaseerd op judo. Ja. Dus als je daar
0: mee
1: wel eens naar kijkt, dan rol je mee. En als je uitglijdt, dan glij je naar achter en dan probeer je je te verlagen. Dus je probeert door de knieën te gaan, zodat het zwaartepunt al lager komt. En ook je dan ronder te maken, zodat je meer rond rolt en de piekbelasting dus niet op je heup komt of op je polsen.
0: Ja, maar dan lijkt het me handig dat je dat al wel eens gedaan hebt. Dus.
1: Ja, zeker. Dat kan je niet even zelf gaan oefenen. Dat moet je wel echt de cursus vervolgen.
0: Ja, en daar is die cursus voor. Je zei net ook al aan leren weer opstaan. Hè. Dat is ook heel belangrijk. Maar het voorkomen lijkt mij het allerbelangrijkste. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, we hebben eigenlijk een hele hindernisbaan in de in de praktijk liggen. Daar zijn allerlei situaties die je kan tegenkomen in het dagelijks leven. Dus losliggende stoeptegels, een helling, tapijten met wat eronder, een waslijn. We hebben allerlei dingen die moeilijker gaan of moeilijker zijn of gevaarlijker zijn. Die oefenen we dan ook op verschillende manieren. Dus een keer met gedempt licht of een keer met afleiding van muziek. En dan praten we er ook over met z'n allen. Van nou, hoe ging dit en waar kun je dit nou zien in het dagelijks leven? En op die manier hopen we ook dat ze herkenning gaan krijgen in het dagelijks leven. Van hey, maar dit was een gevaarlijke situatie. Daar moet ik even mijn aandacht bij houden. Dat moet ik even op zo'n manier doen. Dus, en dat doen we dan 5 weken. En dan 2 keer in de week oefenen we het.
2: Ja, nu zijn de gevolgen natuurlijk groot, ernstig. De dood natuurlijk het ernstigste als je zo'n val maakt. Maar ook het verlies van zelfstandigheid heb ik ook gelezen. Dat dat natuurlijk ook een ernstig gevolg is als je zo'n val maakt. Hè?
1: Ja, dat klopt. Mensen zijn toch vaak afhankelijk van bijvoorbeeld de thuiszorg. Of kunnen niet meer zichzelf verplaatsen. Niet meer auto rijden, niet meer fietsen. Ja, en dat neemt de kwaliteit van leven neemt dan natuurlijk ook af. Dus ja, al met al niet waar je wil zijn natuurlijk, nee.
0: En ik neem aan dat je ook mensen behandelt die zijn gevallen. Wat kom je dan tegen?
1: Ja, van alles. Vaak wel breuken.
0: Ja.
1: In de heup, maar ook in de ribben of toch een hoofdletsel. Het kan heel erg zijn ook dat je gewoon niet aangeboren hersenletsel ervan krijgt, hè, als je op je hoofd valt. Dus dat kan van alles zijn. En het is soms knappen mensen wel weer op. Maar vaak, vooral na een heup, word je niet helemaal weer de oude. Als je een heup gebroken hebt. Nee. Dus dat is, je moet het echt voorkomen.
0: Juist, en dan is dus inderdaad voorkomen het belangrijkste. Hoe doe je dat met wat makkelijke tips? Heb je er een paar?
1: Nou, wees actief. Blijf in beweging. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want op het moment dat jij stil gaat zitten, en dat kan zijn door angst of omdat je geen zin hebt om te bewegen of omdat je er gewoon niet aan toe komt, dan neemt je spierkracht af, je evenwicht af, je conditie neemt af en daardoor kom je ook sneller te vallen. Dus dat is heel belangrijk. En daarnaast wees je ook bewust van dat bijvoorbeeld je evenwichtsorgaan vermindert. Dus dat je snel omdraait of snel hoofdbewegingen van boven naar beneden. Dat is niet verstandig. Niet op krukjes gaan staan. Dat is niet verstandig eigenlijk. Nee. En kijk voor je uit. Dus kijk waar je loopt, maar niet naar de grond direct. Maar kijk voor je uit. Wat ligt daar? Wat komt er op me af? Zorg voor goede verlichting. Dat is ook heel belangrijk, want je ogen nemen af als je ouder wordt. Dus ook 's nachts als je naar het toilet gaat licht aan doen.
2: Ja, ook heel handig. En het zal waarschijnlijk per persoon verschillen. Maar hoe lang duurt zo'n valpreventiecursus?
1: Nee, het is eigenlijk wel een vastgesteld programma, hoor. Dus hij duurt inderdaad 5 weken. En dat doen we 2 keer in de week. En op het moment dat mensen slechter zijn, want dit programma die ik nu beschrijf, dat is wel voor mensen die nog een kwartiertje kunnen lopen met een stok of zonder loophulpmiddel. En op het moment dat jij dat niet meer kan, dan kom je eigenlijk in een ander preventieprogramma. Of dat we bij je aan huis komen, of dat je in een andere groep komt. En die kunnen wel wat langer duren. En vooral die aan huis, dan ga je toch kijken van hey, wat heeft iemand nodig? En dan stel je daar eigenlijk op af.
0: Ja. Wordt die vergoed?
1: De mensen met een matig valrisico via de gemeente. Dus dat is de vallen verleden tijdcursus waar ik het over heb. En de mensen waarbij je toch aan huis moet komen, dat is de basisverzekering.
0: Ja, dat geen drempel is, hè? Nope. Pun intended.
1: Nee, daar zijn we heel blij mee. Het was anders namelijk. Dus we zijn blij dat het anders is geworden.
0: Ja, want het kan uiteindelijk, laten we maar even bij over de munten hebben. Het kan ook veel geld te besparen natuurlijk, hè, als je dat vallen kunt voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja. Voor de overheid, maar voor mensen zelf ook.
0: Ja, vooral voor hen.
1: Geen hulpmiddelen aan te schaffen. Geen ziekenhuizen, kosten te betalen enzovoort.
0: Dus, en minder ellende. Ja. Dat is ook wel heel belangrijk. Annelies
1: minder ellende.
0: De Haan, fysiotherapeut in Zwolle. Hartelijk dank voor de goede uitleg.
1: Ja, graag gedaan.
0: Mooi.
1: Ja,
0: valpreventie dag, week is het vandaag. Je gaat er ongetwijfeld nog meer over horen vandaag. Je Strain nog tot 7:30. The Drops of Jupiter.

0: eerste grote hit. De doorbraak was het voor Train Drops of Jupiter. En kijk je nou mee op televisie en denkt, wat zie ik nou steeds voor een rare rode flits? Het brandalarm wordt getest.
1: Ja, alleen maar fijn natuurlijk.
0: Horen we dat eigenlijk ook even? Ja, heel zachtjes hoor je het ook.
1: Je radio heel hard hebben.
0: Om ons net iemand vertellen dat het echt niet anders kon en dat dit tijdens de uitzending moest gaan gebeuren. Nou, dan doen we dat maar. Is preventie ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen.
1: Beetje disco hier.
0: Zo is het. En we hebben af en toe zo'n rood licht. Het is nu al in mijn netvlies gebrand, maar goed, ja. Het is niet anders. Zo dadelijk, na 7:30 gaan we terugkijken op het sportweekend. Doen we met Tijmen van Wissing, de burgemeester van de dag. En daarvooruit natuurlijk straks om 7:30 de hoofdpunten van het nieuws.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Let's go!
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Net 7:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
5: In Almelo was gisteren een grote woningbrand. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Een kat van een naastgelegen woning overleefde de brand niet. 12 woningen zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. Het is niet bekend wanneer de bewoners terug kunnen naar het gebouw. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook een kleine brand in Zwolle gisteren in een distributiecentrum op bedrijventerrein Hessenpoort. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand werd even ontruimd en de brandweer voerde een nakontrole uit. Medewerkers konden daarna weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg tussen Lochem en Goor is vanaf vandaag dicht. Tot naar verwachting april volgend jaar. Er worden 2 bruggen in de N346 vervangen. De bruggen hebben het einde van hun levensduur bereikt en de provincie vervangt ze door nieuwe, duurzame bruggen. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd van een kwartier tot 20 minuten. En 5 studenten kwamen van ROC van Twente en 2 van het Delchong College naar Shanghai voor het World Skills. Het wereldkampioenschap voor jonge vakmensen. Afgelopen week was dat. Ze namen het op tegen zo'n 1400 deelnemers uit meer dan 70 landen. In vakgebieden als tegelzetten, schilderen, ICT en broodbakken. Niemand won een podiumplek, maar 3 studenten kregen wel een speciale medaille voor hun hoge niveau. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Ja.
5: Je hoort het wel, hè?
4: Ja, het brandalarm gaat nog steeds bij Oost.
5: Raakt er niet afgeleid in?
4: Nee, keurig, Benjamin. Het is een test, hoor. Dus niks aan de hand. We zijn aan het testen, dus kijk je mee en je ziet af en toe een rode flits. Dat is het brandalarm wat wordt getest. Gita Spannenburg zit er een stukje rustiger bij, denk ik.
6: Ja,
4: heb je ook brandalarm?
6: Nee, geen alarm.
4: Klopt. Ook geen weeralarm.
6: Zeker niet.
4: Geen code rood, oranje, geel.
6: Geen gekkigheden aan de hand, ook niet vanwege grote neerslagsommen. Er kan wel vandaag een buitje vallen, maar het is een lokale bui. En er is ook ruimte voor zon. De zon is nu aan het opkomen. En die gaan we ook wel geregeld te zien krijgen. Vooral in Salland en Twente, waar de zon het beste uit de verf komt. Over de kop van Overijssel trekt vrij veel bewolking. Zou ook een licht buitje kunnen vallen vanochtend. En vanmiddag, in de loop van de middag en vanavond, kan overal een enkele lokale bui passeren. Weinig wind verder vandaag en temperaturen die stijgen naar zo'n 21 tot 23 graden.
4: Ja, en dat kan hoger.
6: Dat kan hoger.
4: Ja.
6: Morgen en woensdag zijn hele warme nazomerdagen met beide dagen 25 tot 27 graden. Warme, wat dampige lucht met veel ruimte voor de zon. Niet alleen maar zon, er drijven ook wat hoge wolkenvelden over. Maar voor de rest is er veel ruimte voor de zon. En dan morgen woensdagavond vanuit het westen een frontaal systeem dat verspreid enige regen brengt. Maar daarna is het gewoon weer lange tijd droog met hoge drukwerking.
4: Ja, over die zon erbij. Hilbert stuurt een foto van Nijverdal. De wolken die er zijn worden oranje aangestraald. Dat is ook het geval. Kijk, in Hengelo. Bij Yveske zijn dat altijd andere kleuren. Ik weet niet of ze er een filter overheen zet, maar dat is het meer roze paars.
6: Kijk,
4: wat ik dan zie in de hemel boven Giethoorn. Die weer prachtig wordt weerspiegeld in één slootje.
6: Ah, feeriek.
4: Ja, feeriek. Dat is het woord. Vee van de dag. Giet Spannenburg. Tot over een uur.
6: Tot zometeen.
4: Spreek ik je weer nu. Taylor Swift and Shake It Up.

0: bijna 10 minuten over 7:30. Je luistert naar Radio Oost.
1: Sporten met Tijmen.
0: Tijd voor de sport op de maandagochtend. Tijmen van Wissing, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcello.
0: Hoe heb jij naar Oranje zitten kijken?
2: We hebben dit weekend even wat rustig aangedaan. Dus ik vertoef op dit moment nog in de Ardennen. Maar ik heb het Nederlands Elftal gekeken. We zitten in zo'n natuurhuisje. Dan doe je overdag heel veel. En dan kun je s'avonds nog sport kijken. Heerlijk, WK wielrennen. Nederlands Elftal nog eventjes gekeken, inderdaad. Max Meerdink.
0: Ja, er viel veel te beleven gisteravond, inderdaad. Dat WK wielrennen waar Overijssels renners niet zoveel potten braken. Nou ja, we hebben alleen Pascal Eenkhoorn. Ik heb hem even niet gezien. Ook in het Nederlands Elftal weinig Overijsselaars. Tidjani Rijn. Dat speelde 2/3 van de wedstrijd, heb ik uitgerekend. En miste een kans voor open doel.
2: Zo.
0: Dat dan weer wel.
2: Ja, die had hem ook wel mogen maken. Nou. Die schoot hem hoog over. Je gaat je bijna afvragen of dat Saoedi-Arabië met je doet. Nee hoor, dat is nog veel te vroeg. Maar deze bal had moeten zitten. Uiteindelijk had het Nederlands Elftal het niet heel gemakkelijk. Maar wist het wel te winnen. En natuurlijk hartstikke leuk dat je deze periode ziet dat er nieuwe spelers opstaan. En Max Meerdink heeft zich natuurlijk getoond. Man uit de Achterhoek die gewoon ineens twee goals maakt en wint. En ja, Nederland staat er goed voor. Want we hebben ook allebei nog met de schuin oog naar Duitsland gekeken. Nou, daar is de kritiek vandaag de dag niet van de lucht. Want die hebben gewoon verloren van Griekenland thuis. Dus Nederland heeft goede zaken gedaan.
0: Ja, absoluut. En Max Meerdink, hij maakt ook nog een prachtig goal. Dus dat was, hij kan het wel. Hij heeft ze goed ingevallen. Moet hij natuurlijk nog wel even vol zien te houden. En als Reinders hem erin had geschoten, was het leven voor Oranje ook wel wat makkelijker geworden, denk ik, hè?
2: Ja, nee, absoluut. Ze waren wel beter. Maar vlak na rust werd het wel 1-1. En ik ben er wel eens geweest daar in Belgrado, ook bij dat stadion. Daar speelde Twente 3 jaar geleden nog Europees bij de buurman van Rode Stijl Belgrado. Dus ja, het is ook zo'n best wel een imposant stadion. De faciliteiten zijn allemaal niet je van het. Servië is ook niet de gemakkelijkste tegenstander. Dus al met al, het was niet groot, maar het was wel een goed resultaat.
0: Zeker, zeker als je het vergelijkt inderdaad met de Duitsers. Zoals jij zei, als ik Jürgen Klopp was geweest, had ik na gisteravond gezegd, ik doe het toch niet.
2: Ja, maar ik denk met alle bombarie waarmee hij gestart is en ook de noviteit die hij heeft aan willen brengen met 44 spelers. Ja, dan weet je dat je ook een draai om de oren kunt krijgen, zelfs van de Grieken.
0: Ja, en nu is het volgende wedstrijd met Kader 2, heb ik begrepen.
2: Ja,
0: ze met een heel nieuwe elftal weer beginnen.
2: Nou. Ja, nee, ja, zeker. Ja, wel mooi hoe die Duitsers daar op inspringen, hè, met de media. Zelfs we hebben verloren van een voetbaldwerk die zelfs op het XXL-WK niet aanwezig was. Er staat meteen druk op.
0: Ja, zo zijn ze wel. Laten we dichter bij huis kijken. Heracles, deze plicht, hè, afgelopen weekend.
2: Goeie overwinning. Ja, ja. Die hadden natuurlijk even wat recht te zetten na die nederlaag van vorige week. Toen waren ze wel beter dan Almere City. Ze hadden al het geluk dat Almere City verloor. Dus die verzuimde om de koppositie over te nemen van de Heracles Almelo. Dat was al een fijne wetenschap. Vervolgens deed Heracles na haar plicht. Ze speelde gewoon ook wel goed. Maakte een echt geweldige treffer, die hoekschop. Waarbij Angioli natuurlijk weer het eindstation was. Prachtig ingestudeerd. Dus ja, ik vind dat altijd leuk als clubs en teams daar ook naar kijken. Hoe kunnen we tegenstanders pijn doen met dit soort situaties? Nou, dit was geweldig. Korte bal van Gilst. En Jolie schoot hem echt geweldig binnen. Even later nog een eigen doelpunt. En toen zat de wedstrijd eigenlijk wel in de tas. Dus het was allemaal niet zo spectaculair als die eerste weken. Waarbij het 3-0 voor, 3-3, 4-3 winst voor Heracles. Dit was een regelmatige overwinning. 2-0 op Vitesse, dus al met al een knap resultaat voor Vincent Helman. En dus kan hij met een glimlach vanmiddag aanschuiven op de Oosttribune, want we hebben de trainer van de Heracles Almelo te gast.
0: Juist, ik wou net zeggen, een beetje Duits voetbal nog op de Oosttribune met Helman. Dat zeg ik de Duitse, het is gewoon Helman.
2: Top. Nee, maar hij heeft de nationaliteit. Ja. Dus, Herr Helman is vanmiddag daar. En hartstikke leuk natuurlijk. Ik ben heel benieuwd hoe die. Hij bruist van de energie. Dus die 55 minuten die zitten zo vol. En dat is ook wat nodig ook. Want Anko Jansen is geblesseerd geraakt tijdens het padellen dit weekend. Dus hij schuift nog wel aan. Maar of hij heel veel woorden heeft, dat weet ik niet. Maar gelukkig is Helman de succes trainer van Heracles Almelo. Hij is dus op weg met zijn ploeg. Een beetje voorbarig richting de terugkeer van naar de Eredivisie. Maar in ieder geval heeft hij een pickstart.
0: Heel goed, na 7 wedstrijden, Tijmen. Heel goed, en dan sta je gewoon ook vanavond in theater. Wat een drukke dag.
2: Ja, nee, ik moet eerst nog zorgen dat ik hier wegkom uit de Ardennen. Dat is ruim 4 uur rijden, dan een uitzending.
0: Dump je dan gezin ergens, ja.
2: Ja, en dan, de dametjes waren niet eens mee.
0: Die waren niet bij.
2: Romantisch een weekendje met z'n tweeën. Ja. Dan weten jullie dat ook allemaal. En vervolgens zet ik koers richting Dedemsvaart. Want we staan vanavond weer op de planken. Het onvolprezen kwartet... Bas Nijhuis, en ik geloof dat Gert-Jan van Beek er vanavond bij is. Jan van Staar en Bert van Lossen. En dan mag ik daar nog een beetje omheen dartelen. Staan vanavond weer op de planken in Dedemsvaart. Is hartstikke leuk.
0: Zijn er nog kaarten? Moeten we dan vragen?
2: Ja, er zijn nog een paar. Je moet snel zijn.
0: Oké, goed.
2: Volgens mij kan ik niet goed niet, hè?
0: Jawel, je moet snel zijn. Mensen, wil je erbij zijn vanavond bij de Oosttribune live in het theater? Wees dan snel bij. Er zijn nog een paar kaarten en ze gaan hard, heb ik gehoord. Tijmen?
2: Jij zou zo bij ons team kunnen.
0: Ik wacht die uitnodiging al de hele tijd af. Maar vooruit, Tijmen, helemaal goed.
2: Kom vanavond langs, ik regel kaarten.
0: Het zet mij wel enigszins te denken als je een romantisch weekendje weg bent met z'n tweeën... dat Tijmen van Wissing dan de hele avond en middag sport zit te kijken. Maar dit geheel terzijde, Tijmen.
2: We hebben de hele dag gesport.
0: Oh, gesport. Goed zo.
2: Dat zei ik.
0: Tijmen, veel plezier. De Oosttribune gaan we met belangstelling volgen. En het theater ga ik binnenkort ook gewoon bezoeken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar dat gaat niet meer in Dedemsvaart lukken, want de kaarten zijn nu in ieder geval volgens mij bijna allemaal vergeven. Tijmen, dankjewel.

0: Ruben Hillen en A Higher Love.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester. In de uitzending op de maandag is dat Judith Campagne, de burgemeester van Zwarte Waterland. Mevrouw Campagne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Weekend goed doorgekomen?
2: Zeker, ja, lekker weer, hè?
0: Zeker lekker weer. Had u nog een open dag, een burendag en wat voor een dag dan ook?
2: Oh, dat is een goeie. Ja, we hadden open bedrijvendag in Hasselt. En ja, dus dat was hartstikke mooi, hè. Dat zie je in meer plaatsen. Daar openen bedrijven letterlijk hun deuren. En kan je gewoon een kijkje binnennemen bij een Scania, bij een knolbouwbedrijf. Nou, zo hebben we en heel veel maritieme bedrijven natuurlijk in Hasselt. Dus dat is altijd leuk om eventjes zo op een hele informele, makkelijke manier binnen te lopen.
0: Ja, het COA had ook open dag, hè. Opvang asielzoekers. Daar kon je ook binnenkijken. Maar ja, die heeft u niet, hè.
2: Nog niet. Nee, zijn we druk mee bezig. Klopt.
0: Ja, want ik maakte deze brug natuurlijk niet voor niks. 42 gemeentes zijn gebeld door de NOS. Ze vinden zich een beetje miskend met de titel weigergemeente. Nou, een beetje. Ze vinden het heel erg miskend. U ook, hè? Want ja. Wij weten dat natuurlijk wel. Want we spreken regelmatig als burgemeesters ook van weigergemeenten. Minister reageerde van nou, zo ernstig moet je het niet zien. Het is een moment ook van herijking en de neuzen weer dezelfde kant op zetten. Wat is uw mening daarover?
2: Dat laatste ben ik het mee eens, maar noem het dan ook niet weigergemeente. Want ik durf inderdaad te zeggen dat veel gemeenten, net als Zwarte Waterland, niet weigeren om de asielzoekers op te vangen. Maar het is nogal, wij krijgen ook steeds meer, juist in een gemeente ook te maken, met ook negatieve geluiden. En die mogen er ook zijn. En dan wil je juist ook zorgen van die mensen meenemen die het niet zo zien zitten dat de vluchtelingen komen. Dus de tijd, maar ook eerlijk gezegd de mogelijkheden, of onmogelijkheden moet ik zeggen, als je bijvoorbeeld kleinschalig wil opvangen. Dat zouden wij, hebben wij de voorkeur voor. Maar dat betekent ook dat je het allemaal en zelf moet doen en soms ook financieel allemaal de kosten zelf moet dragen. Mm-hmm. Terwijl we weten van hele goede voorbeelden in het land. Ik denk bijvoorbeeld aan Meijerijstad. Die hebben ook kleinschalige opvang. En dan bedoel ik echt hooguit 40 mensen op een locatie. En dat blijkt heel goed te werken. En juist ook goed in de mensen die al heel lang in de gemeente wonen. Hè. De integratie gaat dan hartstikke goed. Mensen kunnen aan het werk. De buren gaan graag iets doen ook voor de vluchtelingen en andersom. Dan denk ik, ja, als we dat weten, waarom zijn er dan bepaalde regels dat je minimaal bijvoorbeeld 150 asielzoekers moet opvangen om in aanmerking te komen voor Rijksfinanciën?
0: Nou ja, omdat anders dus je buren dat moeten doen.
2: Ja, nee, daarom. Maar je kan ook als Rijk eens even daar ook naar kijken welk maatwerk is mogelijk. En de buren bedoelt u natuurlijk buurgemeenten.
0: Ja, precies.
2: Dat je elkaar ergens mee opzadelt. Ja, nee, maar nogmaals, Zwarte Waterland gaat het doen. Maar wij willen dit ook zorgvuldig doen. Ook met onze huidige inwoners. En daar komen dan inderdaad nieuwe inwoners bij, namelijk die vluchtelingen. Ja. Maar dat willen we gewoon goed en zorgvuldig doen. En ja, dat vraagt tijd.
0: Ja, maar die spreidingswet is niet van gisteren natuurlijk, hè? Het heeft wel een beetje stilgelegen tijdens vorige kabinet, maar hij is er al wel een tijd.
2: Ja, absoluut. Maar dan vergeten we ook al te makkelijk dat gemeenten ook voor reguliere woningbouw te maken hebben met netcongestie, stikstof. We kunnen in een gebied als het onze, tegen de weer en bewieden aan, niet heel makkelijk sowieso bouwen. Dus we kunnen ook niet in één keer een asielzoekerscentrum uit de grond stampen. En we hebben ook niet oude hotels die leeg staan. En dat geldt niet alleen voor Zwarte Waterland, hoor. Zo zitten heel veel gemeenten in dit schuitje. Ja. Maar het probleem is wat beter, of wat groter dan alleen te zeggen van gemeenten willen niet. Ja. Het wordt ook bijna soms onmogelijk gemaakt, ook juist door die rijksregels.
0: U gaat praten met de minister die erover gaat. En het is ongetwijfeld thema, denk ik. Op het VNG-congres, daar ziet u naar uit. Daar gaat u naartoe.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat begint morgen in de Achterhoek. In Winterswijk en Lichtenvoorde. Ja, daar komen alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen. Die komen allemaal bij.

0: elkaar. En inderdaad, zeker gaat het daar worden heel veel resoluties en moties ook ingediend. Daar wordt over gestemd, over de inzet die we dan graag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten verwachten en richt het kabinet. En daar gaat het inderdaad ook over asiel. En eigenlijk precies de vraagstukken die ik net ook noemde. Nou. Van maakt dat maatwerk ook mogelijk? Zorg ook voor structurele middelen, enzovoorts. Dat staat allemaal in resoluties die morgen hopelijk worden aangenomen.
1: Heel goed. We zouden wel dagvoorzitter kunnen zijn, Benjamin.
0: Kunnen we zo heen? Zak het eens opperen daar.
1: Gewoon maar op. Als ze goed betalen, komen we. dat mag niet. Nee, we zijn bij de publieke omroep. Mag helemaal niet. Nog even over de Even over de brandweer, want daar gaat u heen of daar was u? Hoe is het?
0: Nou, daar kom ik regelmatig. En dat vind ik toch altijd wel belangrijk, maar ook leuk om te vertellen. Wij hebben 3 korpsen in Zwarte Waterland. Elke kern heeft zijn eigen korps, maar die werken af en toe ook samen. Dus ik had onlangs een gezamenlijke oefening met de korpsen van Zwartsluis en Genemuiden en Hasselt. Was op een manege in Hasselt. En ik mocht zelf ook nog even slachtoffer spelen. Maar dat is prachtig om te zien.
1: Of was u en Lotus?
0: Echt, ja, ik ben echt... Nee, zo erg was het niet. Oh. Maar ik zat wel in de rook en in de manege. Nou, je ziet ook echt niks. Geen hand voor ogen. En dan moeten ze mij er dan uithalen. Nou, dat ging allemaal goed. Maar ik vind het ook knap hoe ze samenwerken. En dat iedereen ook gewoon weet wat zijn of haar taak is. En dan mogen we niet vergeten dat het grotendeels allemaal vrijwilligers zijn die dat doen. En aanstaande vrijdag is er weer zo'n korpsavond. Dit keer in Genemuiden. En dat is gewoon een hele gezellige, informele avond. Maar daar ga ik ook altijd naartoe. Omdat, als er wel nood aan de man is en er is een crisis of een ramp, ben ik wel de opperbevelhebber, zoals dat mooi heet. Ja. Dus dan vind ik het wel fijn dat ik de mensen ook ken bij de brandweer.
2: Gaat het ook nog over de vele inbraken toevallig bij alle brandweerkazernes? Want dat is natuurlijk ook eens een steeds groter wordend probleem.
0: Ja, dat klopt. In Zwolle was inderdaad niet zo lang geleden ook helaas aan de beurt. Ja, een raar fenomeen vind ik dat. En dan denk ik mensen, daar ben je zelf de dupe van als die apparatuur allemaal gestolen wordt van de brandweer.
1: Daar hebben ze geen boodschap aan hoor, volgens mij de dieven.
0: Nee.
1: Maar je zou denken, na 60, 70, 80 inbraken al heel landelijk, dat brandweerkazernes toch eens wat aan de beveiliging misschien moeten doen.
0: Ja, en beveiliging kost weer geld. En dat is ook weer publiek geld. Dus dan moeten we wel kijken hoe gaan we dat besteden. Maar eens hoor, maar erg genoeg dat het nodig is. Nou. Dat we dan ook nog die brandweerkazernes moeten beveiligen.
1: Het zijn enerverende dagen, mevrouw Compagne. Ik ben benieuwd wat u op het VNG-congres allemaal te horen krijgt van die andere dag voorzitter.
0: Jullie horen het volgende week.
1: Ja, heel goed. Doe ons verslag en dan komt het helemaal goed. En mocht u de minister spreken, dan horen we dat ook graag.
0: Ik zal hem een groeten doen.
1: Fijne week. Ja, doe dat maar. Houd maar vrienden. Ja. Lijkt me goed.
0: Ja, doe ik. Tuurlijk. Altijd. Jullie ook een fijne week.
1: Panja, dank u wel. De burgemeester van Zwarte Waterland hoorde je straks. Gaan we het hebben over de military.
2: Ja, inderdaad. Vrijdag dan staan we met onze mooie studio bij de military.
1: Ja, jij bent er gewoon.
2: Ja, ik ben er gewoon. Van, wat is het? 11 tot 7 ongeveer met José de Bruin. Presenteren wij, maar ook, wat zal het zijn? Vanaf een uur of 12, als ik het goed heb.
1: Dan, hele weekend. Dan zijn we er al. Radio live vanuit Boekelo. En tot die tijd gaan we erover praten.
3: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Voor de

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. De valpreventieweek is vandaag begonnen. In Almelo was gisteren een grote woningbrand. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Een kat van een naastgelegen woning overleefde de brand niet. En afgelopen weekend deed onder meer Hengelo mee aan de Open Dag AZC. De gemeente liet het belang van taalles zien. Daarmee willen zij vluchtelingen snel aan het werk krijgen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
5: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
4: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is op gang gekomen. Sterker nog, wordt alweer iets minder. Dat is in korte tijd geweest. De N35 staat vast. Almelo richting Zwolle tussen Raalte en Heino. 3 kilometer en 5 minuten. Andere kant op, zoals iedere dag, tussen, richting Almelo tussen de Sallentwentetunnel en Wierden. 4 kilometer en een kwartier. N350 staat dan ook nog vast. Wierden richting Holte, die hebben we niet iedere dag. Tussen Wierden en Holte 3 kilometer file. En daar ook een klein kwartier aan vertraging.
3: Goedemorgen met Oost.
6: En straks gaan we het hebben over de military.
2: Klopt helemaal. We zijn vrijdag aanwezig bij de military in Boekelo met een hele studio. Padensportevenement natuurlijk in Boekelo. We gaan er zo meteen over bellen met de organisatie van de military.
6: Ja, en we gaan er iedere ochtend over praten. Want het is natuurlijk veel meer dan een padensportevenement. Sterker nog, wat is er belangrijker bij de military, de paarden of het netwerken en de bedrijven die zich daar allemaal presenteren en de bierbrouwers en het bokbiertje dat je daar kunt drinken? Allemaal thema's die voorbij gaan komen de komende week. Straks gaan voorbij komen bijvoorbeeld de Bauza en Mo samen met Pommelien Thijs. Ah.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Het midden, Mo en Pommelien. Thijs, hoorde je om 7 minuten over 8.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Op deze maandagochtend, de 28e van september. Je week is begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: De voorbereidingen voor de Military in Boekelo zijn ook begonnen. Het wordt weer een weekend vol presentaties, netwerken en bokbier. En oh ja, paardensport.
2: Oh ja, tuurlijk.
0: Maar eerst over valgevaar.
3: Want steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. Vorig jaar ging het naar schatting om 124.000 mensen van 65 jaar en ouder, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Dat zijn er 5.000 meer dan 2 jaar geleden. Het letsel kan best groot zijn, vertelt een fysiotherapeut uit Zwolle.
4: Vaak wel breuken in de heup, maar ook in de ribben of toch een hoofdletsel. Het kan heel erg zijn ook dat je gewoon niet aangeboren hersenletsel ervan krijgt, hè, als je op je hoofd valt. Soms knappen mensen wel weer op, maar vaak, vooral na een heup, word je niet helemaal weer de oude als je een heup gebroken hebt. Dus dat is, je moet het echt voorkomen.
3: In een 10 jaar tijd is het aantal valpartijen met ernstig letsel met 16% gestegen. Jaarlijks valt ongeveer 1 miljoen 65-plussers. Tijdens de Valpreventieweek, die vandaag is begonnen, worden ouderen gewezen op manieren om vallen te voorkomen. Bijvoorbeeld met kracht- en balansoefeningen.
0: Zorg dat asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners snel aan het werk komen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. In Hengelo doen ze dat al, voor een groot deel. In de gemeentelijke opvang krijgen bewoners 4 dagen per week Nederlandse les, vanaf het moment al dat ze binnenkomen.
5: Er zijn ook allerlei proeven al gedaan in het land met mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. En als je mensen helemaal geen taal bijbrengt, dan komen ze eigenlijk altijd in dezelfde soort banen terecht. Namelijk in onzekere, laaggeschoolde banen onderaan de arbeidsmarkt. En hier willen wij graag iets anders doen, dat ze hun talenten in kunnen zetten, dat we niet ingenieurs of tandartsen in de schoonmaak aan het werk hebben.
0: Ja, en deze bewoner van de opvang is daar enthousiast over.
6: Ik wil graag Nederlands te leren, omdat ik met de Nederlands mensen wil graag praten en ik wil graag ook werken hier in Nederland.
0: De gemeente wil dat de bewoners na 22 weken niveau A2 halen. Voor wie wat dat wat zegt, maar dan heb je een bepaald niveau in het Nederlands. En daarna gaan werken en taalonderwijs dan combineren.
3: Ja, gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vinden het vaak onterecht dat ze als weigergemeenten worden gezien. 42 gemeenten worden door asielminister Van den Brink extra in de gaten gehouden, omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen. Ook Borne, Oldenzaal, Hardenberg, Hellendoorn, Staphorst en Zwarte Waterland staan daarop. Maar ook bijvoorbeeld Vught. Volgens de burgemeester doet die gemeente al genoeg.
7: We vangen veel Oekraïners op. We voldoen ruim aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. We hebben hier natuurlijk ook de EBI binnen de gemeentegrenzen. We doen heel veel.
3: Maar volgens minister Van den Brink is het allemaal niet zo ernstig en meer een moment van bijpraten en herijken.
8: Het is gewoon een concrete en feitelijke vaststelling over wat er nu op dit moment de situatie is. Ze wordt soms verwezen naar afspraken uit het verleden. Een gemeente die al 5, 6 jaar geleden iets hadden gedaan. Het is ook een moment om met elkaar soms een streep te zetten onder het verleden en dan weer naar de toekomst te gaan kijken.
0: En er was gisteravond natuurlijk een bomvolle sportavond. Te beginnen met het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn eerste overwinning binnen AZ-spits. Marcus Meerdink was de grote man bij Oranje. Hij maakte er tegen Servië 2.
9: Er komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen. Maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En bij die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Max Meerdink. Hij klinkt heel anders dan hij eruit ziet, vind ik altijd. Maar goed, heel aardig. Hij was ook ernstig onder de indruk. En hij sleepte de overwinning binnen allebei de goals. Dus 2-1 werd het tegen Servië.
3: En dan was er ook nog wielrennen gisteravond. Het WK in Montreal. Het lukte Mathieu van der Poel niet om de wereldtitel te pakken. Hij reed de hele koers in de aanval, maar werd uiteindelijk 3e.
10: Ik kies toch liever voor wereldkampioen te zijn, maar ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd. Ik was eigenlijk altijd voor op alle aanvallen die achter mij kwamen. En dat was een beetje wat ik in gedacht had. Dus ik denk niet dat het heel veel scheelt om het te doen slagen. Maar jammer genoeg niet.
3: De wereldtitel met bijbehorende regenboogtrui ging naar de Amerikaan Brandon McNulty.
0: Ja, en wat een race was het. Zelden vertoond. Zoveel aanvallers en zoveel wisselingen.
3: Oh,
0: ja, dat was echt mooi. En Van der Poel die het ook nog probeerde in een lange solo, maar dat uiteindelijk ook niet redde. Bij de mevrouw was het ook al mooi, maar de mannen deden er nog een schepje bovenop.
3: Kijk aan.
0: Het WK wielrennen is ook weer achter de rug en jij bent weer bij wat betreft het nieuws.

0: Camila Cabello samen met Young Thug en Havana. We gaan het hebben 10 minuten voor 8:30 over de Military. De 55ste editie van de Military Boekelo staat op het programma voor komend weekend. Vanaf vrijdag is er weer van alles los daar in de weilanden bij Boekelo. Gaan erover praten met Sandra Melief. Die ken je misschien vanwege de organisatie van de Enschede Marathon. Maar is ook betrokken bij de Military. Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Drukke dagen, neem ik aan, zo vlak voor die Military.
1: Ja, altijd. Hè. Het is een omvangrijk evenement. En, maar goed, het is natuurlijk ook een evenement waar wij het hele jaar door aan werken. Dus we zijn echt al weken heel erg druk.
0: Ja, na 55 keer zou je zeggen het worden automatismes. Maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Dat het allemaal vloeiend gaat volgens het draaiboek van vorig jaar.
1: Ja, de draaiboeken liggen er natuurlijk. Hè. Dus de basis is altijd, die ligt wel vast. Maar ja, je hebt altijd een hoop, gelukkig ook nieuwe elementen die we ook zelf aan ons evenement toevoegen. En ja, dat vergt toch altijd wel een complexe organisatie.
0: Ja, we doen er heel veel aan.
1: Veel doelgroepen te maken.
0: Met een radio, een radiostudio hebben we midden in het Stroodorp, want zo heet dat dan. Het hele dorp wat erbij staat voor relaties en andere zaken. Dat lijkt wel zo'n beetje belangrijker te worden dan de paardensport. Heb ik dat goed of juist niet?
1: Nou, weet je, je noemt de pleasure, hè? De pleasure en de business. Ja. Dat zijn de lifelines van de sport. Hè? De sport staat bij ons altijd vooraan en bovenaan. We zijn een topsportevenement. En de business en de pleasure, ja, die zijn natuurlijk wel noodzakelijk om de boel in de benen te houden. Het moet natuurlijk ook allemaal wel bekostigd kunnen worden.
2: Is dat ook altijd
1: dus,
2: al zo?
1: We organiseren van alles daaromheen.
2: Is dat ook altijd al zo geweest? Of is dat iets van nou ja, de laatste jaren dat steeds populairder is geworden?
1: Ja, het is wel iets wat natuurlijk wel steeds populairder wordt en wat toeneemt. Kijk, we hebben natuurlijk op een ongelooflijke grote infrastructuur staan de hele week. Eigenlijk 4 weken, hè, want we zijn 3 weken geleden al begonnen met bouwen. En zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen zondag het Norbers Festival georganiseerd. En dat doen we ook omdat we het belangrijk vinden om onze buren uit te nodigen. Om de plaatselijke ondernemers ook de kans te bieden om iets op de Military te doen. En als je de infrastructuur al hebt staan, dan is dat natuurlijk een heel logisch gevolg om zoiets ook op de Military te gaan organiseren.
0: Ja.
1: Nou, en dat doen we ook voor business, hè. Dus de sponsoren die op zaterdag een hospitality in de Cross hebben of op het hoofdterrein hebben, die organiseren ook door de week op de woensdag, de donderdag, de vrijdag allerlei business events. En zo hebben we er een stuk of 30 op de planning staan deze week.
0: Ja, want het netwerken is heel belangrijk tijdens de Military. Even nog over dat Norba Festival. Het was tenslotte ook een burendag of burenweekend afgelopen weekend.
1: Ja, ja.
0: Wat vonden de buren ervan? Want het is ook wel een belasting, hè, voor de regio, dat hele festival.
1: De buren die vonden het geweldig, want die waren er natuurlijk allemaal.
0: Ja.
1: we hebben ons natuurlijk te houden aan de regelgeving en dat doen we ook netjes. En we zorgen ook altijd dat het geluid uit is op het moment dat het niet meer mag en dat het ook niet boven het aantal decibellen komt.
0: Oké, geen klachten dus, hoor ik hieruit.
1: Nee,
0: dat is hartstikke goed. Dat netwerken, hospitality noemen jullie het. Veel werkgevers, bedrijven, organisaties hebben daar hun eigen paviljoen, hun eigen stand. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is van economisch belang, toch? Ook wel voor de regio.
1: Ja, de Military, maar ook de andere topsportevenementen, je noemde ze juist ook Enschede Marathon, waar ik ook werkzaam ben, zijn gewoon ontzettend belangrijke evenementen voor de regio en voor de economie. En wij creëren toch wel een enorme impact met elkaar op dat gebied. Maar niet alleen op economie, maar ook op maatschappelijk vlak. Hè. We hebben ontzettend veel vrijwilligers ook aan het werk. Is ook een belangrijk element. En zo proberen wij de boel even goed op voetlicht te brengen.
0: Ja, nog even wat praktische zaken, want het is droog en het blijft droog. Military is toch onlosmakelijk verbonden met aan de ene kant bokbier, aan de andere kant modder, toch?
1: Ja, het is redelijk stoffig.
0: Ja.
1: Gisteren had ik een bokbiertje in mijn hand. En toen dacht ik, misschien toch beter om een Aperol of zo in de hand te hebben. Ja, het is even wennen.
0: Ja.
1: We hebben volgens mij in 2018 hebben we ook een dergelijk jaar gehad. En ja, je moet je even aanpassen. Het is, wordt vrij warm deze week.
0: Ja, jullie gaan niet sproeien om toch nog wat modder te krijgen. Bezoekers die vastzitten tot hun enkels in de modder, dat is toch ook wel leuk altijd. Hoort er ook bij.
1: Ja, nou. Ja. Nou, we sproeien wel. We zorgen wel dat, het, dat we zoveel mogelijk... Ja, het stof proberen we toch wel zoveel mogelijk tot rust te brengen. Maar ja, dat lukt natuurlijk... dat is vrij lastig. Maar we doen ons best om het allemaal zo goed mogelijk... en zo comfortabel mogelijk te maken voor iedereen.
2: Ja, en ik ben nog wel even benieuwd wat u in het begin zei. Want er ligt natuurlijk altijd een basis voor de military, zoals u net al aangaf. Maar die nieuwe elementen waar u het net over had... wat zijn die nieuwe elementen waar we nog naar uit kunnen kijken... voor aankomende vrijdag?
1: Nou, een vernieuwd element is misschien wel een goeie. We hebben al jarenlang organiseren we ook de Military Classic Night Fair op de donderdagavond. Die is ook in het leven geroepen om voor onze standhouders. We hebben nog zo'n 100 standhouders op het terrein staan. Hè? Dus de herfstfair en het stroodorp, zoals je het zojuist al even noemde. En om voor die doelgroep ook op de donderdagavond al de eerste 2500 potentiële klanten te bieden. Hebben we de herfstfair georganiseerd. En dat doen we nu al ruim 10 jaar. En dit jaar hebben we hem in een nieuw jasje gestoken. En we gaan wat minder concentreren op het plein, hè, waar de grote barren staan. Maar we gaan hem vooral aan het begin van de avond heel erg verdelen over het hele terrein. Dus we gaan een aantal thema's hebben ingericht. En onder andere Arie Komen komt optreden, cabaretier. We hebben een thema met beauty en bubbels, waar dames en heren terecht kunnen voor een bubbel. Maar ook om wat beauty advies op te vragen. En zo hebben we diverse dingen om de mensen wat meer ook over het terrein te verspreiden. We hebben overal muziek, we hebben lekkere hapjes, je kan eten, drinken. Het is een beetje festival by night. En de afsluiter is wel op het plein vanaf 9 uur. Dan sluit DJ Valhaber sluit af.
0: Mooi.
1: Dus we hebben nog wel wat elementen die hetzelfde zijn. Maar we voegen, zoals ik in het begin ook al zei, ieder jaar weer wat nieuws toe.
0: Bubbles en beauties. Ik hoor het alweer. Toet. Twente moet er zijn. Toch?
1: Ja, oh ja, zeker. Ja. Nou, die is er hoor.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. Heb je al een hoedje?
1: Tig in de kast, alle kleuren.
0: Tig in alle kleuren, ja. Iedere dag een andere.
1: Ja.
0: Sander Belief van de organisatie van de Military in Boekelo. Dankjewel, mooie week en weekend natuurlijk. En zoals gezegd, we besteden er iedere dag aandacht aan op Radio Oost.

0: Mama's en de papa's met hun klassieke California Dreaming. Je krijgt zo de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
15: In Almelo was gisteren een grote woningbrand. 2 bewoners waren op het moment van de brand aanwezig in de woning. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een kat van een naastgelegen woning overleefde de brand niet. 12 woningen zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. Het is volgens de persvoorlichter nog niet duidelijk wanneer bewoners weer terug kunnen naar het gebouw.
16: Dat moet onderzocht worden wat de schade is. Savage is te plaatsen. Dat wil zeggen dat hij de bewoners bijstaat vanuit de verzekeraar om te kijken of de woning inderdaad nog bewoonbaar is en hoe het met naastgelegen panden is.
15: De brand begon waarschijnlijk op het balkon van een woning op de eerste verdieping en sloeg vervolgens naar binnen. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Deventer zijn 2 fietsers met elkaar in botsing gekomen. 1 van de fietsers moest overgebracht worden naar een ambulance. De andere fietser bleek ongedeerd. Hoe de 2 elkaar precies raakten is nog niet duidelijk. Dat wordt door de politie onderzocht. 1 van de rijbanen op de Zweedse straat is afgesloten. Het verkeer wordt langs het ongeluk geleid. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank. Die keek naar betalingen met een bankpas of creditcard.
17: Als wij kijken naar de eerste helft van dit jaar, dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
15: Ook in Nederland rijden mensen steeds vaker om voor een goedkoper tankstation. En de provinciale weg tussen Lochem en Goor is vanaf vandaag dicht, tot na verwachting april volgend jaar. Er worden 2 bruggen in de N346 vervangen. De bruggen hebben het einde van hun levensduur bereikt en worden vervangen door nieuwe duurzame bruggen. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd van een kwartier tot 20 minuten. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Nou, ik denk dat er weinig mensen nu in Duitsland gaan tanken.
15: Ja.
0: Prijzen zijn daar net zo hoog of hoger, maar vanaf 1 oktober gaan ze weer naar beneden.
15: Korting.
0: Korting van de staat. Op de benzineprijzen, Gieter Spannenberg. Goedemorgen. Nogmaals, maar over het weer. Dan gesproken veel foto's binnen van Yveske, van Gerard, van Carla, van Hilbert. Allemaal deels heldere hemels met deels wat bewolking die allemaal mooi, prachtig oranje wordt opgelicht. Wat vliegtuigstrepen zie ik ook.
18: Ja,
0: geeft aan dat het, dat het een zonnige dag wordt.
18: Ja, ik denk dat er flink wat ruimte is voor de zon. Zeker vanochtend en vooral in Salland en Twente. Want meer naar de kop van Overijssel is de bewolking wat dikker, wat lager hangen. En daar kan ook vanochtend een enkele lichte bui passeren. Vanaf de late ochtend en vanmiddag raakt het overal wat bewolkter. Temperaturen gaan wel naar 21 tot 23 graden. Misschien 24 in delen van Twente. Maar je ziet dat de bewolking wat gaat overheersen vanmiddag. En dan ergens in de late middag en vanavond kan er verspreid een bui vallen. Het lijkt erop dat de neerslag vooral over het westen en noorden later vanmiddag en vanavond gaat passeren. Maar wij aan de warme kant van het front dat over het westen en noorden ligt, kunnen een paar regen- of misschien wel onweersbuien tegemoet zien in de loop van de middag en avond.
0: Ja, en dan wordt het nog wat zomers morgen en overmorgen.
18: Ja, ja, dan is de buienkans morgen weer gereduceerd naar nul. Er steekt een licht oostelijk briesje op en er is flink wat ruimte voor de zon. Warme lucht, ja, ik denk rond lunchtijd al 2, 23 graden op veel plekken. En die temperatuur gaat verder morgenmiddag naar 25 tot 27 graden. En dat zijn dezelfde temperaturen als woensdag. Dus twee zomerse dagen met flink wat zonneschijn. Wel hoge bewolking. Ook morgen denk ik flink wat vliegtuigstrepen. En woensdagavond dan vanuit het westen een front met enige regen. Dus even kijken wat daar uiteindelijk van overblijft. Maar dan zou het op donderdag een deel van de dag regenachtig kunnen zijn.
0: Oké, iemand in Zuid-Frankrijk heeft de föhn aangezet.
18: Ja, zeker. Nou ja, en als je nog zuidelijker kijkt, ik zag dat het afgelopen zaterdag in de omgeving Sevilla lokaal nog 41,3 graden was.
0: Dat hoeft dan ook weer niet.
18: Daar eindigt de zomer ook weer niet.
0: Nee, inderdaad. Nee, nou ja, na zomer en dat de hele week of nee, dat redden we niet, hè? Vanaf donderdag.
18: Nou, je ziet dat donderdag dan met name 's ochtends waarschijnlijk wat regenachtig is en op vrijdag en de dagen daarna, ja, keren we terug onder de vleugels van een hoge drukgebied en regen van betekenis. Is er dan niet op komst. Je ziet dan overdag dat je op 20, 21 graden komt. 'S Ochtends wat mistvelden. Maar een omslag naar bijvoorbeeld een regenrijke periode is niet in zicht.
0: Niet in zicht. Nou, dan genieten we maar van de nazomer,
18: ja,
0: Gita.
18: Ja, lijkt een goed plan.
0: Iets anders zit er niet op. Dankjewel, Gita.
18: Goed,
0: fijne dag. Ja, jij ook. Start van de ochtendspits. Nog één file over van de ochtendspits die al niet heel veel voorstelt. Het staat nog vast op de N35 Zwolle Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 3 kilometer file en 5 minuten aan vertraging.

0: Talk Talk en It's My Life. 9:10. Je luistert naar Radio Oost. Wat bracht het leven ons vanochtend?
1: Het ging onder andere over vallen vanochtend. Want 1 op de 3 65-plussers in onze provincie heeft een verhoogd valrisico. Blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Veiligheid NL. Een val kan grote gevolgen hebben. Maar toch zegt deze fysio uit Zwolle dat veel ouderen die risico's bagatelliseren.
2: Het is denk ik ook wel een stukje vergrijzing. Maar het is ook dat sommige ouderen denken dat het hoort bij het ouder worden. Ja, ik loop wat slechter. Ik heb wat minder evenwicht. Dat hoort er allemaal bij. En een val hier en daar, ja, maakt niet zoveel uit. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om te weten dat je er juist wel wat aan kan doen. Ik zeg niet dat er geen sprake is van veroudering. Hè. Ja, als je ouder wordt, dan is je reactievermogen ook wat minder. Dan kan het lopen minder gaan. Maar door te oefenen of te weten waar je valgevaarlijke situaties kan aantreffen. Hè, dat wil zeggen met glad weer, maar ook een losliggende stoeptegel of een helling. Of door je eigen gedrag als je heel erg haastig bent of als je snel omdraait. Er zijn allerlei situaties waardoor je meer risico hebt om te vallen. Als je weet waar die liggen en weet hoe je ermee om moet gaan, dan kan je wel een val voorkomen.
1: In 10 jaar tijd is het aantal valpartijen met ernstig letsel met 16% gestegen. Jaarlijks valt ongeveer 1 miljoen 65-plussers. Tijdens de valpreventieweek die vandaag is begonnen, worden ouderen gewezen op manieren om vallen te voorkomen. Bijvoorbeeld met kracht- en balansoefeningen.
0: Met de burgemeester van Zwarte Waterland hadden we het over weigergemeenten. Dat zijn gemeenten die niet het aantal asielzoekers opvangen dat volgens de spreidingswet verplicht is. Uit onderzoek van de NOS bleek dit weekend dat de 42 gemeenten die op die ladder staan, waaronder 5 in Overijssel, niet blij zijn met die term. Ze zeggen, en dat horen wij ook regelmatig van de burgemeester natuurlijk, dat ze al genoeg andere mensen opvangen, zoals Oekraïners en statushouders. Ja, dat zegt dus ook de burgemeester van Zwarte Waterland.
3: Ik durf inderdaad te zeggen dat veel gemeenten, net als Zwarte Waterland, niet weigeren om de asielzoekers op te vangen. Maar het is nogal, wij krijgen ook steeds meer juist in de gemeente ook te maken met ook negatieve geluiden. En die mogen er ook zijn. En dan wil je juist ook zorgen van die mensen meenemen die het niet zo zien zitten dat de vluchtelingen komen. Dus de tijd, maar ook eerlijk gezegd de mogelijkheden of onmogelijkheden moet ik zeggen. Als je bijvoorbeeld kleinschalig wil opvangen. Dat zouden wij, hebben wij de voorkeur voor. Maar dat betekent ook dat je het allemaal en zelf moet doen en soms ook financieel allemaal de kosten zelf moet dragen. Dan denk ik, ja, als we dat weten, waarom zijn er dan bepaalde regels dat je minimaal bijvoorbeeld 150 asielzoekers moet opvangen om in aanmerking te komen voor rijksfinanciën?
0: Al dus Judith Campagne, burgemeester van Zwarte Waterland, zal het zeker aan de orde stellen, maar het is wel thema vanaf morgen bij het VNG-congres. Congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
1: Ja, we hadden het ook nog over de military in Boekelo. Maakt zich klaar voor een relatief warme editie, het paardensportevenement waar wij ook met onze radiostudio bij zijn natuurlijk. Dit weekend kan het namelijk rond de 20 graden worden. Dan heeft organisator Sandra Melief toch iets minder zin in het traditionele bokbiertje.
4: Gisteren had ik een bokbiertje in mijn hand en toen dacht ik, misschien toch beter om een aperol of zo in de hand te hebben. Ja, het is even wennen. We hebben volgens mij in 2018 hebben we ook een dergelijk jaar gehad en ja, je moet je even aanpassen. Het is, wordt vrij warm deze week.
0: En dan hebben we natuurlijk nog over het Nederlands elftal vanochtend. Gisteravond won het met 2-1 van Servië. 1 Overijsselse speler, Tidjani Reinders. Hij schoot een niet te missen kans over. Maar uiteindelijk werd het 2-1 voor Oranje. Dankzij Tex Meerdink.
5: De 2-1 is aanstaande. Daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Nederland wint. Met 2-1.
6: Je speelt wedstrijden om te winnen. En natuurlijk, de 3 punten zijn het belangrijkste. Maar je kan het inderdaad wel wat makkelijker voor jezelf maken. En dat doen we niet. En daarom vind ik het een slechte pot van ons.
7: I feel happy because of the 3 points. But we need to play better in many times. But okay, we play it in many moments. So well with passion. But we need to improve.
0: Ja, moet wel beter. 3 punten zijn welkom, maar je moet wel beter, zei de aanvoerder Virgil van Dijk. En de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. En Max dan zelf over zijn 2 goals?
8: Komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En bij die 2e goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Nou, Hij zat erin, Max.
1: Ja, nee, dat heeft hij mooi gedaan. Absoluut.
0: Dat deed hij hartstikke goed. Was een goede goal ook. En die penalty schoot hij ook vlekkeloos in. Het was geen Panenka. Wat nog even op gehoopt.
1: Oh ja, maar dat is ook een risico.
0: Ja, dat had ik ook als ik Max Meerdink was niet gedaan.
1: Als dat niet goed afloopt, ja, dan
0: ben je de pineut.
1: Dan ben je de pineut. Als het goed gaat, dan ben je de held natuurlijk.
0: Enfin, goed. Oranje gaat op nog twee wedstrijden te gaan in deze ronde van de Nations League. En die zullen we ook weer voor je gaan volgen.

0: Battle Heart Over Mind. En je hoort het er niet aan af, maar het is de nieuwe oogst deze week.
1: Zeker. Komt hij niet uit het mooie Zwolle?
0: Zeker komt hij uit het mooie Zwolle met een studiootje in zijn achtertuin.
1: Ook dat nog?
0: Ja. Bertolf maakt mooie muziek en we hebben hem verkozen tot de nieuwe oogst. Nu al ook te zien in het Cultuurcafé.
1: Ja, je kijkt me vragend aan.
0: Ja,
1: ik kijk
0: maar
1: jij
0: weet het ook niet.
1: Aan,
0: ja, dan kijken we elkaar wel vragend aan. Altijd spannend. Nieuwe oogst. Volgens mij ook in het Cultuurcafé. Voortaan. De plaat die we de hele week gaat horen. Tot aan vrijdagmiddag en dan hebben we weer een nieuwe oogst. Een Overijssels talent.
1: In het zonnetje.
0: Het kan ook al wel gevestigde orde zijn, ja, maar met nieuwe platen. In ieder geval.
1: Zetten we in het zonnetje elke week.
0: Ook al gevestigd talent vanavond in het theater, maar vandaag nog op de radio om 9 uur. Bert van Lossen neemt hij het over met veel goede muziek. Met de vaste rubrieken, de vraag van de dag, een stichtelijk woord en de pimpamplaat, Benjamin.
1: Vandaag de letter V.
0: Ah, de letter V. Dan denk ik aan Vitesse.
1: Vitesse, mooi. Ja, de letter V die is in eerste instantie best lastig. Maar als je dan een beetje gaat
0: nadenken,
1: moet ik denken aan Gaia met Valencia.
0: Oeh, ja, ook mooi nummer.
1: Of eigenlijk Valencia met Gaia,
0: moet ik
1: zeggen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En je Viva La Vida, Coldplay.
0: Ja, Fingerboys.
1: Fingerboys, leuk. Ja.
0: Oh. Dat kan, inderdaad. Fingerboys kunnen ook. Heb je face voor de Pimpamplaat? Laat het weten via de app. En dan selecteert Bert daar een mooi aantal face uit.
1: Venus, Shock and Blue.
0: Oh ja, Venus en Shock and Blue. Nou, er is alvast iets met Vengeance te bedenken of zo. En wat ik nog dacht.
1: Nou.
0: Vandenberg.
1: Vandenberg, ja.
0: Ja, uit deze regio. Zeker. De gitarist destijds van Whitesnake.
1: Heel mooi.
0: En had ook een solo carrière. Bijvoorbeeld met dit.
1: Oh, mooie plaat dit hoor.
0: Ja, gaan we hem gewoon doen. Vraag toch niemand aan. En anders maar wel. Dan draaien we hem 2 keer. Dank voor het luisteren. Morgenochtend zijn we er weer, Benjamin.
1: Zeker, tot morgen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. De valpreventieweek is vandaag begonnen. In Deventer zijn twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de fietsers moest overgebracht worden naar een ambulance. En studenten van ROC van Twente en het Deltion College Zwolle hebben meegedaan aan het World Skills in Shanghai. Het wereldkampioenschap voor jonge vakmensen. Ze wonnen geen podiumplek, wel een speciale medaille.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Doral Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
5: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
4: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Bij Oost. Het is 3:03. Bij Oost kun je de hele week kaarten winnen voor de Military van Boekelo. Komende zaterdag de Cross Country. Dus blijf luisteren.
4: Radio Oost.
5: Hey!

0: Queen en We Are the Champions of the World op Radio Oost. Het is 9 over 9.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, hoe was jouw weekend? Heb je een leuk weekend gehad? Nou, ik ben best wel druk geweest eigenlijk afgelopen weekend. Want afgelopen vrijdagmiddag deden we natuurlijk nog even de Oosterbühne. Trouwens, vanavond staan we in Dedemsvaart. Je kan nog kaarten bemachtigen. Ik heb nog wat vrijkaarten over. Want de relatiekaarten van Jan van Staak kunnen we nog weggeven. Dus even Dedemsvaart, dan kun je er vanavond bij zijn. Maar goed, vrijdagmiddag hadden we dus de Oosterbühne. Wat heb ik vrijdagavond gedaan? Ben even bij mijn vader geweest. De warming-up van de Bathumse kermis. Ik heb gedraaid natuurlijk in Bathum. Zaterdagochtend de Bas en Bert ochtendshow zonder Bas Nijhuis, maar wel met Jan van Sta. En we hadden Bianca Freudig op visite. En er kwam nog wat leuks naar voren. Want Bianca Freudig schijnt dus de volle nicht te zijn van Whalen. Want die hadden we namelijk ook in de show afgelopen zaterdag. Zaterdagmiddag hebben we een voetbalwedstrijdje gedaan. De vrouwen van Pek Zwolle tegen Feyenoord. S'avonds nog een 50-jarige verjaardag. Daar wat liedjes op gezet. Zondagochtend een ochtendwandeling. Zondagmiddag in Bootbrug geweest. En tegen de avond wat wedstrijden ingesproken voor Oostsport. Dus dat was wel mijn weekend. En gisteravond zat ik op de bank. En ik heb lekker het Nederlands elftal gekeken. En daarna ben ik naar bed gegaan. Dus ik ben weer helemaal fit. Want vandaag ook wel een lekker dagje, hè? Zo, vandaag ook een heerlijk dagje natuurlijk hier. Vanochtend is het rustig en vrijwel overal droog. In het oosten van Overijssel schijnt geregeld de zon. Vanmiddag komt er meer bewolking. Later kunnen een paar buien vallen, plaatselijk met onweer. Het wordt 21 tot 23 graden. En in Twente lokaal 24. Dan even het nieuws bij ons op de site. De N346 tussen Lochem en Goor gaat maanden dicht voor de vervanging van twee bruggen. Overijsselse mbo-studenten hebben meerdere medailles gewonnen bij een internationaal vaktoernooi in Shanghai. En na een woningbrand in Almelo zijn 12 woningen voorlopig onbewoonbaar. Bij de brand kwam een kat op. En Nederlanders tanken vaker over de grens. In het eerste halfjaar waren er volgens de Nederlandse bank 20% meer tankbeurten in België en Duitsland. En ook huishoudens met een dynamisch energiecontract voelen de hogere stroomprijzen. En in Tilburg worden vanavond de Buma NL Awards voor Nederlandstalige muziek uitgereikt. Het is 11 over 9, zometeen de vraag van vandaag.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, hoor je hier bij Radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Het is 9:58, je luistert naar Radio Oost. Er zijn natuurlijk uitvindingen waar we ontzettend blij mee zijn. Bijvoorbeeld de wasmachine of de afstandsbediening, navigatie. Maar er zijn ook dingen waarvan je denkt, hadden we dit echt nodig? De wekker of een groeps-app. De zelfscankassa. Of die dop die tegenwoordig aan je fles blijft hangen. Dus de vraag van vandaag. Als je één ding weer mocht afschaffen, wat zou dat zijn? Dus als je één ding weer mocht afschaffen, wat zou dat zijn? App het ons via de Oost-app. Wat mag van jou vandaag nog verdwijnen? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Je kan meepraten via 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. De Radio Oost-app. Vraag van vandaag. Wat mag van jou vandaag nog verdwijnen? Dit is Kim Wild in Cambodia.

0: Eternity, you're the Alex Warren op Radio Oost. Het is 9:30 precies. Benjamin Borgman, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ik was op een feestje.
1: Feestje?
0: Afgelopen zaterdagavond. Ik heb het nog over jou gehad, of iemand begon over jou.
1: Wat dan?
0: Die, de jarige werkte ook voor Salland 1.
1: Ik heb voor Salland 1 gewerkt,
0: ja nee, je was collega van haar. En nog een andere collega was er.
1: Van haar?
0: Ik ben ja, ik, ja, nee. Buiten de uitzending komen we op naam.
1: Nou, leuk.
0: Ja, nee. Dus wat dat betreft, op zaterdagavond werd ik nog even met je geconfronteerd. Salland 1, dus.
1: Gezellig.
0: Ja, ze vonden jou wel een aardige kerel.
1: Ah, dat is fijn om te horen.
0: Nou, het was even gewoon. In het nieuws, zometeen.
1: We gaan het hebben over de valpreventieweek. Die is vandaag begonnen. En de World Skills in Shanghai van afgelopen week. Dat is het wereldkampioenschap voor jonge vakmensen.
0: En we trappen zometeen af met Pim Pam Plaat, liedjes en artiesten. Die beginnen met een V. Vangelis is zo meteen de eerste. Heb jij nog een suggestie?
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Vier over 9:30. Het regionale nieuws met Benjamin Borgman.
1: 1 op de 3 65-plussers, ook in onze provincie, heeft een verhoogd valrisico. Blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Veiligheid NL. En van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
15: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
1: Ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze ertegen kunnen doen. Afgelopen jaar zijn er zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. In een distributiecentrum op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is gisteravond korte tijd brand geweest. De brand bleef klein en voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het pand werd even ontruimd en de brandweer voerde een nakontrole uit. Medewerkers konden daarna weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Onderzoekers van de TU Delft willen weten wanneer zware stromen een gevaar gaan vormen voor de dijken. Om daarachter te komen worden die situaties nagebootst in een nieuw laboratorium. Er is een dijk van 8,5 meter hoog nagemaakt.
16: Ja, we hebben ons best moeten doen om deze constructie helemaal tot het plafond aan te brengen. En dan kunnen we op werkelijke schaal golven nabootsen die over een dijk heen slaan. En de dijk zouden kunnen bedreigen.
17: Uw nieuwste speeltje.
16: Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk ook, het heeft ook een serieuze doel, maar het is ook heel gaaf om hiermee te werken.
1: In een reservoir zit 2500 liter water dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk kan razen. Dat is vergelijkbaar met de golven die bij een superstorm over een dijk slaan. Met hoge snelheidscamera's en andere sensoren brengen onderzoekers de stroming en krachten op de dijk gedetailleerd in beeld. En 7 Nederlandse mbo-studenten streden deze week in Shanghai tijdens World Skills, het wereldkampioenschap voor jonge mensen. 5 studenten kwamen van ROC van Twente en 2 van het Delsjong College Zwolle. Ze namen het op tegen zo'n 1400 deelnemers uit meer dan 70 landen. In vakgebieden als tegelzetten, schilderen, ICT en broodbakken. Niemand won een podiumplek, maar 3 studenten kregen wel een speciale medaille voor hun hoge niveau. De studenten hadden maandenlang getraind voor de wedstrijd. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, ik heb even het weer. Vanochtend is het rustig en vrijwel overal droog. In het oosten van Overijssel schijnt geregeld de zon. Vanmiddag komt er meer bewolking. Later kunnen een paar buien vallen, plaatselijk met onweer. Het wordt 21 tot 23 graden. In Twente lokaal 24. En morgen dan wordt het opvallend warm. 25 tot 27 graden met aardig wat zon. De Pimpopplaat trappen we af met Vangelis en The Conquest of Paradise. En ik heb ook de Benga Boys aangevraagd gekregen met We're Going to Ibiza. Heb jij nog een leuke suggestie voor wat betreft liedjes? En het is artiesten met een V. Laat het me even weten via de Radio Oost-app.
18: Tot 1 uur bij Oost.

0: to Ibiza.
1: De Benga Boys, we're going to Ibiza. Als je één ding weer mocht afschaffen, wat zou dat zijn? App het ons via de Oost-app. Charles de Jong, het kabinet Jetten. Wim Kok, hallo Bernd de Belastingen. Jetten, kom nog een keer voorbij. Ik ben uit Albergen, dankjewel voor het doorgeven. Henk uit Nijverdal, de zelfscankassa. Ik werk notabene zelf toch niet bij de supermarkt. En Marianne uit Hengelo, groepsapps. Vooral die waar niemand ooit uit durft. Nou, durf zo uit een groepsapp te stappen hoor, Marianne. Jij toch ook wel, hè? En Johan uit Deventer, al die piepjes in moderne auto's. Dat mag meteen wel weer worden afgeschaft, volgens hem. Wat mag van jou vandaag nog verdwijnen? Laat het me even weten. De Pimpapplaat hier op Radio Oost. Die gaat vandaag over de letter V. Artiesten en titels die met een V beginnen. Henny Thijssen kwam met Gerard Joling. Want dit is Vaya con Dios. Ook aangevraagd hier op Radio Oost.

Johan uit Deventer, die wil wat kwijt ook. Johan die zegt al die piepjes uit die moderne auto's, weg ermee. En Annie uit Oldenzaal, de QR-codes, geef mij maar gewoon een menukaart alsjeblieft. En Bert uit Raalten, wachtwoorden voor alles een ander wachtwoord. Vreselijk. Wat mag voor jou vandaag nog verdwijnen? Laat het me even weten, dat is de vraag van vandaag. En deze is aangevraagd door Berto, Venice en de Family Tree.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
10: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs.
9: Van veel merken.
10: Zoals PMA Legend,
9: Opus en Playmobil.
10: Nog tot en met vrijdag.
9: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
11: PMA Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. 1 op de 3 65-plussers heeft een verhoogd valrisico. In Deventer zijn 2 fietsers met elkaar in botsing gekomen. 1 van de fietsers moest naar een ambulance worden overgebracht. En studenten van ROC van Twente en het Delsion College Zwolle hebben meegedaan aan het World Skills in Shanghai afgelopen week. Ze wonnen geen podiumplek, wel een speciale medaille.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd, en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lobach Zalandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij Oost. Het is 3:10. Wat mag van jou vandaag nog verdwijnen? Laat het me even weten. Bert, van mij mogen al die nepfilmpjes op social media en reclame wel verdwijnen. Dus Monique Wassen, dankjewel.
5: Radio Oost.
4: Op social media en reclame wel verdwijnen. Dus Monique Wassen, dankjewel.
5: Radio Oost.

0: Bananarama en Venus.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ik ben er tot 1 uur. Vanavond staan de Oosterbühne trouwens in Dennisvaart. Vanmiddag trouwens de Oosterbühne natuurlijk ook de opnames voor vanavond op tv en op YouTube. Vandaag Anko Jansen en Vincent Heilman, de huidige trainer van Heracles Almelo, zijn vandaag te gast. En voor vanavond, ik heb nog wel wat kaarten, want ik heb de relatiekaarten van Jan van Staar gekregen. Dus dacht je vanochtend, daar had ik eigenlijk wel naartoe gewild. Nou, het is nog niet te laat. App even 06-2456-1331 als je er vanavond naartoe wil. 7:15. En komende zaterdag staat de Oosterbühne Theatershow trouwens in de Rechhof in Goor. En we zijn bezig met de Pim-Pam Plaat.
2: Ja, hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
3: Pim-Pam Plaat.
0: En komende zaterdag, de Bas en Bert Ochtendshow. 6 uur lang duurt hij. Eerst de warming-up. En dan 4 uur lang vanaf de military. En komende zaterdag hebben we niemand minder dan Frans Bauer. En Frans Bauer heeft natuurlijk weer een hint met Heb je even voor mij. En onze Frans wil graag een liedje aanvragen voor wat betreft de Pimpamplaat. Dat kun jij ook. Heel makkelijk. Door even naar de app te gaan van Oost. 06-4567-1331. En daar even jouw liedje poneren. Dan ga ik hem misschien zo meteen wel voor je draaien hier op Radio Oost. Kan maar zo. Je kan ook via Facebook liedjes aanvragen. Facebook/Bert van Lossen. Ja, deze kon ik niet laten liggen natuurlijk, hè. Ik heb het over onze eigen Edwin van Oevelaar, onze Overijsselse muziekprofessor. We blijven in bed vandaag.

0: Van de Man, Van Morrison en de Brown Eyed Girl.
1: De vraag van vandaag.
0: En dankjewel voor het doorgeven, Peter Hagedoorn. Lekker liedje van Van de Man. Ik moet altijd denken aan mijn eigen dochter, Anna. Die heeft van die mooie bruine ogen, vind ik zelf, als vader. Hè? Het is 10:57 op radio's. Ja, de vraag van vandaag. Als je één ding weer mocht afschaffen, wat zou dat zijn? John van den Berg heb ik aan de telefoon. John, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Bert.
0: Ik denk dat jij een probleempje gaat krijgen met Bas Nijhuis.
2: Ja, ik weet het. Hij is fan van de Meilandjes.
0: Ja, en bondgenoot is hij ook helemaal wild van.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Maar als jij iets kan laten afschaffen of laten verdwijnen, wat mag van jou vandaag nog verdwijnen?
2: Nou ja, dat soort programma's als de Meilandjes. Die exporteren zichzelf op een echt een verschrikkelijke manier, vind ik.
0: Ja.
2: En ze verdienen er veel geld voor. Nee, op naam. Ja, dat vind ik op zich niet zo'n probleem. Maar ik vind het echt één groot toneelstuk. En ook zo'n programma als de Bondgenoten. Dan denk ik van, ja, weet je, je laat je een half jaar of een jaar opsluiten. Weet ik veel hoe lang. Dan denk ik van, hebben die allemaal geen werk of zo? Of willen die niet werken?
0: Ja, nou, met de Meilandje, ik moet eerlijkheidshalve toegeven, ik heb ook nog nooit één aflevering uitgekeken van de Meilandjes, want ik trek het ook niet. Ik weet niet waarom.
2: Ik zet ze gelijk weg.
0: Ja, nou, oké, dan zijn wij een bondgenoot bij deze, John.
2: Nou, dat is hartstikke goed, man.
0: En het programma Bondgenoten laat ik ook vaak aan mij voorbij gaan. Af en toe wil ik nog wel eens even een paar minuten kijken, maar dan denk ik ook hetzelfde wat jij denkt. Van, joh, waarom wil je dit? Waarom doe je dit?
2: Ik heb de tv aanstaan dan voor vandaag Inside. En dan zie ik de laatste paar minuten van de bondgenoten. En dan ben ik al blij als het afgelopen is.
0: Nou, ik heb precies hetzelfde. Als ik vandaag Inside kijk, ik ook wel even. Maar dan kan ik tussendoor ook even lekker bij werken nog. Als ik vandaag Inside aan heb. Af en toe denk ik, dit is een onderwerp wat ik niet leuk vind. En dan ga ik even naar het toilet. Ga ik even naar de koelkast halen. En dan, als je niet kijkt, mis je ook niks. En als je wel kijkt, dan ben je weer helemaal bij waar het over gaat. Tenminste, waar de normale man over praat en vrouw. Hè?
2: Zo is het, Bert. Helemaal eens.
0: Hey, John, ik spreek je. Bedankt, hè. Hey,
2: dankjewel, Bert. Hoi.
0: Oké, doei. Nou, tot zover de vraag van vandaag. Morgen gaan we weer vrolijk verder, hè. En Marianne Harbers, jij wil graag ook een leuk liedje op de radio. En je vond deze wel toepasselijk. Veel heeft de kunst, een kopje koffie.

0: Ik ben een gebruiker. Het spul zonder de suiker. Hoe drink jij de koffie, Benjamin? Ja, ben koffie?
1: Nee. Ik drink geen koffie. Maar ik ben mij niet blij mee.
0: Nee, gewoon lekker op zaterdagochtend even lekker kopje koffie. Cappuccino. Krantje erbij, croissantje erbij. Ook niet op zondagochtend.
1: Nee, ik word altijd gek aangekeken als ik zeg dat ik gewoon een kopje heet water drink. Het wordt steeds vaker gedaan. Ik doe mij gewoon een kopje heet water, dan maak je me blij.
0: Oké, dat is goed. Ja, iedereen moet lekker doen wat hij zelf zin in heeft en trek in heeft. Nou, ik ben wel een beetje een koffieleut, maar...
1: Je hoeft er niks in.
0: Niks. Nee, nou, dat heb ik wel geleerd, want eerst had ik er altijd suiker in. Maar dan ben ik al een tiental jaar afgestapt, dus wat dat betreft. Maar een kopje thee vind ik ook wel heel lekker.
1: Heerlijk, ja.
0: Dus, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Thee gaat er wel in bij mij.
0: En als ik alleen thuis ben, dan zet ik nooit koffie.
1: Nee?
0: Nee, dan zit ik op de bank en dan ben ik nog te broed om naar... En als ik dan drinken nodig heb, wat ik dan vaak doe? En ik zit dan alleen op de bank, ga ik gewoon lekker naar bed toe.
1: Ja?
0: Ja. Gisteren lag ik er heerlijk 9:30 in. Ik denk, nou, wel klaar mee met het weekend.
1: Lekker toch, slapen?
0: Ja, heerlijk.
1: Het fijnste ding om te doen.
0: Zeker. Ja. En je krijgt er energie van.
1: Ja, precies.
0: Ja, je moet niet te lang slapen dan, hè. Het is 10:30, zo meteen in het nieuws. Wat heb je?
1: Een botsing tussen een fietser en een auto in Enschede. En de fietser is daar ernstig gewond bij geraakt. En een provinciale weg die vanaf vandaag maanden dicht gaat.
0: En dit geluid moet je in de gaten houden, dit geluid, want de military van Boekelo komt eraan. En hoor je nu dit geluid zo, dit. En er zit een plaat achter met een dier in de titel, dan kun je even appen. Dan zet ik je op de dobbelsteen, want de dobbelsteen bezorgt jou misschien wel 2 kaarten voor de military Boekelo zometeen.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Drie over half elf op radio is het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
3: Een fietser is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen stak de jonge fietser de weg over en kwam deze daarbij in botsing met de auto. Naast de politie en meerdere ambulances werd ook een traumateam opgeroepen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De auto is weggesleept. In Almelo was gisteren een grote woningbrand. Twee bewoners waren op het moment van de brand aanwezig in de woning. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een kat van een naastgelegen woning overleefde de brand niet. 12 woningen zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. Het is volgens de persvoorlichter nog niet duidelijk wanneer bewoners weer terug kunnen naar het gebouw.
4: Dat moet onderzocht worden wat de schade is. Savage is te plaatsen. Dat wil zeggen dat hij de bewoners bijstaat vanuit de verzekeraar. Om te kijken of de woning inderdaad nog bewoonbaar is. En hoe het met naastgelegen panden is.
3: De brand begon waarschijnlijk op het balkon van een woning op de eerste verdieping. En sloeg vervolgens naar binnen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is voor veel mensen niet duidelijk waarom hun vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms hoger kunnen uitvallen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt.
5: Dat komt omdat bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een reden, of dat is eigenlijk een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
3: De autoriteit Consument en Markt deed onderzoek naar vliegtickets en festivals, omdat de prijzen daar sterk kunnen verschillen. De organisatie wil dat bedrijven meer inzicht geven in de totstandkoming van prijzen. En de provinciale weg tussen Lochem en Goor is vanaf vandaag dicht, tot na verwachting april volgend jaar. Er worden twee bruggen in de N346 vervangen. De bruggen hebben het einde van hun levensduur bereikt en de provincie vervangt ze door nieuwe duurzame bruggen. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd van een kwartier tot 20 minuten. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws op oost.nl of in de Oost-app.
2: Dankjewel, ik heb even het weer voor je. Vanmiddag komt er meer bewolking. Later kunnen er een paar buien vallen. Plaatsen met onweer. Het wordt 21 tot 23 graden. En in het Twentse deel van onze provincie lokaal 24. En morgen dan wordt het opvallend warm. 25 tot 27 graden met aardig wat zon. Zometeen kun jij kaarten winnen voor de military. De cross country komende zaterdag. Blijf luisteren. Hoor jij een liedje met een dier in de titel en je hoort voor het liedje, dat moet er wel voor zitten, dit geluid, dan kun je appen met 06 4567 1331.
1: Tot 1 uur bij Oost.

0: Oh ja, ik kan niet appen. Ja, dat krijg ik dan ook weer te horen. Nou, Paul, ik heb je op de dobbelsteen gezet. Dankjewel voor de vele reacties voor wat betreft de Military Boekelo. Want wij zijn er de hele week, geloof ik. Het belangrijkste is dat Bas en Bert komende zaterdag een extra lange uitzending hebben. De warming-up doen we hier gewoon tussen 8 en 10. En dan tussen 10 en 2 natuurlijk vanaf de Military. We hebben Frans Bauer en Cilia Romli. Kortom, reden genoeg om even langs te komen bij ons om een bakkie te doen natuurlijk. Even kijken. Oh ja, je hoorde het paardengehinnik natuurlijk voorbij komen. En White Horses in the Snow. Dat betekent dus dat ik even twee kaarten ga weggeven. Nou, ik ga ze deze week weggeven aan de hand van de dobbelsteen. Je weet wel, de jaren 80 dobbelsteen. Als je dus een liedje hoort met paardengehinnik ervoor. En er moet een dier in de titel of in het liedje zitten, dan kun je appen. Nou, dat hebben heel veel mensen gedaan. Ik heb Henny Kuipers op 1 gezet, het Reutem. JC Doest uit Delden op 2. Hans Pierik op 3. Gert Harbers op 4. Annette, zonder achternaam, op 5. En Paul Kampuis op 6. En ik laat dus de dobbelsteen rollen. En dan bel ik degene op die kaarten te pakken heeft en die kaarten dus gewonnen heeft voor komende zaterdag. Je moet wel tijd hebben natuurlijk voor de cross country.
1: Nou, dit is de dobbelsteen.
0: Ik heb hier de blauwe dobbelsteen, dames en heren. Ha, het is nummertje 1. Henny Kuipers uit Reutem. Ik ga je zo bellen. En dan ga ik je blij maken met twee kaarten voor de Military van Boekelo. Wel de telefoon oppakken, Henny. Gefeliciteerd.

0: Ja, Boekelo, hè?
1: Druk aan maishakselen.
0: Oh, ben je bezig met mais aan het hakselen?
1: Ja.
0: Ik zag afgelopen week op Instagram een filmpje toen er ineens een wolf uit het mais kwam.
1: Een wolf.
0: Ja, ergens midden in Nederland ergens. Waar weet ik niet precies. Maar ik zag het op Instagram. Maar wat voor dieren kom jij allemaal tegen als je aan het maishakselen bent?
1: Kleine reen, hazes, passanten.
0: Ah, dus je moet daar wel een beetje op letten.
1: Ja, zeker. We moeten altijd de gedachten bij je houden.
0: Ja, nou, zo'n type lijkt je me ook wel dat je altijd de gedachten bijhoudt.
1: Ja, Henny,
0: ik zie dat je uit Reutem komt. Ja. En ik heb vorige week, want ik fluit dan wel lagere wedstrijden in het amateurvoetbal. En vorige week heb ik Reutem gefloten uitwedstrijd tegen Diepheim. Leuke jongens, Diepheim ook, niks mis mee. Maar die hebben ze misschien wel onterecht verloren met 2-1. En gisteren hebben ze opnieuw verloren, Reutem. Wat is er aan de hand?
1: Ik weet echt niks van voetbal. Ik heb gehoord dat ze verloren hebben van Mandeveen, maar...
0: Verliezen van Mandeveen, dat is toch een no-go voor Reutem, of?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Maar ja, ze hebben wel verloren gisteren in een doelpuntrijke wedstrijd.
1: De beste winnen, hè?
0: Ja, nee, dat is zo. Maar goed, ik zag dat je uit Reutem kwam, dus vandaar dat ik er even op kom.
1: Okay.
0: Hey, Henny, gefeliciteerd, je bent erbij komende zaterdag. Kom je nog even langs bij Bas in bed?
1: Ja, ik denk als ik mijn dochters stuur, want die zijn echt paardenliefhebbers, dus... Maar dan zal ik mijn dochters even lang sturen bij jou.
0: Oké, is goed. Henny, gefeliciteerd bij deze.
1: En, ja, dank je.
0: Leuk
1: dank
0: dat je belt voor je dochters en wens je dochters veel plezier. Komende zaterdag bij de military.
1: Ben jij daar op de military?
0: Ja, ik ben op de military, zaterdag.
1: Maar dan stuur ik ze even langs.
0: Ja, van 10 tot 2 en dan ga ik met piepende bandjes weg.
1: Oké.
0: Hey Henny, groetjes.
1: Ik zal een mail sturen dan.
0: Oké. Hoi.
1: Ja?

0: Dreadlock Holiday, je hoorde Tangency uit de jaren 70. Zometeen ga ik even bellen met Jan van Sta. En we gaan een leuke RTVO's cap weggeven. Maar ook voor je huisdier. Dat doen we zometeen en doen we ook de hele week hier op radio's. Want komende zondag is er natuurlijk Werelddierendag. En mocht je dus... die cap die win je ook. Als je bijvoorbeeld kaarten weet te bemachtigen voor de Military Boogaloo. Hier op radio's krijg je ook de cap. En ook een cap voor je huisdier. Maar je kan ook zo'n cap winnen zometeen tussen 11 en 12 hier op radio's. Blijf dus luisteren. Zometeen ook Jan van Staaij.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. De valpreventieweek is vandaag begonnen. In Almelo was gisteren een grote woningbrand. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Een kat van een naastgelegen woning overleefde de brand niet. En afgelopen weekend deed onder meer Hengelo mee aan de Open Dag AZC. De gemeente liet het belang van taalles zien. Daarmee willen zij vluchtelingen snel aan het werk krijgen.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far,
12: Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Het is 3:11. Zometeen ga ik bellen met Jan van Staaij. Even kijken hoe hij afgelopen voetbalweekend heeft beleefd. Want hij was natuurlijk toeschouwer bij Heracles Almelo thuis tegen Vitesse. En natuurlijk over het Nederlands elftal van gisteren. Want Nederland won met 2-1 bij Servië.
14: Radio Oost.

0: Bruce Hornsby, The Way It Is op Radio Oost. Leuk dat je erbij bent, hè?
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Zometeen bij Oost. Jan van Staaijen, terugblik op het afgelopen weekend. De zegen van Heracles Almelo. En over Heracles Almelo gesproken. De trainer van Heracles Almelo, Vincent Heilman, is vandaag onze gast in de Oosttribune. En Hendry Vogelsang die heeft twee kaarten te pakken voor de Oosttribune Theatershow vanavond in Dedemsvaart. Mocht jij nu denken bij jezelf van, joh, daar wil ik ook wel graag bij zijn. Ik heb vanavond toch tijd, ik woon in de buurt. Laat hem even weten, want Jan van Staaij heeft nog steeds een relatiekaart. En over Jan van Staaij gesproken, zometeen ga ik hem dus bellen hier op Radio Oost. Zondag is het Dierendag en daarom hebben we iets voor de hondenbezitters onder ons. Mag ook voor kattenbezitters, of misschien heb je wel een tijger. Namelijk de Oostcap. Eentje voor het baasje, maar ook eentje voor de hond. En daar maken we dus deze week een spelletje van. Hoor je bij mij een nummer waarin een dier in de titel zit, of een artiest met een dier in de naam, dan kun je even appen naar 06-2456-1331. En ik zet er wel dit voor, hè. Dit zet ik er wel voor, hè. Dus hoor je dus in dit uur een nummer bij ons waar een dier in de titel zit, of een artiest met een dier in de naam, laat het me even weten. Via de radio-stem 06-4567-1331.

Want dan krijg jij een mooie Oostcap. Eentje voor je hond en eentje voor het baasje. Radio Oost. Zo meteen de nieuwe single van Edwin Evers. Draaien we al regelmatig hier op Radio Oost. En Cresup heb ik nu voor je met de Sweet Goodbyes.

single van Edwin Evers. Vaste grond op radio's is 10 voor 11:30. Komende zondag is het dierendag. Daarom hebben we iets voor de hondenbezitters onder ons. Een oostcap. Eentje voor het baasje en eentje voor de hond. Daar maken we deze week een spelletje van. Hoor je bij ons een nummer waarin een dier in de titel zit, of een artiest met een dier in de naam, dan kun je even appen.

0: Lay back in the arms of someone. Je hoort de Smokey voorbij trekken. Het is 11:56 hier op Radio.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Ja, goedemorgen Jan.
2: Hele goede morgen, Bert.
0: Kom je de competitieloze periode een beetje door? Ja, de eerste divisie voetbalt dan wel. Want gelukkig zat je afgelopen zaterdagavond nog in het stadion bij Heracles Almelo. Maar ja, mis je de Eredivisie een beetje, Jan?
2: Ja, die mis ik altijd wel. Omdat ik, ja, je weet, ik hou van de clubvoetbal. Maar ook in de Eredivisie zijn er altijd elke week wel weer spectaculaire wedstrijden. Dus wat dat betreft, zeker in Overijssel. Ja, dan heb je wel zat te volgen. Maar ja, het is ook wel eens even lekker om misschien wat afstand te nemen. En we hebben ook nog wat theatershows, dus ja, dan moet je toch op de hoogte blijven.
0: Ja, vanavond staan we in Dedemsvaart en komende zaterdag thuiswedstrijd voor Tuinen van Wissing. Dus ja, dan staan we in de Rechthof in Goor voor wat betreft de Oosttribune theatershow natuurlijk. Jan, even naar het Nederlands elftal natuurlijk. Heb je gekeken gisteren?
2: Nou, ik heb maar een heel klein stukje gezien, want ik had mijn vrouw was jarig geweest en die hebben we gisteren...
0: Natuurlijk.
2: Maar wij zijn gisteren uit eten gegaan en dus ik kijk even wat dingen terug. Ik lees even wat commentaren en dan denk ik van, nou ja, dan heb ik eigenlijk alweer genoeg gezien.
0: Max Beerding, dat is wel goed trouwens.
2: Ja, die Bommel. Heb ik ook in die top 3 staan, hè? Dat begrijp je.
0: Van Bommel was ook goed, zeg. Tjoh. En ik heb ook met een schuin oog wel even gekeken naar het WK wielrennen. Dat was ook een fantastische wedstrijd om naar te kijken, trouwens.
2: Derde plaats, hè?
0: Ja, Van der Poel. Maar die heeft hartstikke goed gereden. Ja.
2: Heel goed.
0: Een verrassende winnaar, die Amerikaan. Maar wel een verdiende winnaar, want die heeft gewoon lef getoond. Nou, Jan, ik ben benieuwd naar jouw top 3.
2: Ja, top 3. En dat is, valt me eigenlijk een beetje tegen, dat een aantal landen gewoon die Nations League helemaal niet serieus lijken te nemen. En dan doel ik met name even naar richting Duitsland. Want ja, dan denk je bij jezelf, eerst roepen ze al in de 40 spelers op. Dan gaan ze met 2 groepen spelen, dan spelen ze tegen Nederland. En dan spelen ze weer thuiswedstrijd en die verliezen dan ook weer. Die klopt, die denkt, ja, ik gebruik het maar als een soort oefencampagne. Maar dat is natuurlijk niet dat je denkt van, nou, ik ga voor een land en ik wil het maximale resultaat zien. Want supporters, ja, die worden natuurlijk dan teleurgesteld in het resultaat. En dus dat is wat mij opgevallen is met name ook.
0: Ja, Schweinsteiger zegt van, joh, we zijn geen topland meer. We zitten in de middenmoot.
2: Ja, nou ja, dat is als je de uitslagen gaat bekijken. Maar je weet, met dit soort voetballanden, dan wordt zometeen worden die selecties wat kleiner gemaakt. En dan wordt de druk opgevoerd en dan in één keer kunnen ze wat meer laten zien. Want ja, je kan ze normaal gesproken nooit geen winnaarsmentaliteit ontzeggen. Maar het zit ze niet mee op dit moment. En misschien hebben ze ook de echte topspelers niet in vorm.
0: Oké, en dan om 2, Jan.
2: Ja, je kan er bijna niet onderuit. Ik zat natuurlijk met Joppie daar in die wedstrijd weer bij Heracles tegen dat Vitesse. En dan zit je te kijken en dan denk je van die Jolie, eigenlijk zie je hem niet zo gek veel. Maar als je de 11 doelpunten maakt en de meest gevaarlijke aanvaller. En dan denk je bij jezelf van ja, dan is het toch vreemd dat Vitesse, en daar hadden we het met Heilman over na afloop. Als je iemand moet dekken bij Heracles, dan lijkt het me de topscorer van Nederland van de KKD wel. Dus ja, wat dat betreft heeft hij weer een geweldige ingestudeerde corner binnengeschoten. Dus nee, je kan niet om deze speler heen. En ik hoop dat hij nog heel lang vol gaat houden.
0: Had helemaal een beetje zin, want die is vandaag onze gast in de Oosterbuur. Had hij een beetje zin om langs te komen vandaag?
2: Ja, die had er heel veel zin in. Die heeft natuurlijk het gevoel nou in het oosten. En hij is met zijn ploeg en hij wisselt ook niet zo gek veel. Je kent de wissels al een beetje inschatten. Maar als je ziet hoe hij zich gedraagt en hoe hij met de ploeg meeleeft, heeft hij een ontzettende goede ontwikkeling meegemaakt. En hij keek er ook naar uit. Ik heb alleen gezegd, ja, waarom ik er niet bij was, lijkt me ook niet verstandig als voormalig trainer. Maar hij zei, ja, eigenlijk hoor jij erbij. Nou ja, ik heb in Anko Jansen een geweldige vervanger.
0: Ja, nee, dat is zo. En dan naar de nummer 1 vandaag.
2: Ja. De nummer 1, hoe kan je mazzel hebben? Max Meerdink, je had het net al genoemd. Ja, strafschop nemen, doelpunt maken. En dan ben je eigenlijk wisselspeler. Je wordt opgeroepen op het laatste moment en je laat dit dan zien. En als je dan de cijfers ziet, hoe die beoordeeld wordt met een 9 bijvoorbeeld. Ja, dan denk je bij jezelf van, in één keer staat hij daar. En het is natuurlijk wel leuk dat je een echte spits hebt staan. Dus wat dat betreft gun je dat ook van harte. En die hele familie, hè, want het is natuurlijk een voetbalfamilie. Dus wat dat betreft, ja, die staat wel echt op 1 als je internationaal dit laat zien. Met stip op 1.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik hem best wel een paar keer heb geïnterviewd bij Jong AZ. Want hij had het best wel moeilijk, want hij had een zware blessure gehad bij AZ, bij Jong AZ, en kwam toen nog niet lekker in zijn ritme, maar het is toch allemaal goed gekomen uiteindelijk.
2: Ja, nou ja, goed. Hij had natuurlijk ook nog de pech bij AZ, dat die Perret daar een beetje voor zat. Dat is ook een topspits. Ja, en dan komt hij via een omweg komt hij dan overal bij. Maar als je dan ziet, en hij laat het nu zien, ja, dan sta je op de kaart. En dat is voor die jongen natuurlijk en voor Nederland ook geweldig dat hij dat laat zien. Dus laten we blij zijn dat we in ieder geval weer een Nederlandse spits hebben staan die jong en talentvol is.
0: Jan, ik spreek je vanavond.
2: Graag, Bert.
0: Oké, vanavond in Delingsvaart dus de Oosterbühne Theatershow met onder andere Bas Nijhuis, Gert-Jan van Beek, Jan van Staat, Tijmen van Wissing. Wil je daarbij zijn, app even. Delingsvaart, dan heb ik nog wel wat kaarten voor je. Trouwens, ik heb een cap voor je. Ja, ik heb er twee voor je. Een RTVO's cap voor jou en je huisdier. Het gaat om dit liedje, Eye of the Tiger van Survivor. En misschien ga ik je zo meteen wel blij maken.

0: Komende zondag is het zover, dan is het namelijk Dierendag. En ja, en komende zaterdag natuurlijk ook de military. Win je kaarten voor de military, dan krijg je ook automatisch een cap. Eentje voor jezelf en eentje voor de hond. We hebben de hele week die caps om weg te geven. Hoor je bij ons een nummer waarin een dier in de titel zit, of een artiest met een dier in de naam, dan kun je gewoon appen naar 062-456-1331. En om het gemakkelijk te maken, we hebben dit voor je. En dan volgt het liedje. Het is 4:15. Ik moet zo meteen als de wielen weer gaan naar het nieuws. Maar eerst Monique aan de telefoon. Monique Maas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Ed.
0: Ik moet je feliciteren met Bobby, hè? Dat klopt, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, die is jarig vandaag, 15.
0: Is Bobby jarig vandaag, 15?
1: Ja.
0: Dan krijgt
1: een hele leeftijd, hè?
0: Ja, een hele leeftijd. Voor een hond is dat echt een hele leeftijd. Je krijgt een cap. Het is echt een mooie dierendag cap van RTV Oost. Hij is een beetje herfstkleurachtig. Ziet er echt fantastisch uit. Die heb jij gewonnen voor jezelf, maar ook voor Bobby. Ja.
1: Wat een verrassing, wat leuk joh.
0: Als je me ontvangen hebt, zou je dan ook even een foto willen maken? Ik weet niet of Bobby hem wil dragen natuurlijk. Ik hoop dat Bobby een beetje een capliefhebber is.
1: Nou, dat weet ik niet op z'n oude dag, maar...
0: Ja, nee, niet te veel gezeik aan mijn hoofd. Denk Bobby nee, dan.
1: Ik ga het proberen.
0: Oké, okay, in ieder geval gefeliciteerd.
1: Ik zie je een foto. Ja, dankjewel.
0: Okay, dankjewel. Dag Monique. Doei.
1: Doei. Doei.
0: En jij kan dus ook de hele week een RTVO's cap winnen. En ook voor je huisdier.
2: Dat zijn mooie prijzen.
0: Ja, Dierendag, hè, komende zondag.
2: En daar moeten
0: we natuurlijk wel bij. Zeker moeten we natuurlijk wel bij stilstaan. Zometeen in het nieuws.
2: Gaan we nog eens even hebben over de valpreventieweek. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. En een fysio uit Zwolle die geeft even wat tips hoe je nou zo'n val voorkomt.
0: Goud of fout? Zometeen Madonna, Into the Groove.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het is 11:30 hier op Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. 1 op de 3 65-plussers, ook in onze provincie, heeft dan ook een verhoogd valrisico. Blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vandaag is de Valpreventieweek begonnen om het risico op valongelukken te verminderen en te voorkomen. Want zo'n val is te voorkomen, legt deze fysio uit Zwolle uit.
5: Door te oefenen of te weten waar je valgevaarlijke situaties kan aantreffen. Dat wil zeggen met glad weer, maar ook een losliggende stoeptegel of een helling. Of door je eigen gedrag als je heel erg haastig bent of als je snel omdraait. Er zijn allerlei situaties waardoor je meer risico hebt om te vallen. Als je weet waar die liggen en weet hoe je ermee om moet gaan, dan kan je wel een val voorkomen.
4: Vorig jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 mensen van 65 jaar en ouder op de spoedeisende hulp beland. Dat zijn er 5.000 meer dan 2 jaar geleden. In Deventer is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. 2 fietsers raakten met elkaar in botsing. 1 van de fietsers moest overgebracht worden naar een ambulance. De ander bleek ongedeerd. Hoe de 2 elkaar precies geraakt hebben is nog niet duidelijk. Dat wordt nog door de politie onderzocht. 1 van de rijbanen op de Zweedse straat werd afgesloten. Het verkeer werd langs het ongeluk geleid. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze vrouw hoopt dat de wet het haalt, omdat ze al lang vecht voor hetzelfde idee.
6: Mijn hele leven. En het staat 140 jaar in het wetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja? Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
4: Volgens de actiegroep en Pro is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. En zorg dat asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners snel aan het werk komen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. In Hengelo gebeurt dat al voor een deel. In de gemeentelijke opvang krijgen bewoners 4 dagen per week Nederlandse les. Vanaf het moment dat ze binnenkomen.
7: Er zijn ook allerlei proeven al gedaan in het land met mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. En als je mensen helemaal geen taal bijbrengt, dan komen ze eigenlijk altijd in dezelfde soort banen terecht. Namelijk in onzekere, laaggeschoolde banen onderaan de arbeidsmarkt. En hier willen wij graag iets anders doen. Dat ze hun talenten in kunnen zetten. Dat we niet ingenieurs of tandartsen in de schoonmaak aan het werk hebben.
4: Deze bewoner is enthousiast om Nederlands te leren.
8: Ik wil graag Nederlands te leren, omdat ik met de Nederlands mensen wil graag praten en ik wil graag ook werken hier in Nederland.
4: De gemeente wil uiteindelijk dat de bewoners werk- en taalonderwijs combineren. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws op oost.nl of in de Oost-app.
3: Er zit ook een meneer hier bij Van der Valk, ook een asielzoeker. Ja. Die heeft binnen een jaar vloeiend Nederlands geleerd, hè? Ja, zeker.
4: Ik vind het echt heel knap.
3: Die kwam hier elke dag even langs bij de studio. Die wilde hier werken en met de week sprak hij beter Nederlands. Ja, ik vind het ook wel knap.
4: Ze zeggen Nederlands is een van de moeilijkste talen.
3: Zeker, toch, zeker, zeker. Maar daar moest ik even aan denken. Ik zie hem nog steeds rondjes lopen. Wel een beetje doelloos leven ook, maar goed. Vanmiddag komt er meer bewolking. Later kunnen een paar buien vallen, plaatselijk met onweer. Het wordt 21 tot 23 graden. In onze regio wordt het 24, tenminste in Twente. Ja, zo. En morgen, dan wordt het opvallend warm. Hè? Heb je vrij morgen of werken?
4: Ik ben morgen niet vrij, maar ik ben wel op tijd weer klaar. Dus dan ga ik wel even van het zonnetje genieten.
3: Nou, ik heb nou morgen al weekend. Dus ik doe morgen nog even een showtje en dan ben ik er even een paar dagen niet. 25 tot 27 graden.
4: Nou.
3: Daarom heb ik ook vrijgevraagd. Morgen heb ik eigenlijk al weekend ook. Want ik doe vrijdag ook de Oosttribune niet. Even een paar dagen tot rust komen natuurlijk. Hè.
9: tot 1 uur bij Oost.
3: Zometeen Madonna, Into the Groove. Is dat een gouden of is dat een foutliedje volgens jou?

0: Nieuwe muziek van Sommieux op radio. It feels like home. Zo meteen back to the 80s. En een jaren 80 hit staat vandaag ook centraal in Goud of Fout. Want Madonna stond vandaag op deze dag in 1985 op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Into the Groove. Is dat volgens jou een gouden liedje of een fout liedje? Bij 50% of meer, dan komt hij op de gouden lijst van radio's. Dan blijven we dit liedje tot in den treuren draaien natuurlijk. Dus aan jou de hele belangrijke taak, een belangrijke voorselectie. Madonna Into the Groove, is dat een gouden liedje of vind je toch een fout liedje?
1: Goud of fout?
2: You can dance. For inspiration. Come on.

Into the groove, Jordan met Donna voorbij trekken. Het is 50-50 op de Instagram. Maar Monique, Ben en Jacqueline vinden het een goud liedje. Dus hij is toegevoegd aan de lijst met gouden liedjes. Madonna, Into the Groove. Vandaag dus 1 in 85.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Een fietser is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. 1 op de 3 65-plussers heeft een verhoogd valrisico. En zorg dat asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners snel aan het werk komen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. In Hengelo gebeurt dat al voor een deel.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
18: www.123gold.de.
19: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
20: Bij Oost. Het is 3:03. Goedemiddag. Een uur lang. Het beste uit de jaren 80 in Back to the 80s. Zometeen kun jij een sportieve waardebon van €50 in de wacht slepen. Ik wil daar een liedje voor terug. Een leuk liedje uit de jaren 80. Waar ik vrolijk van word. Dus, en waar jij natuurlijk ook vrolijk van wordt. En misschien maak je wel heel erg blij met een sportieve waardebon van €50. Dus kom maar door met een liedje uit de jaren 80. Een vrolijk liedje uit de jaren 80 voor op de Dobbelsteen.
12: Radio Oost.
21: Pizzaatje bellen.
22: Pizzaatje.
23: Ja, we hebben echt honger, man.
21: Ik ook niet.

0: All at Once, you're the Whitney Houston voorbij komen hier op radio's. Back to the 80s.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Er komen al best wat leuke, vrolijke liedjes binnen. Jimmy Cliff, Reggae Night bijvoorbeeld. Walking on Sunshine, Catch Me on the Waves. Van Halen met Jump. G-Race Manhattan vind ik ook een leuke, dankjewel Hein. Een lekker liedje voor de dobbelsteen. Imagination en Just an Illusion al dus. Wilma, wat dacht je van The Police? Every Breath You Take, ook doorgegeven. Nou, ik ga zo meteen 6 selecteren. En heb jij nog een mooie suggestie voor me? Laat het me even weten. En leuk dat je luistert naar radio. Zometeen Paul Carrack, When You Walk In The Room. En ik heb ook André Hazes voor je met Het Is Koud Zonder Jou. Maar nu eerst Julien Clerc.

André Hazes en het is koud, koud zonder jou in de jaren 80. Zometeen het regionale nieuws hier op radio's. En vrolijke liedjes op de jaren 80 dobbelsteen. Daar ben ik naar op zoek. Zometeen laten we de dobbelsteen rollen door de studio. En misschien win jij dan wel een sportieve waardebon van 50 euro. Dit is radio's, de middaglunch, back to the 80s. En TTD en Sign Your Name nu op radio's.

0: Sign Your Name, You're the Terrence Van Darby hier op radio. Zometeen het uitgebreide weerbericht. We hebben ook het laatste regionale nieuws. Daarvoor is Serien bij ons aangeschoven. Wat heb je voor ons zometeen?
1: Ik ga wat vertellen over de World Skills. Wat dat is, dat hoor je er zometeen. En iets over wijngaarden. Ben jij met je een wijnliefhebber?
0: Af en toe. Ik ben niet echt... maar ja, met name in Overijssel zijn steeds meer wijngaarden. Hadden we vorige week ook, hè? Ja, ja. Zometeen dus in het nieuws hier bij Radio's.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Zometeen weer een weerwoord. Het laatste weerbericht zometeen met Grita. Maar nu eerst het regionale nieuws, gelezen door Serien.
3: Een fietser is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen stak de jonge fietser de weg over en kwam deze daarbij in een botsing met een auto. Naast de politie en meerdere ambulances werd ook een traumateam opgeroepen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De auto is weggesleept. Bijna 9 op de 10 long-covid-patiënten wordt nooit meer helemaal beter. Dat blijkt uit onderzoek van het Fricius MC en het UMCG in Groningen. Volgens de onderzoekers is de maatschappelijke impact groot. Voor het onderzoek zijn de afgelopen 3 jaar 1200 patiënten gevolgd. Tijdens het World Skill in Shanghai hebben 3 Nederlandse mbo-studenten een medaille gekregen voor hun hoge niveau. Op het evenement strijden jonge vakmensen van over de hele wereld tegen elkaar in hun eigen beroep. Bijvoorbeeld tegelzetten, schilderen of brood bakken. In totaal deden er 1400 deelnemers mee uit meer dan 70 landen. En de hete zomer zorgde voor veel problemen, maar voor wijnboeren is dit ideaal. Druivenplanten kunnen goed tegen droog en warm weer, vertelt boer Rob Bekhuis.
4: Het was al vrij diep, dus het zoekt zijn grondwater wel op als er onvoldoende neerslag valt. En ja, op een gegeven moment is dat natuurlijk ook op, maar het houdt er gewoon heel erg lang vol. Door die zonuren rijpt het fruit wat sneller af dan in een gemiddeld jaar.
3: Het droge en warme weer heeft dus wel effect op de druiven. Toch lijkt het erop dat de wijnboeren vooral profijt hebben van de veranderend klimaat. In 2025 werd zo 1,5 miljoen flessen wijn geproduceerd in Nederland. En boer Rob is dus niet de enige die lekkere druiven kan telen in eigen land.
4: Het is wel in opmars om het maar zo te zeggen. Er worden elk jaar hectares bijgeplant. En wat heel erg, maar het helpt heel erg mee, zeg maar, dat gewoon het aantal zonuren de afgelopen 20, 30 jaar gewoon echt is toegenomen.
3: Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Oké, dankjewel. Dan gaan we praten over Grita. Of over het weer met Grita natuurlijk. Grita, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hi Bert.
2: Het weer, nou, het kan bijna niet beter toch?
5: We blijven gewoon nazomeren natuurlijk.
2: Ja,
5: hè?
2: Dit is toch wel officieel de Indian Summer waar we nu in zitten toch? Of?
5: Ja, volgens mij moeten dan de bomen echt nog even gaan verkleuren.
2: Oh.
5: Dat denk ik. Ja.
2: Oh.
5: Maar we kunnen ervan maken wat we zelf willen. Maar ik denk dat het over een week of 2, 3... als de bomen echt wat gaan verkleuren, dat het dan meer een Indische zomer is.
2: Nou, ik heb gisteren een mooie foto gescoord van elfjes. Ik denk, nou, het is volop herfst, dan zal het ook wel een Indian Summer zijn.
5: Maar goed, ja, omdat de paddenstoelen beginnen al goed uit de grond te komen. En die hebben toch ook wel een beetje water nodig natuurlijk. Dat hangt er een beetje om. Gebeurt niet al te veel. We hebben vanochtend over de kop van Overijssel een heel lokaal spettenbuitje gehad. Volgens mij verder niet. Je ziet nu dat boven Zeeland er regen valt. En die regen gaat zich uitspreiden over het westen en het noordwesten van Nederland. Wij zitten aan de warme kant. We krijgen wel wat effecten van die neerslagzone, maar meer in de vorm van bewolking. Met name over de kop trekt vrij veel bewolking, denk ik, vanmiddag. En geleidelijk aan gaat Zalland ook wat meer bewolking krijgen. De meeste zonuren zijn voor Twente, maar over het algemeen is het fraai weer. Later vanmiddag een enkele bui. Maar dan zitten we inmiddels op 21 tot 3 of 24 graden in de hoogste temperaturen langs de Duitse grens.
2: Oké, en dan morgen, want morgen wordt het nog extremer, hè, tussen aanhalingstekens qua weer.
5: Morgen gaan we echt uitpakken. Het zullen vast wel eens her en der datumrecords worden in de komende tijd. Niet dat het nooit eerder zo warm is geweest, maar niet op de betreffende dag, datum zelf waarschijnlijk. Morgen, ja, een mooie dag. Flink wat zon. In de ochtend denk ik nog wat sluierbewolking van het front wat vannacht overtrekt met een lokale bui. Dat we dat morgen nog terugzien in de vorm van wat hoge sluierbewolking, vliegtuigstrepen. Maar verder flink wat zon. En ja, die temperaturen. 25 tot 27 graden morgen, van west naar oost in Overijssel. En woensdag nog een keer in de herhaling, 25 tot 27 graden. En uiteindelijk lijkt er dan woensdag laat in de avond een front uit het westen te komen. Dat over ons heen gaat trekken. En zoals het er nu naar uitziet, enige regen laat vallen. Vooral in de nacht naar donderdag en donderdagochtend. En daarna wordt het dan wel eventjes frisser. Maar het is geen break-up met de huidige hoge drukgebieden cyclus waar we in zitten. Het is zeker niet dat we vanaf vrijdag alleen maar in de regen vertoeven. Nee hoor, hoge drukgebieden keren terug. En het vrij zonnige weer, ja, dat blijft nog wel even aanhouden.
2: En komend weekend natuurlijk de Melatrie van Boekelo. Officieel het begin, of officieus het begin van de herfst in onze regio. Wat voor weer krijgen we eigenlijk komende zaterdag?
5: Ja, het ziet er uit als een voortgang van al hetzelfde. Dat wil zeggen rustig weer, weinig wind, onder een hoog drukgebied. Wat wel aangeeft dat we in de ochtenden flink wat mist zouden kunnen hebben. Dat kan best in de kalme atmosfeer. En als het dan onder de 10 graden is, dan ontstaat er mist. Maar overdag, ja, 20 graden. Het is even een kort maximum in de middag dat die temperatuur dan waarschijnlijk wordt gehaald, die 20, 21 graden. Omdat die zon natuurlijk wel steeds lager komt te staan boven de horizon. Maar gewoon heel fraai nazomerweer. Ja, dat houdt gewoon aan. En ook het droge nazomerweer houdt ook aan.
2: Oké, okay, dankjewel.
6: Het weer nog, het is zonnig.
7: Het weer nog, veel zon.
8: Het weer.
9: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
2: Ja, ik heb er wel een paar. Een fraai zomerweer heb ik. Die vind ik wel mooi. 25 tot 27 graden.
5: Is ook mooi.
2: Die is ook mooi. Data records.
5: Ja, wow.
2: En de meeste zonuren voor de regio Twente, die had je ook nog.
5: Ja, ja, dat klopt. Ja.
2: Had jij er nog eentje, Serien? Had jij nog een mooi woord gehoord in het weerbericht van Gerita?
10: Ik blijf Indian Summer gewoon een heel mooi woord vinden.
2: Ja, ik vind
5: daar
2: het ook
5: een
2: mooi
5: woord. Daar valt Bert ook heel erg voor. Ja,
2: ja, en daar val ik heel elk jaar loop ik te zeiken tegen.
5: Ja,
2: tegen,
5: dat is heerlijk.
2: Tegen, ja,
10: ik vind het een gezellig gevoel bij Indian Summer, dat je allemaal naar buiten gaat.
2: Ik ook. Nou nee, maar ik heb ook geleerd van jullie, Gerita, dat september vaak heel erg stabiel weer heeft. En dat is deze september weer gebleken.
5: En heel vaak met een zuidelijke wind. En vaak deden we dat dan met ex-orkanen die als lage drukgebied ten westen van Ierland uitkwamen en een zuidelijke wind bij ons opwekten. Maar er zijn helemaal geen ex-orkanen. Maar er is wel een zuidelijke wind. Dus dat kan ook zonder die ex-orkanen.
2: Nou, dankjewel voor de uitleg.
5: Alsjeblieft. Mooi dag.
2: Hetzelfde.
1: Tot 1 uur bij Oost.

0: Een muzikale feest der herkenning elke werkdag tussen 12 en 1 natuurlijk. Back to the 80s. Irene Cara hoorde je. En first, oh, what a feeling.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen elke werkdag zo rond de klok van 12:15 op Radio Oost. 6 liedjes door jou aangevraagd. Die zetten we dan op de Dobbelsteen. En ja, valt jouw liedje uit de Dobbelsteen, dan krijg je van mij een sportieve waardebon van €50. Op 1 Van Halen. Met Jump aangevraagd door Saskia. Lijs op 2, Walking on Sunshine. Catherine and the Waves, Ton Onderwater, dankjewel. Don't Worry, Be Happy van Bobby McVerrin. Jacqueline Veldhuis wil dat liedje graag horen. Op 4, G-Race Manhattan, Heinz Scheffer. 5, suggestie van Paul Jansink. The Police, Every Breath You Take. En op 6, I Should Be So Lucky, Kylie Minogue. Aangevraagd door Cindy. Nou, laat ons niet langer in spanning.
2: Ga eens gooien.
0: Ga eens gooien, Serien. Welke gaat het worden?
2: Het is weer een 6 geworden.
0: Dat meen je?
2: Ja.
0: Nou, I Should Be So Lucky. Leuk liedje uit de jaren 80. Een van de eerste muzikale kennismakingen met niemand minder dan Kylie Minogue. En Cindy, gefeliciteerd bij deze. Want jij wint bij deze een sportieve waardebon. Nummertje 6 vandaag op de Dobbelsteen. Deze, Kylie Minogue. En I Should Be So Lucky. Dankjewel.

Elton John en I'm Still Standing. En Elton John doet vandaag iets bijzonders, want hij opent vandaag in Londen de nieuwe Apple Music Hall. En wie mag daar als eerste artiest optreden vandaag? Juist, Elton John. Er kunnen ongeveer 600 mensen in. Voor iemand die zijn hele leven stadions heeft gevuld, is dat bijna een huiskamerconcert. 600 mensen. Dat zijn bij een normaal Elton John concert ongeveer de eerste paar rijen. Maar hij doet het toch. Hij opent dus vandaag de Apple Music Hall. Zometeen gaan we even contact zoeken.

0: Bette Midler en The Beast of Burden op Radio Oosten.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hiepen de piep, hoera!
0: Het is 6-1. We gaan eens even contact zoeken met Cor en Marjolein, de thuiswerkredactie. Genieten jullie ook zo van het prachtige weer?
3: Oh, schitterend, Bert. Schitterend.
0: Ja.
3: Ja, maar we willen allereerst voor Cor even allemaal de mensen bedanken voor de leuke reacties en felicitaties. Ja. Die Cor mocht ontvangen.
0: Ja, okay.
3: Zaterdag.
4: Ja,
3: komt hartstikke fijn.
0: Ja, komt er ook een Cor. Cor Vendag? Komt die hier ook?
3: Dat weet ik niet, Bert. Dat weet ik niet.
4: Maar Marjolein Vendag.
0: Nou, die gaat Bas organiseren, dat weet je, Cor. Hè? Hey, Marjolein en Cor. Of Cor en Marjolein natuurlijk. Wie zijn er allemaal jaren vandaag?
3: Leonie ten Brake.
0: Oh, Leonie ten Brake, onze oud-collega, is vandaag jarig.
3: 46 jaar.
0: 46 jaar.
3: Dan Angela Groothuizen, 67 jaar.
0: 67, Angela Groothuizen.
3: Ja. S.B. Dentus, 38 jaar.
0: S.B. Dentus, 38 al.
3: Ja. Nolwenn Leroy, zangeres, 44 jaar.
0: Oké. Okay.
3: Ja. En het had de dag geweest van Brigitte Bardot.
0: Oh, Brigitte Bardot.
3: Ja.
0: Mooi.
4: Dat doen we mee vandaag.
3: Dat doen we het mee vandaag, Bert.
0: Nou, klaar. Wat gaan jullie vanmiddag doen? Gaan jullie nog wat leuks doen?
3: Nou, vanmiddag even het centrum op en dan,
0: Even het centrum van Nijverdal op.
3: Ja,
0: dan wensen jullie daar veel plezier bij wat jullie gaan doen. En dan spreken jullie morgen even.
3: Oké, Bert. Tot morgen.
0: We wensen jullie een fijne dag. Dag Marjolein, dag Cor. Doei. En veel plezier, hè.
3: Dankjewel.
4: Doei.

0: Cor en Marjolein waren dat. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Vanmiddag kun je ook bij José nog kaarten winnen voor de military. En morgen natuurlijk ook tussen 9 en 1. En natuurlijk die RTVO-scap voor jou, maar ook voor je huisdier. Kun je ook gewoon vanmiddag winnen. En ook morgen in dit theater. Wat mij betreft bedankt. En we spreken elkaar morgen of misschien vanavond in Dedemsvaart. De Oosterbühne Theatershow.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Hey Remon!
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: De Noobach Sallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Een fietser is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag starten de werkzaamheden voor de vervanging van twee bruggen op de N346 tussen Lochem en Goor. Daardoor is de N346 in die periode afgesloten tussen Lochem en Goor. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
17: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: Zand.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken.
0: Zoals PMA Legend,
1: Opus en Playmobil.
0: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtel.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost.

0: Teddy Boys en Dewey's verzamelen.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Met Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Hey, hallo, goedemiddag. Gezellig dat je erbij bent. Het is je maandagmiddag op Radio Oost. Hey, en niet vergeten, hoor je dit? Wacht even. Dit is een test. Hoor je dit? App dan even naar de studio, hè. 06-4567-1331. Als je dat doet, maak je kans op kaartjes voor de military, de cross country. Aankomende zaterdag. Heel veel zin in. We zijn daar vanaf vrijdag live bij op de radio. Je hoort dan Paula haar programma daar. En je hoort mijn programma daar. En op zaterdag zijn we daar. En op zondag zijn we daar. Het is een van de mooiste evenementen van onze regio. En natuurlijk heel veel paardensport op Radio Oost. Hey, hallo. Gezellig om wat van je te horen. Niet alleen door het paardengeluid. Maar ook omdat het ongelooflijk lekker weer is. Blijkt ook wel als ik naar de appbox kijk. Mooi, José. Ik ben de waspuit aan het ophangen. En het waait en het droogt zo heerlijk weg, zegt Annette uit Hardenberg. Met het zonnetje erbij is zelfs de maandagse was absoluut geen straf. Nou, heerlijk dat je Radio Oost hebt aanstaan, Annette. En vind je dit ook wel een herkenbaar appje van Arjan uit Deventer? Dag, José. Ik moest zojuist voor mijn werk de weg op. Het is buiten echt fantastisch. Ramen van de auto helemaal open. Radio Oost keihard aan. Zo vliegt die maandag wel voorbij.

natuurlijk de allerbeste muziek. De Eagles hoor je zometeen. One of These Nights. Ik heb Cameron Whitcomb voor je klaarstaan met Kingdom of Fear. Maar eerst even levensles uit Volendam van Jan Smit. Leef nu het kan.

0: Alone With Come en Kingdom of Fear. Dit is Radio Oost op je maandag.
1: De Military Boekelo.
0: En dan klinkt dit misschien op ver weg, de Military in Boekelo. Maar vanaf vrijdag is het volop paardensport op het platteland. Ja, ik vind het altijd zo bijzonder dat echt de top van de top van de top van de top van de paardensport naar Boekelo komt. En ja, natuurlijk met die iconische cross-country. Ik heb daarbij gestaan vorig jaar en ik dacht echt, wat gaat dit hard? Ook een klein beetje de illusie dat ik dat zelf zou kunnen. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, het is echt spectaculair om alle paarden over het parcours te zien gaan. Met natuurlijk ook hun ruiters om eens de kracht te ervaren van ja, hoe snel een paard eigenlijk is en hoeveel kracht het beestje eigenlijk heeft. Ach, dit is zo leuk. Veel mensen willen naar de military toe. Hoor je deze week het paardengeluid, het paardengehinnik op Radio Oost? Dan app je military naar 06-4567-1331. Dan kan je zomaar worden teruggebeld. Oh, als je dan de telefoon niet oppakt, dan kan ik je er natuurlijk niet naartoe sturen. Hallo?
2: Hallo, met Trudy Emmy.
0: Hey Trudy, met José van Radio Oost.
2: Hallo José, ja, ik hoorde jou.
0: Je hoorde mij. Hoorde je nou via de radio dat je telefoon overging?
2: Ja.
0: Dat is toch ook bijzonder, Trudy?
2: Ja.
0: Trudy, jij wil heel graag naar de military volgens mij.
2: Ja.
0: Waarom
2: ja.
0: dan?
2: Oh, dan, ik hou van paarden.
0: Je houdt van
2: mijn
0: paarden.
2: Mijn vader was ook een paardenliefhebber.
0: Oh ja, het zijn ook zulke fantastische beesten, hè?
2: Ja, ja, ja. En dat is mooi. Ik ben er wel eens geweest bij de military. Mm-hmm. Geweldig.
0: Ja, hè? En wat vind je dan mooier? Alle paarden daar te kijken of toch ook een beetje de mensen die er komen? Want het is wel een specifiek soort mens natuurlijk wat daar komt.
2: De cross. Dat is het hoogtepunt.
0: Ja, vind ik ook, hoor.
2: En dan het afsluitende springconcours.
0: Oh, mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, echt fantastisch. Ik denk, Trudy, dat ik goed nieuws voor je heb. Ik mag je er naartoe sturen.
2: Ja, goed, dankjewel.
0: Ja, je krijgt 2 kaartjes voor de zaterdag natuurlijk. Zodat je bij die cross-country kan zijn.
2: Ja, goed. Dankjewel, José.
0: Geen enkel probleem. Alvast heel veel plezier. En wel even zwaaien hè, naar de studio.
2: Ja.
0: Heel goed.
2: En waar worden die kaartjes? Stuur je die op?
0: Ik ga ze opsturen. Via de e-mail krijg je ze.
2: Ja, oké.
0: Mooie maandag.
2: Doei.
0: Doeg!

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Het is precies 2:30. Het laatste nieuws krijgen van Sirien. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De provinciale weg tussen Lochem en Goor is vanaf vandaag dicht. Tot na vannacht verwachting april volgend jaar. Er worden twee bruggen in de N346 vervangen. En de bruggen hebben het einde van hun levensduur bereikt. En de provincie vervangt ze door nieuwe, duurzame bruggen. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd van 15 minutes to 20 minutes. Steeds meer ouderen belanden na een val op de spoedeisende hulp. 1 op de 3 65-plussers, ook in onze provincie, heeft dan een verhoogd valrisico. Dat blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vandaag is de Valpreventieweek begonnen om het risico valongelukken te verminderen en te voorkomen. Want zo'n val is te voorkomen, legt deze fysio uit Zwolle uit.
15: Door te oefenen of te weten waar je valgevaarlijke situaties kan aantreffen. Dat wil zeggen met glad weer, maar ook een losliggende stoeptegel of een helling. Of door je eigen gedrag als je heel erg haastig bent of als je snel omdraait. Er zijn allerlei situaties waardoor je meer risico hebt om te vallen. Als je weet waar die liggen en weet hoe je ermee om moet gaan, dan kan je wel een val voorkomen.
14: Vorig jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 mensen van 65 jaar en ouder op de spoedeisende hulp beland. Dat zijn er 5.000 meer dan 2 jaar geleden. In een distributiecentrum op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is gisteravond korte tijd brand geweest. De brand bleef klein en voor zover bekend is, is er niemand gewond geraakt. Het pand werd even ontruimd en de brandweer voerde een nakontrole uit. Medewerkers konden daarna weer beginnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
13: Dankjewel, Sirien. Gaan wij nog even naar het weer. Vanmiddag komt er steeds meer bewolking. Kan ook een bui vallen met af en toe een klap onweer. Morgen wordt het echt zomers. Lekker, joh. Rond de 26. Nou ja, lekker. Kijk, is natuurlijk helemaal niet normaal. Maar het is wel lekker. Rond de 26 graden met heel veel zon.

Ik heb echt niet vaak dat ik denk, nou ik word echt oud, hè. Maar dan had ik net even wel. Want als je nadenkt hoe ver geleden het millennium is, het jaar 2000, 26 jaar geleden. Ja, we worden oud, met z'n allen. Wist je trouwens dat deze vrouw, Cyndi Lauper, dit liedje, deze titel eigenlijk helemaal niet zelf had bedacht. Nee, Time After Time, zag ze staande in een blaadje. En dacht ze, nou, volgens mij kan ik hier best een hit.

Toch een beetje Italië op je radio. Dit is Radio Oost. Hey, hallo, José hier. Goedemiddag. Het is bijna 2:15 geweest. Het is bijna 2:10. Het is gewoon 22 graden, hè, op dit moment in Overijssel. Morgen 27. Maar die herfst ligt wel echt op de loer. Die dagen worden weer korter en de herfstblaadjes die vallen dan uit de bomen. En voor je het weet zit je met je jaarlijkse herfstdip op de bank. Ik merk het zelf ook. Ik heb een beetje zo'n zeurende oor- en keelontsteking. Het is het net niet, maar het is er wel. Dus elke keer denk ik, oh ja, dat. Nou ja, hele hoop drinken, veel vitamines nemen en dan gaat het hopelijk allemaal gewoon weer goed komen. Of ik ga gewoon naar de military. Ja, ik ga sowieso naar de military. Maar de military schijnt ook nog eens een keer goed te zijn voor je gezondheid. Amerikaanse onderzoekers die hebben de, nou ja, denk ik, ultieme remedie ontdekt. Mini-ponies en ezels. Ja, uit nieuw onderzoek blijkt dat je sores letterlijk verdwijnen als je zo'n miniatuur-ezeltjes even lekker aanpakt. En dan niet zo zachtjes aaien zoals wij dat al vaak doen. Nee, je moet ze dus echt, maar je moet ze echt even goed vastpakken. Echt dat je denkt, nou, kepje. Nou, daar worden die beestjes dus zo blij van dat ze met hun bovenlip beginnen te wiebelen. Van genot. En dan zie je zo'n ezeltje lip wiebelen. En dat blijkt dan jouw herfsttip als sneeuw voor de zon mee te verschijnen. Dus nou, mocht je dit weekend niks te doen hebben, ik weet niet per se of ze op de military ook ezels hebben. Ik bedoel de dieren, hè. Ja, of mini-ponies. Maar dan moet je ze dus gewoon even flink aaien. Gewoon even stevig, de nek achter de oren krabben, zeg maar. Blijf die ezel blij van, word jij ook vrolijk van. En zie je ons ook staan bij de military. Dit is de Babysitter Circus op Radio Oost.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en

0: profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
7: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanaf vandaag starten de werkzaamheden voor de vervanging van 2 bruggen op de N346. Daardoor is die weg dicht in die periode tussen de N825 bij Lochem en de N347 bij Goor. En de komende week is het nog geen herfstweer in onze provincie. Het wordt zelfs erg warm. Meer lees je op oost.nl of in de app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
13: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Sydney, dankjewel. We gaan nog even naar de weg. Je staat zo'n 10 minuten voor de grens in de file. Dat is de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Dan is het even opletten op de N36 Almelo richting Ommen tussen Wierden-Noord en Adorp. Daar vindt op dit moment een spoedreparatie plaats. Betekent dat de weg in beide kanten dicht is.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
2: Hey, dit is toch ongelooflijk goed nieuws? Radio Oost.
3: Bij Oost in de Middag. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Hoorde je dit net in het NOS-journaal?
4: En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar.
2: Ouder model van boven de 30 jaar? Ik denk toch dat ik een andere carrière ga doen.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
4: En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar.

0: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
1: Nee hoor, je hoort me gewoon op radio, Oost. Zo'n beetje hoog in mijn bol, toch? Dat je dan toch ineens denkt dat je model kan zijn. Heb je dit nou net even gemist? Dit zat net in het NOS-journaal.
2: De modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar.
1: Ja, dat laatste ouder model van boven de 30 jaar. Ik denk dat mijn vrienden me met liefde zo zou noemen. Ja, het is toch goed nieuws als je vanochtend wakker bent geworden met weer een nieuw grijs haartje in de spiegel. Hij, net als ik. Dan zijn we gewoon niet oud aan het worden. We zijn gewoon heel erg high fashion. Ja, afgelopen week dus op de Fashion Week in Milaan en Parijs bleek de nieuwste trend dus rimpels en ervaring. Gucci, Chanel, die stuurde massaal modellen van boven de 50, boven de 60 de catwalk op. Ja, Naomi Campbell, Cindy Crawford, de supermodellen uit de 90's, die zijn helemaal terug. En ja, natuurlijk ook gewoon wel een tikkie ouder geworden. Twintigers die hebben tegenwoordig geen geld meer, hè, voor een tas van 3000 euro. Dus ja, wij, oude vrouwen, wij moeten dat dan nu maar gaan opbrengen of zo. Er is trouwens dus één klein detail. Als de modewereld dus spreekt over een wat ouder model, dan bedoelen ze dus officieel iedereen boven de 30. Dus mocht je 30 worden dit jaar, gecondoleerd. Ja, je valt dus officieel onder de seniorenregeling op de catwalk. Je 65-plus kaart, maar dan dus op de catwalk. Maar hey, grijs is het nieuwe zwart. Dus laat die leesbeeld gewoon.

Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.

0: deze week extra vaak. Is u zelf wel blij mee, hoor, dit? Onze eigen Bertolf uit Zwolle. Zijn nieuwe plaat heet Heart Over Mind. En is deze week de nieuwe oogst. Hey, onze eigen Nederlands kampioen stadsomroepen Peter Vader is weer terug op Zwolse / Nederlandse bodem. Afgelopen dagen klonk het namelijk zo in Shasaya.
1: We want to our first extra proper. Who is Peter Vader, the town crier of Zwolle.
0: Peter Vader. Ja, in Engeland klonk het zo. Daar deed hij mee met het wereldkampioenschap. Tussen aanhalingstekens stadsomroepen. Nou, dat klonk dan weer zo. Peter Vader. Peter, hallo, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, je bent al Nederlands kampioen, ben je nu ook wereldkampioen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee. Het was ook een officieus wereldkampioenschap, dus ik hoop niet dat je altijd lucht gesteld hebt.
0: Nee, maar, joh. Mega trots.
2: Het was, maar het was echt een fantastisch deelnemersveld. Waar de huidige wereldkampioen was uit Canada, iemand die 3 keer wereldkampioen was, Australië, Amerikanen. De zesvoudig Engels kampioen, even voor jullie beeld. Nederland heeft 25 omroepers, maar Engeland nog 240.
0: Wow! Oh, zoveel!
2: De Belgisch kampioen was er, Joris. Henry was er, Michael, de oud-Duits kampioen.
0: Mm-hmm.
2: Maar heel sterk veld. Dus ik had van tevoren, wauw, het zou toch lukken bij de eerste 10. Dan zou ik blij zijn. En? Ik ben 9e.
0: Nou, dat is toch hartstikke goed!
2: Zeker.
0: Maar je hebt wel ook, zie ik, een eerste plaats verdiend.
2: Zeker. Nou, die heeft eigenlijk min of meer mijn vrouw gewonnen.
0: Oh.
2: Want die maakte mijn en onze kostuums. En in het buitenland heb je dat noemen ze een escorte bij je. Ik doe dan met Jacqueline, mijn vrouw.
0: Mm-hmm.
2: En die had de kostuums gemaakt. Nou, we hebben natuurlijk al in de eerdere uitzending dat ik heel veel problemen had om mijn kostuum in Engeland te krijgen.
0: Ja,
2: om kerst dan.
0: Ja. Wat vertel nog even, Peter. Wat was er ook alweer aan de hand?
2: Nou, wij stonden maandagmorgen klaar om in te stappen. En toen werd in één keer de hele vlucht gecanceld.
0: Ja.
2: Uiteindelijk ben ik om 6:30 naar Londen gegaan en toen door naar Chester. En in Chester kwam ik aan, waren onze koffers er niet.
0: Oh, echt.
2: Die wou op Heathrow blijven staan.
0: Ja.
2: Dus ik heb dinsdag in een aangepast kostuum geleend van collega's geroepen. En gelukkig, donderdag hadden we weer wedstrijd. En dinsdag, eind van de middag, waren onze koffers in het hotel. Dan had ik mijn eigen kostuum. Maar toen was de kostuumjurering al geweest.
0: Oh.
2: Maar toen zagen ze onze kostuum. Toen zeiden we, ja, maar we moeten nog wel even langs de jury.
0: Wat gaat dat goed?
2: Morgen vond dat plaats.
0: Ja?
2: En s'avonds was bij het grote banket de best dressed town crier, best dressed escort en de best dressed koppel. En dat waren wij.
0: Nou, wat te gek, Peter. Gefeliciteerd. Ja, maar zij heeft het echt allemaal met de hand gemaakt,
2: ja.
0: Hè?
2: Nou, en ook het mooie was, dit is een familiebedrijf die kleding op maat maakt, allemaal al jaren, ook uniform en kostuums en alles.
0: Mm-hmm.
2: Ook historische kostuums en zo. En ze waren zeer onder de indruk van het gedetailleerde geheel.
0: Wauw.
2: In de kostuums, maar ook dat Jacqueline bijpassende oorbellen, hanger en ring, en dat paste er weer bij.
0: Ja, precies.
2: Jacqueline is daar heel perfect in, perfectionistisch in, heel gedetailleerd ook in, zeg.
0: Dus Jacqueline heb je nu achtergelaten in Engeland? Die is daar aan de slag?
2: Ik heb er gelukkig nog meegekregen.
0: Gelukkig maar.
2: Ja, die is mateloos populair. Nee, maar goed. Ja, en we hadden ook overdag hoor, met onze kostuums, en we zijn nog op een school geweest. En er kwamen mensen, en ik had BBC Radio had ik gehad. Om een oproep te doen die dinsdag om kleren te nog te krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, die hadden toch niet zaterdag. We komen even kijken. Nou, ze zagen de kostuums. Nou, Peter, je bent morgen weg, maar we gaan morgen toch weer even aandacht besteden op de radio.
0: Wauw.
2: Hebben ze foto's gemaakt, dan kunnen we even beschrijven. En dan kunnen mensen dat op de website zien.
0: Op het grote BBC?
2: Ja.
0: Nou ja, ik vind het toch een eer dat je dan nog een telefoon oppakt voor Radio Oosters BBC aan de lijn hangt.
2: Oh, wacht even. Iedereen is even belangrijk.
0: Ja, dat is waar.
2: Stel voor dat jullie minder zouden zijn. Je moet nooit vergeten dat jullie, toen ik niet bekend was, ook hebben gestoken.
0: En zo is het ook, Peter. Ja, ik vind het is toch... En zo is het. Ik vind het toch echt te gek dat je gewoon nou, al die aandacht hebt gekregen. Dit smaakt denk ik ook wel naar meer. Maar dat is niet volgend jaar. Dat gaat nog wel even duren.
2: Nee, nee. En even voor de duidelijkheid. Ze hebben ook nog de luidheidsprijs. Wie het hardste kon roepen, daar was ik ook nog derde.
0: Dus dat verbaast me niks. Ja, verbaast me helemaal niks. Dat je daar,
2: maar, ik heb bij jou op de tv gezeten. Ik blaas blies je bijna naar achteren.
0: Nou, maar dat is echt, jij kan zo hard kan jij omroepen. Dat is, dat, jij waarschuwde van tevoren nog. Van nou, misschien moeten we even oordopjes. Ja, de vingers in de oren deden het ook goed. Maar als je vooraan zit bij jou, ja, dan krijg je de volle laag, zeg maar, in positieve zin over je heen.
2: Ja, ja, dat begrijp ik ook. Ja, en dat is ook, als je praat, je moet die jury, dus ik wacht altijd even, dan bel ik. En dan zit ik, oh jee, in de jury, oh zo.
0: Precies.
2: Dus ook gelijk de aandacht voor je roepen, dus dat werkt geweldig.
0: Wat tof. Dus, maar wanneer zou het volgende dan? Ja.
2: Ik ben nu door, in ieder geval ga ik in 2028 naar het Bacon Festival in Essex. In Engeland.
0: Een Bacon Festival, als in het vlees?
2: Ja, daar gaan de mensen, echtparen, moeten daar aan de Bacon Commission, dus het spek. Hè,
0: En
2: die kunnen daarmee een half varken verdienen. Als ze kunnen uitleggen dat ze een jaar lang als echtpaar geen ruzie hebben gehad. En daar komt een heel groot festival in. Geweldig, hè?
0: Ja.
2: En daar wordt ook een internationaal concours gehouden. En Jodie zegt, oh, Peter, wil je alsjeblieft komen in dit kostuum met Jacqueline?
0: Ja.
2: Daar gaan we heen. En ik wist ook al dat ik ook in 2028 naar Wervik, 750 jaar Wervik, ga.
0: Ja.
2: En ik ga volgend jaar nog naar twee tournaments. Door de Engelse Countryers hebben me gevraagd, wil je alsjeblieft één of twee keer meedoen met onze competitie.
0: Wauw, wat te gek. Dat is toch het beste compliment wat je kan krijgen, Peter?
2: Zeker.
0: En even tot slot, doe jij dan dus ook mee met Jacqueline aan dat hele, we hebben een jaar lang geen ruzie gehad gebeuren?
2: Nou, aan mijn twijfel. Tuurlijk doe ik daar aan mee.
0: Peter, hou ons op de hoogte. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel, zeer.
0: Doei. Doeg. Doeg.
2: Fijne uitzending.
0: De Nederlands kampioen stadsomroeper komt gewoon uit ons eigen Zwolle. Heet Peter Vader. Al zijn avonturen zijn echt ongelooflijk leuk om te volgen. Simply Red zometeen.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.

0: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Sirien. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gemeente Hardenberg wil de komende 2 jaar liever geen asielzoekers opvangen. Zij hebben om een adempauze gevraagd aan asielminister Van den Brink. Want Hardenberg vindt dat het afgelopen jaren genoeg heeft gedaan. Onlangs sloot een groot AZC dat 10 jaar lang mensen heeft opgevangen. Op het verzoek heeft de asielminister nog niet gereageerd. Volgens de spreidingswet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, zodat het aantal evenredig over gemeenten wordt verdeeld. Eerder werd al bekend dat gemeenten die zich hier niet aan houden onder actief toezicht komen te staan. De N36 richting Ommen is dicht. Er is een rijbaan afgesloten tussen Wierden-Noord en Adorp vanwege een spoedreparatie. De weg is in beide richtingen gesloten. Waarvoor de spoedreparatie is, is nog niet duidelijk. De BBB wil de Neder-Saxenlijn alsnog wordt aangelegd. Dat heeft partijleider Henk Vermeer gezegd tegen premier Jette tijdens een gesprek over de begroting. Dit weekend werd duidelijk dat de komst van de nieuwe spoorlijn van Groningen naar Enschede op losse schroeven staat. Het vorige kabinet had er geld voor vrijgemaakt, maar het huidige kabinet wil de uitgaven voor geld voor infrastructuur opnieuw bepalen. Het kabinet wil de voorkeur geven aan renovatie van wegen en bruggen dan het aanleggen van nieuwe trajecten. En Vermeer wil zekerheid over de Neder-Saxenlijn, zegt hij. Ook wil hij zekerheid over de spoorknooppunten bij Meppel. En de overwinning van FC Twente op PSV van vorige week heeft niet alleen 3 punten opgeleverd. De wedstrijd heeft ook bijna €5500 opgebracht. De wedstrijdshirts van de Twente-spelers gingen onder de hamer. Het shirt van Wout Weghorst bracht met €762 het meeste op. Ook voor de shirts van Ruud Nijstad en Douda Weideman werd meer dan €500 betaald. De meeste opbrengsten gaan naar FC Twente zelf, waarmee ze nieuw talent kunnen opleiden. Meer op oost.nl of in de app.
0: Sirien, dank je wel. Wij gaan nog even naar het weer. Vanmiddag komt er steeds meer bewolking. Er kan ook een bui vallen met af en toe een klap onweer. Ja, morgen wordt het echt zomers, rond de 26 graden met ook veel zon. Ja, het is op dit moment gewoon nog een 22 graden. Ik vind dat eigenlijk ook wel gewoon genoeg. Nou ja, goed. Mag ook niet al te hard klagen, hè? Je hoorde het net al even van Sirien. De N36 is dicht, maar er staat ook een vertraging achter. Almelo richting Ommen, tussen de aansluiting met de A35 en Adorp. Ja, 1 kilometer, je staat helemaal vast. Je kan geen kant op. 11 minuten is de vertraging daar. Ze zijn dus bezig met de weg, een spoedreparatie. Maar hoe lang dat gaat duren, is nog niet duidelijk. En natuurlijk sta je ook nog vast bij de grens. Want daar sta je altijd vast op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, 10 minuten vertraging.

Doe maar en pa op Radio Oost. Ik hoorde het gisteren nog in het programma van Monique Slijtering, Thuis op Zondag, dat Wilfried daarin zei: ja, ik heb de nieuwe Doe Maar ontdekt. Ik moest het heel eerlijk toegeven dat dat inderdaad wel zo klonk. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 3:15, bijna in elk geval. Heb jij al iets uitgezocht? Het is wel even belangrijk, hè, dat je dat doet. Ja, misschien ga jij een extra potje halen. Of misschien ga jij gewoon een leuk speeltje halen of een mandje of zo. Het is aankomende zondag Dierendag. Ja, Dierendag, dat moet je toch altijd even bij stilstaan. Zijn er veel dieren die het niet zo goed hebben als misschien wel bij jou thuis? Wij krijgen dus, en ik kan niet wachten. Ik ben de hele dag er al over aan het vertellen hier op de redactie. Wij krijgen een puppy. Ja, zo schattig. Tenminste, ik vind haar heel schattig. Fietje heet ze. Fietje is vernoemd naar de oma van degene die dus het nestje grootbrengt. En ik kan het dan toch ook niet over mijn hart verkrijgen om dat dan anders, dat beestje dan anders te noemen. Vind ik dan toch sneu. Ach, als je kijkt naar TV Oost, dan zie je nu mijn Fietje. Nog 2 weken na Dierendag, dan komt ze bij ons. Dan is ze oud genoeg. Het is een bruine labrador met blauwe oogjes. Ja, het is zo'n schatje. Oh, mijn kinderen kunnen ook niet wachten. Ik kan ook niet wachten. Misschien komen we hier wel helemaal weer van terug, hoor. Maar ik vind het gewoon heel leuk. En ik kan er echt met heel veel plezier naar uitkijken. Dierendag is voor ons dus nog heel even zonder Fietje. Maar misschien vier jij wel Dierendag met je huisdier. Dan hebben we toch wat leuks. En we hebben echt iets heel leuks. We hebben een hondencap. Denk je misschien een hondencap? Was een hondencap. Nou, een hondencap is een pet die je opzet bij je hond. En dat klinkt zielig, maar dat is het niet. Want ze zijn helemaal gedesigned voor je hond. Zodat die oortjes er dan zo uitsteken. En op zijn voorhoofd staat dan Oost. En we hebben dan een bijpassende cap voor jou. Als je kijkt naar TV Oost, dan zie je het nu achter mij verschijnen. Het is echt zo leuk. Wil je die nou winnen, die cap? Dus heb je twee petten, krijg je dan zeg maar 1 voor je hond en 1 voor jou. App dan even een foto van je huisdier naar de studio.

Imagine Dragons en Believer. Ja, ook een soort huisdier natuurlijk. Een draak. Tenminste, als ik mijn vriend mag geloven, ben ik soms een beetje een draak. Zijn draak, dat dan weer wel. Hey, hallo, goedemiddag. José hier, 3:09. Je kan winnen echt iets heel tofs, iets heel unieks voor Dierendag. Dierendag is aankomende zondag. Klinkt misschien nog ver weg, maar we hebben hier een pet liggen. Een pet voor een hond. En daar krijg je dan nog een pet bij. Eentje voor jou en eentje voor je hond. Ja, ik vind dit zijn echt zulke leuke petten. Die wil je echt hebben, geloof mij maar. Als je via TVO's kijkt, dan zie je regelmatig achter mij in beeld de pet in kwestie langskomen.

eigen fietje. Hij is hier lief, hè? Ja, nou goed, we hebben wel genoeg naar fietje gekeken. Nu toch? Ja, vind ik ook. Daardoor één keer. Oh, mooie blauwe oogjes. Is mijn puppy. Ja, mijn puppy, die komt over 2 weken. Oh, deze is lief. Ik zie hier een hond en een kat. Nou, dat zie je toch ook niet heel erg vaak, toch? Een hond en een kat samen. Henk stuurt hem uit Enschede. En ze zijn er gek op elkaar, zegt Henk. Heel schattig, Henk. Oh, dit is ook echt een dotje. Heel lief. Het is een soort boemerhondje. Boemerhondje was... Oh, even kijken. Van wie was dit boemerhondje nou ook alweer? Oh ja, Wendy uit Staphorst. Mooi hondje, Wendy. Dit is toch een lieve labrador. Oh, vind ik echt heel lief, Hein. Hein die stuurt een foto van zijn labrador uit Olst. Mooi zeg. Nog zo'n leuke boemertje. Ook heel lief. Ik weet even niet meer van wie dit boemertje was. Even kijken hoor. Even de app bij je pakken. Oh ja, dit is ook zo ongelooflijk schattig. Dit is Teddy. Groetjes van Merlin en Boris uit Albergen. Dank je wel. Leuk dat je toestuurt. Oh, nog zo'n superlief hondje. Dit is Kiana. Kiana van Jacqueline Veldhuis uit Zwolle. Ach, er komt zoveel liefs en leuks binnen. Nou, weet je wat ik doe? Ik geef je gewoon nog heel even de kans om mij te laten weten hoe jouw huisdier eruit ziet. Stuur een fotootje naar 0645671331. Dan ga ik straks die petten weggeven. Ja, ik kan dit toch nooit? Ik kan toch hier toch nooit één lievelingshuisdier uitkiezen? Eerst maar even naar Cock Robin en The Promise You Made op Radio Oost.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hey, Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op Remo.

0: zeemanwaterontharders.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
5: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
4: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. De BBB wil dat de Neder-Saxenlijn alsnog wordt aangelegd. Maar het kabinet wil het geld voor andere infrastructuur gebruiken. De gemeente Hardenberg wil de komende 2 jaar liever geen asielzoekers opvangen. Ze hebben om een adempauze gevraagd aan asielminister Van den Brink. En de N36 richting Ommen is dicht vanwege een spoedreparatie. Meer nieuws op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
11: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Die inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan gaan we nog heel eventjes naar de weg. Ja, ik was stiekem al een beetje met Oena aan het kletsen. Die hoor je zo. Maar eerst nog eventjes naar de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 5 minuten, 4 kilometer lang is de file daar. Je hoorde het net al in de headlines. De N36 is dicht. Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de A35 en Adorp. Daar staat nog altijd een kwartier file. Heeft te maken met een spoedreparatie. Er rijden op de N345 Zutphen richting Apeldoorn. En sta je vast tussen De Hoven en Deventer. 10 minuten is de vertraging daar. Over 2 kilometer. Sterk als je erin staat.
0: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl. Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost.

0: Radio Oost met Level 42 en Lessons in Love.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Hey, hallo, goedemiddag. 3:07. Ik vind het zo fijn dat hij er ook gewoon bij is op de maandag. Hey, Oene.
2: Hey, hallo José. Goedemiddag. Even kijken, ik wil je even wat laten horen. Oh. Maar hij schijnt... Wacht even hoor.
0: Ja.
2: Even kijken of hij nou doet.
3: Ja. Kaboutervriendjes. Wat fijn dat jullie vandaag naar ons kabouterbos zijn gekomen. Ik ben Kabouter Henk.
2: Het geluid van Kabouter Henk, die wil elke dag 1000 knuffels hebben. Het begin van het kabouterpad bij de Gramsbergen, bij Hardenberg natuurlijk. En die gaat maar beperkt open, maar een maand in het jaar. En ze hebben komend weekend in het kader daarvan ook nog een soort van lichtjesroute.
0: Daar, ja.
2: Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen.
0: Hebben we nu al zin in.

klein probleempje, want welke hond verdient er nou zo'n pet? En welk baasje natuurlijk ook. Strakjes laat ik je het weten. Ook goede muziek voor je onderweg. Andrew Gold na Da Bauza. Magnetic hoor je op Radio Oost.

0: Frugal and Never Let Her Slip Away op Radio Oost. En je komt nog eens wat tegen als je zo een beetje op zoek gaat in het hele grote archief. Ja, je moet weten, dan moet je helemaal hier naar de kelder toe. Dan moet je al die archieven, moet je zo bij langs. En dan vind je...
1: Oene Loonstra.
2: Waarschijnlijk wel, want hij is oud en woont al jaren in het woud.
1: Op pad in Overijssel.
0: Was dit nou weer Oene?
3: Ja, dat is inderdaad lang geleden. Een keer door de technicus gemaakt. Onze technicus Peter. Dat jingeltje die we toen gebruikt hebben. Heel vroeger. Lang geleden. Ik sta dus bij het kabouterpad hier in Gramsbergen. Het kabouterpad, er staan nou tientallen kabouters, tegen de 100 ongeveer. Maar die is maar een maand open. Astrid Willems, een van de organisatie, of organisatoren van het kabouterpad. Even naar Henk.
4: Als jullie vandaag naar ons kabouterbos zijn gegaan.
3: Ja, nou, dat heb ik al 60 keer gehoord. Astrid, waarom is het kabouterpad maar een maand open?
5: Het is een gemeentelijk bosje. En het bosje wordt door meerdere dingen gebruikt, zeg maar. De combibaan heeft hier af en toe wat, het hoge hols. Dus dit bosje is van iedereen, zeg maar.
3: Daarom maar een maand. Gaan die kabouters dan ook weer weg hier?
5: Ja, die gaan dan weer in de opslag. Ja.
3: Is dat niet jammer, maar een maand?
5: Ja, maar het is ook wel heel veel werk. En vooral het onderhoud, het in de gaten houden, alles bij elkaar, zeg maar, is een maand ook prima. Hoor 5 weken en dan is het ook mooi.
3: Noem eens een paar bijzondere kabouters die hier staan.
5: Uiteraard kabouter Henk, hè? Die is mooi. Wij hebben zanger Hans, die staat bij Bolten. Die zingt een heel mooi nummer.
3: Wat is dat? Bolten?
5: Bolten, Café Bolten. We hebben hier een paddenstoel gemaakt naar Café Bolten in Gramsbergen.
3: Ja, maar die gaat toch dicht?
5: Ja, dat klopt. En deze paddenstoel die is eigenlijk ook een beetje aan het einde van het Latijn. Dus er moet een nieuwe paddenstoel aangekomen. Dus eigenlijk is die hier dit jaar voor het laatst. Maar als iemand een leuke oplossing heeft voor zanger Hans waar hij kan zingen volgend jaar... Dat zou dat heel mooi zijn natuurlijk.
3: We geven zo meteen even een internetsite door waar men zich kan aanmelden natuurlijk. Nu is komende weekend, dat is vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober, de lichtjesroute. Wat houdt dat in?
5: Nou, dan is het hele kabouterpad verlicht met allemaal lampjes. De binnenplaats is mooi verlicht. De mensen kunnen de route lopen met allemaal in sfeer, zeg maar. Aan het eind krijgen alle kinderen kabouterpannenkoekjes en gratis ranja. Dus het is helemaal gratis. Mensen, iedereen is welkom. Yeah. Ja.
3: Hoe lang is het pad?
5: 900 meter ongeveer.
3: Oh, dat is wel een keer te doen.
5: Ja, prima te doen voor kleine kinderen ook.
3: En om door zoveel meter, dan kom je een kabouter tegen. Deze praat, Henk, zingende kabouter, hebben we dus al gehoord. Je hebt ook kabouterdorpjes?
5: Ja, er zijn verschillende dorpjes aangelegd. Elfendorpjes, kabouterdorpjes. Er staat nog ergens een trekker met kabouterboeren. De muziek is er. Ja, eigenlijk van allerlei dingetjes.
3: Is kabouterpad gisteren open gegaan en tot eind oktober?
5: Ja, tot 30 oktober en dan gaan we weer opruimen. Ja.
3: Op daarna, weet je dat zo?
5: Nee, maar de fotografen zijn heel blij dat ze dan het bos weer in kunnen om mooie foto's te maken.
3: Nou, dan moeten ze maar even de diverse internetsites, daar begint Henk ook weer te praten, in de gaten houden. Ja, voor meer informatie, waar kan men terecht?
5: We hebben een Facebookpagina, een Instagrampagina en een TikTokpagina van Kabouterpad Gramsbergen. Daar kunnen mensen alle informatie op vinden. En daar staat ook eigenlijk alles op.
3: Ik sta al even een klein half uur hier. Best wel druk. Heel veel opa's en oma's en kleinkinderen.
5: Ja, ook dat. Ja, inderdaad. En scholen. Vanochtend was er een school geweest. Er zijn nog een aantal scholen die mij gemaild hebben die willen komen. En gastouders, opa's en oma's, kinderfeestjes kunnen hier ook gehouden worden. Dus dat staat ook op de pagina. Dus,
3: Meneer is Astrid Willems tevreden?
5: Ik ben zeer tevreden.
3: Nu al?
5: Ja.
3: Hey, dankjewel en veel plezier. Ook met de lichtjesroute komende vrijdag. Toch even, hoe laat begint de lichtjesroute?
5: 6 uur. Ja.
3: Maar dat is toch niet donker?
5: Nee, klopt. Maar voor de allerkleinste kinderen is het soms wel fijn. En dan geleidelijk aan wordt het iets schemerig. Het duurt tot 9 uur.
3: En dan is het wel donker.
5: Ja, dan is het wel donker. En ik adviseer om in verband met vervoer, of de trein, of lopen, fiets. En anders even op de pagina's te kijken.
3: Duidelijk. Dankjewel, Astrid. Je hoort het, José. Ken je die boskabouter al, Oene Loonstra, het kabouterpad? Daar loopt hij nu met een zender in de hand en een microfoon. En ja, te kijken naar onder andere kabouter Henk.
0: Heerlijk, Oene, dankjewel. Nou, nog één keer dan. Om het gewoon af te leren. Doei doei!
6: Oene Loonstra.
0: Oene Loonstra.
2: Waarschijnlijk wel, want hij is oud en woont al jaren in het woud.
1: Op pad in Overijssel.

Black Velvet op Radio Oostzee. Hallo, goeie maandagmiddag. Zometeen, maar eens even kijken. Welke hond die pet krijgt. En het baasje natuurlijk ook.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
6: Hey.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Over 3:30. Het laatste nieuws krijg je van Sirine. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het bedrijfsterrein van de failliete ondernemer Henny van der Most is geveild voor ruim €12 miljoen. Wat het extra beladen maakt, is dat vrijdag zijn landgoed in Gorssel onder de hamer gaat. Vorige week probeerde hij dit nog te voorkomen via een kort geding. Maar dat is dus niet gelukt. Omdat van der Most de afgelopen jaren forse leningen voor zijn Rotterdamse pretpark was aangegaan en de schuldenlast ondertussen ver was opgelopen, rond de €70 miljoen, worden al zijn bezittingen nu geveild. De BBB wil dat de Neder-Saxenlijn alsnog wordt aangelegd. Dat heeft partijleider Henk Vermeer gezegd tegen premier Jette tijdens een gesprek over de begroting. Dit weekend werd duidelijk dat de komst van de nieuwe spoorlijn van Groningen naar Enschede op losse schroeven staat. Het vorige kabinet had daar geld voor vrijgemaakt. Maar het huidige kabinet wil de uitgaven voor infrastructuur opnieuw bepalen. Er moeten snel meer woonwagenstandplaatsen komen om ongelijke behandeling van Roma, Sinti en reizigers te voorkomen. Dat vinden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens. Daarmee reageren ze op de brandbrief die Nationale Ombudsman stuurde aan het kabinet. Ook zouden deze groepen erkend moeten worden als nationale minderheid. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk komen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. Dat moet onder andere helpen bij de heersende personeelstekorten. En daarom moet volgens de Raad ook ingezet worden op vroege taallessen. In Hengelo gebeurt dat al. Nieuwkomers krijgen 4 dagen per week Nederlandse les vanaf het moment dat ze hier aankomen.
16: Er zijn ook allerlei proeven al gedaan in het land met mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. En als je mensen helemaal geen taal bijbrengt, dan komen ze eigenlijk altijd in dezelfde soort banen terecht. Namelijk in onzekere, laaggeschoolde banen onderaan de arbeidsmarkt. En hier willen wij graag iets anders doen, dat ze hun talenten in kunnen zetten, dat we niet ingenieurs of tandartsen in de schoonmaak aan het werk hebben.
15: De gemeente wil dat de bewoners na 22 weken niveau A2 halen. Dan hebben mensen basisvaardigheden onder de knie en kunnen bijvoorbeeld eenvoudige gesprekken voeren. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
17: Sirien, dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Vanmiddag steeds meer bewolking en vanavond kan er ook best wel een bui vallen. Af en toe klap onweer, die buien kunnen behoorlijk pittig zijn. Morgen is het dan echt zomers en dat in de herfst. Het wordt rond de 26 graden met ook flink veel zon. Dan nog even naar de weg, want het is nog altijd bal op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, bijna 10 minuten vertraging daar. En die N36 Almelo richting Ommen, tussen de aansluiting met de A35 en Adorp. Daar is ineens sinds 2 uur een spoedreparatie aan de gang van het wegdek. De weg is daar dicht, alhoewel de ANWB zegt dat daar nog wel 10 minuten file staat. Nou, ik hoop toch maar niet dat je erin staat. Voor mij sta je dan de hele nacht nog vast. Want de verwachte eindtijd is pas morgenochtend om 6 uur. Wordt omrijden dus als je over de N36 moet, Almelo richting Ommen. José.

0: Ben ik nu ook alweer een keertje achter. Want wat een hoop leuke huisdieren melden zich in de app. Ja, dat is echt ongelooflijk leuk om te zien welke kat je thuis hebt. Of hoe je honden eruit zien. Je kunt er namelijk iets moois mee verdienen. Een echte, exclusieve Oostcap. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je hondje. Ja, dit is echt zo leuk, ziet dit eruit. Het is een soort beige-achtige ripstof. Daar staat dan het Oost-logo op. Er zijn twee gaatjes in gemaakt en er steken dan de oortjes uit. En dan hebben we niet zelf zitten ouwehoeren. Nee, dat is gewoon echt helemaal professioneel gemaakt. Een hond, een hoed, een pet voor je hond. Zo moet ik het zeggen. Die kan jij verdienen. Ja, of voor je kat natuurlijk. Op mijn part zet je hem op bij iemand anders met twee oren. Goed, jij kan hem verdienen dus door je foto te sturen naar de Oost-app 0645671331 van je huisdier, hè, in dit geval. Even kijken, er is echt heel veel binnengekomen. Zo krijg ik deze binnen. Ja, ik heb ze allemaal maar even... ik heb er gewoon 6 uitgekozen, laat ik het zo zeggen. Ik heb er 6 uitgekozen en die heb ik op een rijtje gezet. En die gooi ik gek zo meteen met een dobbelsteen gooien. En dan wie weet komt dan jouw huisdier er wel uit. Zo stuurde Jolanda dit filmpje van haar lieve kat. Het zijn er 2 volgens mij. Puk, mooi zeg. Kreeg een fotootje binnen van Soph en Joy. Groetjes van Anke van der Griend. Dankjewel Anke. Soph en Joy zijn 2 hondjes in het geval. Witte Pomerianen denk ik. Ja, deze is ook prachtig. Dit is nummer 3. Stoere Isa uit Roemenië. Dankjewel Margret voor het doorsturen van Isa. Prachtige foto ook van de schatjes Kiki en Zoe. Stuurt Gerry via de Oost-app. Dankjewel. Ach, ik kijk nou een videootje van een hele verwende tackle. En dat zeg ik niet. Nee, dat zegt Jeannette Steenbeke. Maaike heet de tackle. Vind ik echt een hele leuke naam. Maaike, kom hier. Ja, echt fantastisch. En Bob. Bob is er ook bij. Bob, ik weet niet helemaal of de cap ook past bij dit huisdier. Bob, die stuurt namelijk een foto van een slang. Ik heb geen idee wat voor slang dit is. Een ringslang, een adder, een python. Ik heb echt geen idee. Ik weet wel, Bob, dat ik het doodeng vind. Maar jij zegt net in een appje, dat valt er wel mee, José. Goed, zal ik gaan gooien met de dobbelsteen? Dan is het 1, Jolanda en Puk. 2, Soph en Joy van Anke. 3, Isa van Margret. Kiki en Zoe met Gerry staat op nummer 4. Jeannette staat op nummer 5. En de slang van Bob staat op nummer 6. Nou, 1, 2, 3... Daar. 1, 2, 3. Hop. Ja, shit. Nu ligt. Ik heb hier helemaal niet goed over nagedacht. Nu ligt die dobbelsteen ligt nu helemaal aan de andere kant van de studio. Wacht even hoor. Ik loop er even naartoe. Heel leuk vindt. Ik weet niet waar je ermee moet. Maar Bob. Ja, Bob, gefeliciteerd. Jij en je slang. Jan-Willem, het is fijn dat je binnenkomt lopen. Ja, ik heb een vraag over de petten. En de caps. Ja, ik heb namelijk gezegd dat iedereen gewoon een foto van het huisdier mocht insturen. En nu net komt nummer 6 eruit rollen. Ik zal je even kijken eens op mijn scherm mee. Dat is zeg maar het huisdier wat gewonnen heeft. Dat is een slang.
1: Hij liever dan ik.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan mag Bob mag gewoon een...
1: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Bob, gefeliciteerd. Jij krijgt...
1: Een slang toch, hè?
0: Nee, is het echt. Ik heb geen idee wat voor slang het is. Weet jij dat? Een adder? Een python? Ik ben niet zo thuis in de...
1: Het is volgens mij zwart, als ik me niet vergis.
0: Ik heb geen idee. Een ringslang? Nee. Bob, laat nog even weten wat voor slang het is. Vinden wij heel leuk. En dan komt dus de pet. Ja, de pet komt naar je toe.
1: Tijgerslang lijkt het nu.
0: Een tijgerslang? Hou eens op, joh. Kom zo naar je toe. Straks hoor je de 6 voor 7. Jan-Willem heeft je hulp weer eens nodig. Maar eerst naar ABC. Poison Arrow op Radio Oost.

0: ABC. En A Poison Arrow op Radio Oost. Nee, ik bedoel heftige plaatjes in de 6 voor 7, Jo Willem.
1: De 6 voor 7.
0: Dat komt omdat het ja allemaal ganz in Duits is, ja?
2: Ja, maar dat braucht niet zo zijn.
0: Das braucht nicht so sein.
2: Gemütliche Schallplatten sind auch in andere Sprachen möglich.
0: Het komt omdat het vandaag die verroekte Batumse Stunde is, Jan.
2: Jawohl.
0: Heeft te maken met de Batumse kermis, toch?
2: Zeker, dat is echt een fenomeen voor de regio. En dus hebben we daar vandaag de 6 voor 7 over dat feestje van Batum.
0: Heel leuk. Ik vind het ook zo leuk dat het bij ons suggesties, das Leben ist ein Party, dat is een staat. Vind ik echt heel leuk. Dat is het nieuwe single, of nieuw, van Mark Eggers en Fons Vering. Die trouwens woensdag de gast is in het Cultuurcafé.
2: Oh, gezellig.
0: Dat is dan wel weer heel erg leuk.
2: Ja.
0: Wil je komen kijken trouwens?
2: Ik ben hier dan toch.
0: Oh ja, dus je schuift even aan, wil je zeggen.
2: Ja, maar op het moment dat jij opnemen bent, ben ik...
0: Dat is lastig. Wil jij daar wel bij zijn? Je mag je gewoon aanmelden als publiek. Vind ik alleen maar gezellig. Oost.nl/cultuurcafé. Daar kan je je opgeven. Ben je aan het zoeken?
2: Ik ben even aan het zoeken naar de 6 voor 7.
0: De 6 voor 7 staat op onze Radio Oost Facebookpagina.
2: Mm-hmm.
0: Er staat traditiegetrouw, staat vandaag in het teken van die verroekte Batumse Stunde.
2: Ja.
0: Verklede optocht die dwars door de kermis trekt. Over het kermisterrein. Dat is ook een leuke parade, vinden wij, op de radio. Tenminste, dat lees ik voor.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld Das Leben ist ein Party van Fons Veurink en Mark Eggers.
2: Maar ook de aanmeldingen van buiten zijn we niet van de poes, zeg maar. Benny Oude Oosterik, die zegt You and Me van Joan Franka. Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, ik weet alleen dat het die vrouw is met die tooi.
2: Ja, precies.
0: Die deed mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar wat zij zong, ik heb echt geen idee.
2: Ah, en Annette die duikt even in de historie met Jürgen Markus met Festival der Liebe.
0: Oh, maar dat vind ik oprecht een leuke plaats.
2: Is een gezellig
0: plaats. Dat vind ik echt leuk. Anton Anstrol zegt Gert de Kleine. Gert, ik denk niet dat je Jan-Willem zo gek krijgt om DJ Utsi te draaien.
2: Wie weet. Arie Ribben is natuurlijk met de Polonaise Hollandaise bij Hoevelaken linksaf.
0: Uiteraard. Feest kan beginnen van de Deurzakkers uit 1992. Zegt Thea.
2: En die Toten Hosen met taken wie deze, zegt Joop.
0: Hartstikke goed, ja. Je weet natuurlijk wel welke ik ga draaien nu, hè?
2: Rosamunde?

lijkt mij dus heel leuk als jij erbij bent. Aankomende woensdag wordt me gevraagd via de app. Ja, hoe laat en waar en zo. Nou, je moet je eerst even aanmelden. Als je Fons Feurink in het Echi wil zien, dan kan je bijvoorbeeld aankomende woensdag bij het Cultuurcafé aanschuiven. Zou ik heel leuk vinden in het publiek. Nou, dat mag. Dan kan je aanmelden op oost.nl/cultuurcafé. Ja, en dan krijg je dan wel echt van alles te horen. Mailtjes en zo. En nou ja, dan krijg je helemaal een tour achter de schermen. Ik zou dat eigenlijk wel weten. Ik zou het heel gezellig vinden als ik jou woensdag zou zien. Dan dus in het Cultuurcafé en anders vrijdag zie ik jou tijdens de Military. Zometeen Jan Willem en Sirien en zij draaien. Ja!

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.

0: know.
1: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Het bedrijfsterrein van de failliete ondernemer Henny van der Most is geveild voor ruim 12 miljoen euro. De gemeente Hardenberg wil de komende 2 jaar liever geen asielzoekers opvangen. Ze hebben om een adempauze gevraagd aan asielminister Van den Brink. En de N36 richting Ommen blijft voorlopig dicht. Tot morgen 6 uur moeten automobilisten omrijden. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is de situatie op de weg op de A1 richting de Duitse grens. De dagelijkse file. 3 kilometer lang, 7 minuten de vertraging. En de N36 Almelo richting Ommen tussen de aansluiting met de A35 en de Aardorp. Daar is 1 kilometer file, maar een kwartier vertraging. Er is een spoedreparatie gaande. De weg is dicht en dat gaat nog tot morgen vroeg 6 uur duren. Dus houd er even mee rekening dat je daar wat om moet rijden.
9: De dag van Oost.
8: Zometeen nemen we de dag met je door, de dag van Overijssel. En voor de mensen die afgelopen zaterdag even te gast waren in de studio bij Radio en TV Oost, heb ik wijsgemaakt dat het eerste plaatje na 4 uur een bepaald nummer is. Nou, kijk of dat inderdaad zo is.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost.

0: Ik krijg meteen een foto opgestuurd van Gerry. Die heeft de tv waarmee ze meeluistert naar ons op 60 gezet. Dat is echt op zijn hardst. Sterk de buren van Gerry. Dat was het wel eventjes met Bon Jovi.
1: En Serien Beunen.
0: Een heel goedemiddag, de dag van Oost, 8 minuten over 4. We zijn er tot 7 uur vanavond weer en zetten de dag voor je op een rijtje.
2: We gaan het bijvoorbeeld hebben over de Bottomse. Hoe spreek je dat eigenlijk uit?
0: Ja, dat ben je goed.
2: Bottom, dat snap ik, maar...
0: Nou, dat is al goed, want het is nou Batman.
2: Batman is een beetje... Dan kom je niet uit Bottom, dat
0: zo
2: is duidelijk.
0: Het. Ja.
2: Maar het is die Stunde, ik ben niet zo'n Duits.
0: Verrukte Stunde.
2: Ja, daar gaan we het over hebben. Daar gaat de 6 voor 7 over zometeen.
0: We kijken ook even vooruit naar de military van Boekelo. Sterker nog, dat is nog in volle gang. De voorbereidingen daarop. De hele week, ze hebben daar aandacht voor. En van vrijdag tot en met zondag zijn we er ook met de radiostudio live aanwezig bij die military. Daar kijken we naar vooruit. En verder hebben we het ook nog over het andere nieuws van vandaag.
2: Ja, het andere nieuws. Bijvoorbeeld Hardenberg. Die heeft laten weten dat ze liever geen asielopvang doen de komende 2 jaar. Daar gaan we alles over horen zometeen.
0: En we gaan ook meer horen over de wijnoogst. Want morgen nog weer een warme dag. Het gaat hartstikke goed met de wijnboeren in de provincie. Ook daar hebben we het nog over. Wat gebeurt er verder vanavond en morgen? We zetten het voor je op de rij. En de 6 voor 7, zoals gezegd. Over de verrukte stoende bij de Bottomse kermis. Daar plaatjes bij bedenken. En dan kun je weer alle kanten mee op. Ah, dit zou ook best kunnen hoor. Bruno Mars en On My Soul.

0: Ja, dat is het zeker. Monday, Monday, de mama's en de papa's, hoor je.
1: De 6 voor 7.
0: Om 4:15 kijken we even uit naar de 6 voor 7. Dat zijn 6 nummers muzikale gedachten bij het nieuws van vandaag. En dat kan soms het meest actuele nieuws zijn. Dat kan soms ook een evenement zijn, zoals vandaag.
2: De Bathamse kermis. Ja, ja. Ben jij er wel eens geweest?
0: Nee. Ik denk ook echt dat het iets voor de Bathamers is.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik ben geen Bathamer officieel, maar mijn schoonfamilie wel. En ik ben er wel eens geweest. Hartstikke leuk. Het is alweer de 483ste editie. Dus het is echt een traditie, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, van die 483 had je er toch wel een paar mee kunnen pakken.
2: Ja,
0: dus,
2: ja, precies. Ja, vandaag staat dus in teken dat de laatste dag van de Bathamse kermis. Die verrukte Bathamse Stunde, als ik het zo...
0: Stunde?
2: Ja, dit Duits is niet blijven hangen. Een verklede optocht die dwars tussen de kermisattracties doortrekt. Nou, dat is wel een melige boel, denk ik.
0: Ja, en verslaggever Jeroen Kuipen, die ging eventjes langs bij de feestvierers.
3: Ik ben heel blij dat jullie er allemaal weer zijn. Daar ligt een rode loper, daar hebben de jury staan, dus doe daar nog even je best. Lopen we door voor de Brink langs naar Boden en dan lopen we terug naar de Brink en daar is de prijsuitreiking. En dan gaan we horen wie het beste is.
4: Wat maakt dit nou zo leuk?
5: Het weer, de sfeer en de mensen.
4: Ja. Heel veel plezier.
5: Dankjewel.
6: Ik ben vanaf klein jochie al op de kermis te vinden. En het is nu de 483ste keer. En nou, ik ben het niet allemaal geweest, maar ik ben toch al 42 jaar lang achter elkaar hier op de kermis te vinden. Ja. Ja, oud en jong door elkaar en verbinding. En ja, mensen die niet meer in Bathmen wonen, die toch wel voor dit feest nog weer terugkomen op de zondag, op de maandag. Ja, dat is hartstikke leuk.
4: Kunnen jullie het allemaal zien?
7: Zien wel.
4: Wat zijn jullie?
7: Vogelspotters.
4: Vogelspotters. En hebben jullie al mooie vogels gezien?
7: Heel veel.
4: Oh. Je bent de enige man in de hele optocht.
8: Ja, iemand moet de grote smurf zijn, hè? Nou, dat ben ik. Ja.
4: Blijven ze wel een beetje goed naar je luisteren?
8: Ja, ze blijven heel goed naar me luisteren.
9: Het wordt knapmoeilijk straks als de jury moet. Want ik heb heel veel in mijn jury zitten. En die moet straks even kijken hoe dat mag. Want ik heb al heel veel gezien.
2: Gezellige boel, volgens mij.
0: Nou, ja, zeker. Bathum. Het was nog lang onrustig in Bathum. Vandaag dus die Bathumse kermis. Het hele dorp staat op zijn kop. En welke muziek past daarbij? Dat is de vraag voor de 6 voor 7. De 6 leukste, origineelste, apartste. Gaan we draaien straks even na 6:30 op Radio Oost. Doorgeven kan via Facebook Radio Oost of 06-4567-1331.
10: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: Wij maken ook een beetje het verschil bij Radio Oost. De Puma's hoorde je, een dierenplaatje. Zij maakt het verschil.
1: De Military Boogaloo.
0: Ja, als je dit hoort, dit geluid, dan maak je kans op kaarten voor de Military Boogaloo. Als je daar zaterdag ook naartoe wilt. Enige wat je hoeft te doen is eventjes te appen naar de studio 0645671331. En dan kun je dus daarmee kaarten winnen voor de Military Boogaloo. De zaterdag editie, dus de Cross Country, het meest spectaculaire van het evenement. En wil jij dus daar naartoe, dan moet je nu eventjes appen. 0645671331. En dan krijg je ook nog eens een keer een pet voor je hond en voor jezelf bij.
2: Nou, dat is toch leuk. Ja. Dan kun je matchen naar de military.
0: Zo is het. Nou, wil je daar voor je aanmerking komen, dan is het nu appen naar 0645671331. En dan gaan we straks een winnaar uit loten met een dobbelsteen. Dat is dus de komende week. Straks gaan we het nog verder hebben over die military boekelo. En daar ga je de komende week nog veel meer over horen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: De dag van
4: Het is 4:30, was de herfst al begonnen. Het is 24,5 graden in Witman. In Ommerschant 23,5. En in De Bult op dit moment 23 graden. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Shirien Beunen.
5: Goedemiddag. De N36 richting Ommen blijft voorlopig dicht. Er is een rijbaan afgesloten tussen Wierden-Noord en Adorp vanwege een spoedreparatie. De weg is in beide richtingen is in één richting gesloten. En dat blijft zo tot morgenochtend 6 uur. Bijna 9 op de 10 long-covid-patiënten wordt nooit meer helemaal beter. Dat blijkt uit onderzoek van het Fresenius MC en het UMCG in Groningen. Deze onderzoeker vindt de uitkomst erg frustrerend, maar geeft de moed nog niet op.
6: Je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, ja, dan vind ik dat heel erg weinig. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor henzelf als voor de werkgever als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
5: Voor het onderzoek zijn de afgelopen 3 jaar 1200 patiënten gevolgd. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Die keek naar de betalingen met een bankpas of creditcard.
7: Als wij kijken naar de eerste helft van dit jaar, dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
5: Ook in Nederland rijden mensen steeds vaker om voor een goedkoper tankstation. En kapper Warner Drent uit Holte is een waar kniptalent. Hij werd al eens Overijssels kampioen. Het vele zitten is voor zijn rug helaas te zwaar geworden en daarom hangt hij na 62 jaar zijn schaar aan de wilgen. En dat is jammer voor zijn vaste klanten.
8: We zullen eraan moeten wennen, hè?
9: Ik knip hem op zich, vind ik prachtig. Dat is het mooiste wat er is. Ik zal de kans niet krijgen, maar ik opnieuw moest beginnen, werd ik gelijk weer kapper.
5: Nou, dat lees je meer op oost.nl, dit mooie verhaal. En daar is ook een mooie video bij.
4: Dankjewel, Zerien. Kijken we nog even naar de wegen. De dagelijkse voor de Duitse grens is 3 kilometer lang op de A1. 5 minuten de vertraging bij de grenscontrole. De A35 Almelo richting Wierden. Daar staat bij de overgang van de A35 naar de N35 4 kilometer en 8 minuten voor het verkeerslicht. En wil je vanaf daar richting Ommen, dan word je toch omgeleid. Want de aansluiting van de A35 in Adorp, daar is een spoedreparatie. De verwachte eindtijd is morgen vroeg 6 uur, hoor je net al van Serien. Het is dus in één richting afgesloten vanaf Wieren, dus die N36 op richting Adorp. Dat stuk is dicht voor het verkeer en dat wordt ter plaatse omgeleid. Dan kijken we nog even naar het weer, want er kunnen hier en daar wat buitjes nu passeren in de provincie. Vanavond ook nog een paar buien mogelijk. Morgen stroomt er met de oostelijke wind warme lucht binnen. Het wordt 25 tot 27 graden morgen. En daarbij aardig wat zonneschijn, wel ook veel hoge bewolking. Woensdag is het ook nog zomers warm met de zon erbij. En woensdagavond nadert dan een nieuw front. Donderdag is er deels bewolkt en regenachtig bij 22 graden. En daarna is het weer droog, 20 graden overdag en mistige ochtenden vanaf de vrijdag.

0: Stella Lefty en Basten. Het is er tijd voor. We hebben net een oproepje gedaan voor Katen, voor de military. En er hebben heel veel mensen op gereageerd. De eerste 10 deze keer die hebben gereageerd. Dan gaan we het loten. En ik heb hier een dobbelsteen.
1: Tienkantig.
0: Een tienkantige dobbelsteen. Dat is een heel aparte.
1: Echt zo'n Dungeons and Dragons dobbelsteen.
0: Oh, dat zegt mij dan wel maar niks. Nou, daar gaat hij hoor. Als jij het nou even gooit. En zeg maar welk nummer het is geworden.
1: Het is nummer 3. Ik ben heel benieuwd wie die kaarten heeft gewonnen.
0: Aha, kijk, dat gaan we nu zien. Ja, dat
2: de military boekelo.
0: Dat nummer ga ik nu snel eventjes intikken. Ja.
1: Spannend.
0: En die gaan we nu bellen. Nou, eens even kijken of er ook opgenomen wordt.
1: En niet opnemen is
0: een ja, als we weer even zo streng moeten zijn deze keer. Eens even kijken hoor.
3: Jan ter Doest.
0: Goedemiddag, met Jan van den Kobus, Radio Oost.
3: Goedemiddag.
0: Jan ter Doest. Jij deed mee met de military.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar daar willen jullie wel naartoe.
3: Ja, daar gaan we jaarlijks al 30 jaar naartoe.
0: Oké, en je had nog geen kaarten?
3: Nee, nog geen kaarten, yes.
0: Nou, wat is er zo leuk aan de military dat je daar ook jaar naartoe gaat?
3: Nou, oké, de hele parcours te lopen, dat is prachtig. En vooral met goed weer.
0: Ja, nee, ja, en dat wordt het deze keer, hè?
3: En we gaan met zwagers. We zijn nu dit jaar met 4. We zijn ook wel eens met 12 geweest.
0: Okay. Maar, dit jaar wordt het de 4. Nou,
3: dit jaar wordt het de 4.
0: Maar altijd een gezellige dag, toch?
3: Jazeker.
0: Nou, hey, Jan, je hebt 2 kaarten voor ons.
4: Van harte gefeliciteerd.
3: En kijk.
0: Nou, mag je even zwaaien naar de studio als je er voorbij komt vrijdag, zaterdag of zondag? Dan zwaai je weer terug.
3: We moeten het daar ophalen. Oh nee, parcours bedoel je.
0: Ja, als kom je er niet in.
3: Ja, we komen een paar keer zwaaien.
0: We gaan het via de e-mail regelen. Dus blijf eventjes hangen en dan regelen we dat.
3: Prima,
0: dankjewel. Oké, blijf nog even aan de lijn. Ondertussen gaan we even kijken naar die military boekelo.
1: Ja, want het is bijna zover. De 55e editie van de Military Boekelo. U bent er dus al heel vaak geweest. Maar daar gaan we naar de business en pleasure. Daar draait het ook in de paardensport om. En dat is op hoog niveau.
0: Ja, want voor het grote parcours met honderden paarden zijn flink wat weilanden nodig. En daarvoor zijn ze afhankelijk van boeren en andere grondeigenaren. Zoals Joke Weller. Verslaggever Dave Klein-Gunnewiek, die ging met haar het land op.
5: We staan hier op het hoek van het stuk grond en de 2 gronden die ik beschikbaar stel. Waaronder deze 5 aan de military. In 2004 kwamen ze eigenlijk zo van: goh, we willen eigenlijk wel heel graag over jouw grond. En mag dat? Ze zeggen van: nou ja, weet ik het dus. Ja, prima. Ik zeg: maar ik heb ook nog een 5. Dus zeg, als je iets leuks daarvan zou kunnen maken, is dat natuurlijk heel mooi. Maar dat zag je eigenlijk niet, want het leek eigenlijk een heel groot bos. En voor de rest niks. Alleen die 5 zat er wel. Alleen was heel slecht. Was gewoon een vijver waar een beetje vis in zat. En dat hebben ze toen helemaal opgeknapt, zeg maar, uitgediept en geschikt gemaakt voor met de bodem voor de paarden. En vanaf dat jaar gebruiken ze me eigenlijk elk jaar.
6: En voor de hoeveelste keer komen ze nu dit jaar door die 5 heen?
5: Nou, als het 2004 geweest is, het is nu 2026, dan is het 22 jaar. Vanaf augustus, zeg maar, houden wij dit gewoon vrij. En tussendoor dan wordt er zoals nu wel even gemaaid omdat het nog gehooid moet worden. Maar voor de rest houden we dat gewoon vrij. En dan kom je daar verder ook niet.
6: Ik zie daar aan het begin van de 5 2 hindernissen, boomstammen staan.
5: Ja, nou, dan komen ze van die kant en dan hebben ze de keuze om of die te nemen of die te nemen. En één van de 2 is zwaarder dan de ander. En als je hem zwaarder maakt, dan kost het meer tijd. En als die makkelijker is, dan win je tijd.
6: Inmiddels lopen we op de plek waar de paden het water in gaan. Het is hier nu nog droog.
5: Ja, klopt. En dan moet er straks een hoeveelheid water ingepompt worden. Tot een bepaalde hoogte. En dan kunnen ze dus echt door het water.
6: Ja.
5: Nou, dan gaan ze eruit. En dan hebben ze ook weer keuze. Of links. Of rechts.
6: En wat is er nou zo mooi aan die military?
5: Ja, het spektakel. Spektakel van mens op paard. En crossen. Het crossen door de velden. Wat je zeker als paardenfan en ruiter, nou, dat vind je nergens. En ook dat er zo massaal mensen op afkomen. Dat je 's morgens om 12 uur kunt zien dat er 1 slinger aankomt. En door alle velden gaat en dan terug naar het hoofdterrein.
6: En tijdens zo'n weekend staat u dan ook echt de hele dag hier te kijken?
5: Nou, de laatste jaren niet meer. Nee, ik ga wel even kijken. Maar wat ik zelf een beetje vervelend er omheen vind, maar dat is gewoon wat in mij zit, bij mij persoonlijk, is dat ik niet het lawaai altijd zo goed kan hebben. Dus ik ga meestal wel weg. En dan volg ik het gewoon op tv.
6: En dan ziet u ineens uw eigen vijver?
5: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
6: Hoe is dat dan?
5: Ja, dat is leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja, tuurlijk is dat leuk. Ja, maar zeker. Ik vind het ook leuk om het hen toe te staan, zeg maar.
6: Ja, ja. Ja.
5: Dat is echt wel. Ik vind het nog steeds een mooi evenement, ja.
0: Ja, super evenement. Want de komende dagen dus weer loopt. We besteden de hele week aandacht aan de military op de radio. Vroeg hoor je dat weer. En ook de rest van de week. En vrijdag tot en met zondag zijn we er met een studio in het Stroodorp. Misschien wil jij wel kaarten en kom je ook gezellig even kijken.

0: A little respect, dat is natuurlijk zeker voor een evenement dat er al 483, geloof ik, keer is geweest.
1: De 6 voor 7.
0: En welke muziek past daarbij? Dan hebben we het over de Bathumse kermis. En daar is natuurlijk een heel groot evenement gaande voor. Vooral de Bathumers. Oud en nieuw komt dan weer bij elkaar. Een leuke optocht gehad met allerlei versieringen. En de een ziet er nog aparter uit dan de ander. Echt zo'n dorpsfeest wat een mooie traditie is. Wat al vele, vele jaren loopt. En welke muziek past daar dan bij? Dat is de vraag die wij stelden voor vandaag. Voor de 6 voor 7. We gaan er straks weer een paar draaien. En zojuist komt daar een heel goed idee binnen van Jacqueline. Die zegt, kun je deze niet doen?

0: wasgoed voelt veel zachter aan. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met Vitepro.

0: idee. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Hardenberg wil de komende 2 jaar liever geen asielzoekers opvangen. Ze hebben om een adempauze gevraagd aan asielminister Van den Brink. En de BBB wil dat de Neder-Saxenlijn alsnog wordt aangelegd. Het vorige kabinet had er geld voor vrijgemaakt, maar het huidige kabinet wil de uitgaven voor infrastructuur opnieuw bepalen. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag van Oost.
6: Eerst nog eventjes de verkeersinformatie. Laten we het daar eens over hebben. Want er staan aardig wat files op dit moment. En die staan onder meer op de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Wierde, wel de dagelijkse plek. 4 kilometer, 11 minuten. En vanaf de andere kant vanaf Nijverdal is het 3 kilometer en 6 minuten. De A50 Apeldoorn richting Emmeloord. Maar dan ook weer de N50 tussen Hattem en Kampen-Zuid. Daar staat 3 kilometer en 6 minuten. En even kijken, wat hebben we dan nog meer in de aanbieding? Natuurlijk de Duitse grens. De grenscontrole A1, 4 kilometer, 6 minuten. En er is een spoedreparatie op de N36. Dat is vanaf de A35 aansluiting naar Adorp. Er staat ook een file achter. Die spoedreparatie gaat nog wel even duren. Tot morgen vroeg 6 uur. Maar daardoor ook een file op de N350. Dat komt daar ook vanaf Holten richting Wierden. Tussen de aansluiting van de N347 en Wierden. Daar staat 2 kilometer. Meter file en een kwartier vertraging op die plek op dit moment.
5: De dag van Oost.
6: Zometeen natuurlijk een overzicht van het nieuws. We hebben het over Hardenberg, dat het niet eens is met hun aanmerking dat ze een weigergemeente zijn. En we hebben het over de wijnoogst. De 6 voor 7 gaan over de Bathumse kermis. Want daar is een verrukt Bathumsuur. Welke muziek past daarbij? Dat kun je doorgeven op 0645671331.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja,
8: Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost.

0: er bijna weer weer voor. Hoewel vandaag en morgen zeker nog niet. Voor de beenwarmers heb ik het over. Want volgens mij kwam dit uit de film Footloose. Maniac, Michael Cimbello.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Om 5:09 nemen wij de dag van Oost met je door. Want wat was het nieuws van vandaag?
2: De gemeente Hardenberg wil de komende 2 jaar liever geen asielzoekers opvangen. Ze hebben om een adempauze gevraagd aan asielminister Van den Brink. Hardenberg vindt dat het afgelopen jaren genoeg heeft gedaan. Ondanks sloot een groot AZC dat 10 jaar mensen heeft opgevangen. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen.
0: En nieuwkomers moeten sneller aan het werk komen, adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. Dat moet onder andere helpen bij de heersende personeelstekorten. Snel beginnen met taallessen moet hun kans op werk ook vergroten, zegt de raad. Dat gebeurt al, bijvoorbeeld in Hengelo. Daar krijgen mensen vanaf het begin 4 dagen per week Nederlandse les. Bewoners die zijn er ook blij mee.
3: Ik wil graag Nederlands te leren, omdat ik met de Nederlands mensen wil graag praten. En ik wil graag ook werken hier in Nederland.
0: Ja, de gemeente wil dat de bewoners na 22 weken niveau A2 halen. Mensen hebben dan basisvaardigheden onder de knie en kunnen eenvoudige gesprekken dan voeren.
2: Ja, vorige week hadden we hem nog als 6 voor 7. Broodbakker Wouter, die de strijd aanging met andere broodbakkers van over de hele wereld bij World Skill in Shanghai. En die wedstrijd zit er nu op. Het is geen podiumplek geworden voor Wouter en de andere mbo-studenten die hun beroep zo goed mogelijk gingen uitvoeren. Wel hebben 3 mbo'ers, waaronder Wouter, een medaille voor hoog niveau behaald.
0: Ik ben altijd ook heel blij met een medaille. Ja. Ik was van vroeger zelfs heel erg blij met een voetbaltoernooi met een faantje. Dat was gewoon dat je deel had genomen. Die heb ik nog trots bewaard.
2: Wij hebben nog een keer een medaille gekocht. Oh. Omdat we zo trots waren.
0: Dat is nog veel erger, Serien. Dat is nog veel erger.
2: Goed gedaan, Wouter.
0: Dan gaan we terug naar het nieuws. De BBB wil dat de Neder-Saxenlijn alsnog wordt aangelegd. Dat heeft partijleider Henk Vermeer gezegd tegen premier Jette tijdens een gesprek over de begroting. Dit weekend werd duidelijk dat de komst van die nieuwe spoorlijn van Groningen naar Enschede, of andersom kan natuurlijk ook, op losse schroeven staat. Het vorige kabinet had er geld voor vrijgemaakt, maar het huidige kabinet wil die uitgaven voor infrastructuur opnieuw bepalen.
2: En de overwinning van FC Twente op PSV van vorige week heeft niet alleen 3 punten opgeleverd. De wedstrijd heeft ook bijna €5500 opgebracht. De wedstrijdshirt van de Twente-spelers ging onder de hamer. Het shirt van Wout Weghorst bracht met €762 het meeste op. En ook de shirts van Ruud Nijstad en Douda Weideman werd meer dan €500 betaald. En de meeste opbrengsten gaan naar FC Twente zelf, waarmee ze een nieuw talent kunnen opleiden. Nou, dat is nog mooi.

0: Cameron Whitcomb and A Kingdom of Fear.
1: We hadden het er net in het nieuwsoverzicht al even over. Hardenberg wil de komende 2 jaar geen grootschalige asielopvang. Gemeenten moeten voldoen aan de spreidingswet, die asielzoekers eerlijk verdeelt over het land. Maar Hardenberg heeft de minister van Asiel gevraagd om uitstel. Op dit moment is er geen opvang. Een maand geleden vertrokken de laatste asielzoekers bij het AZC in Heemserveen, in Hardenberg dus.
0: Aangeschoven in de studio's, verslaggever Jeroen Kuiper. Goedemiddag Jeroen. Oh, sorry, zal ik je ook even de microfoon open doen? Dan kun je ook wat zeggen.
2: Ja, nee, het lijkt nu net alsof ik een beetje een meme-speler ben, maar goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, waarom vindt Hardenberg dat het die adempauze verdient?
2: Nou, de afgelopen 10 jaar heeft Hardenberg 700 asielzoekers opgevangen. De laatste is inderdaad net een paar maanden weg. Het college zegt, ja, we hebben eigenlijk onze verantwoordelijkheid de afgelopen jaren wel genomen. Het is wel even genoeg geweest.
0: Ja, het is natuurlijk ook zo dat de gemeenten nu ook bij elkaar zitten trouwens vandaag en morgen en overmorgen geloof ik. Hè. De VNG heeft een landelijke bijeenkomst. Ja. Het is natuurlijk ook nu wel een beetje het verhaal dat ze ook vervelend vinden dat ze weigergemeente worden genoemd. Want is dat terecht dat die spreidingswet is het toch gewoon voor alle gemeenten? Dus gewoon doorgaan.
2: Ja, maar Hardenberg zegt wel van ja, we hebben genoeg gedaan. Ze willen ook de komende 2 jaar vooral benutten om te kijken hoe ze dan de asielopvang nu vorm willen gaan geven. Want ze hebben bijvoorbeeld ook naar Hengelo gekeken. Het voormalig stadkantoor waar honderden asielzoekers worden opgevangen. Dat doet Hengelo in eigen beheer. En ze denken dus zonder het COA. En ze denken bij Hardenberg van ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel interessant om te kijken of dat een vorm is die voor ons passend is. En ze willen ook kijken of bijvoorbeeld een kleinere vorm van opvang dan mogelijk is. Maar ja, daar willen ze de eerste komende 2 jaar voor benutten.
1: Dus daar hebben ze even de tijd voor nodig. Maar om hoeveel plekken gaat het nou in Hardenberg?
2: Nou ja, volgens de spreidingswet zouden ze dan om 306 opvangplekken voor asielzoekers moeten opvangen. En 21 minderjarige alleenstaanden. En dat moet al wel vrij snel dan geregeld worden. Voor 1 juli 2027 zou er dan plek moeten zijn. En die plek zou dan ook minimaal gegarandeerd moeten zijn tot 31 december 2028. Dus dat is ongeveer waar de vereisten voor zijn voor de locatie.
0: Ja, die boodschap is gestuurd naar de minister. Die heeft natuurlijk meteen gezegd van gaan we doen, prima.
2: Nou, minister Van der Brink heeft nog niet gereageerd. Maar het is voor Hardenberg wel te hopen dat er snel duidelijkheid komt. Want ja. Nou ja, zoals ik al zei, 1 juli volgend jaar moeten die opvangplekken al gerealiseerd worden. Dus als je er wel aan moet voldoen, dan gaat de tijd tikken.
0: Meer over dit nieuws en de achtergronden vind je op oost.nl. Jeroen Kuiper, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival hoor je op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: Jij bent er al eens een paar keer geweest op die Bathumse kermis.
2: Zeker weten. Ja, de Bathumse kermis is wel een begrip als je iemand kent in Bathum of als je er natuurlijk woont. En vandaag is de verrukte Bathumse stoende. Is dat hoe je het uitspreekt?
0: Ja, ik ben
2: duidelijk geen echte Bathumer. Maar daar gaat de 6 voor 7 vandaag over. Over feestvieren, over de kermis en over Bathum natuurlijk.
0: Ja, de 483ste editie van de Bathumse kermis. Dus ja, dat gaat eeuwen terug. Dat is toch wel bijzonder.
2: Dat is echt lang geleden.
0: Zeker weten. Hebben 1600 zoveel?
2: Ja, dat is bijna nog de middeleeuwen, nog net niet meer.
0: Nou, in ieder geval, zo lang vieren ze dat feestje al. Toen hadden ze nog niet de muziek die wij nu straks gaan draaien. Dat is dan wel weer anders. Maar welke muziek past daarbij? Dat kun je nog steeds doorgeven. De 6 leukste plaatjes die gaan we draaien. Even na 6:30 voor die Bathumse kermis. 0645671331 of via Facebook Radio Oost. Straks hebben we het nog even over wijn.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Hey Remo!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Eén minuut over 5:30. Kijk even naar de temperatuur in de provincie. In Wolde is het 22,5 graden. Oosterdalse 23 graden. En de Heuvels 22,5. We doen hem gewoon nog een keer. Het nieuws uit Overijssel. Dat krijg je van Serien Beunen.
13: Moto2-coureur Colin Feijer uit Staphorst maakte zich na zijn sleutelbeenbreuk weer op voor een wedstrijd in Indonesië over 2 weken. De coureur van 21 brak zijn sleutelbeen bij een crash in een training voor het Grand Prix van het Oosten. Hij kan daardoor dit weekend niet meedoen aan de wedstrijd in Japan. De jonge coureur stond dit jaar al 2 keer op het podium. 2 weken geleden nog, toen won hij de Grand Prix van San Marino. Het bedrijventerrein van de failliete ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is geveild voor ruim 12 miljoen euro. Wat het extra beladen maakt is dat vrijdag zijn landgoed in Gorssel onder de hamer gaat. Vorige week probeerde hij dit via een kort geding nog te voorkomen, maar dat is dus niet gelukt. Omdat van der Most de afgelopen jaren forse leningen voor zijn Rotterdamse pretpark was aangegaan en de schuldenlast ondertussen verder was opgelopen naar ongeveer 70 miljoen euro, worden al zijn bezittingen nu geveild. En wie op de basisschool werkt kan van het volgend jaar, schooljaar een griepprik krijgen. Onderwijsmedewerkers zouden een groter risico lopen op de griep, omdat ze in kleine ruimtes met veel anderen werken. En een zieke leraar betekent vervang of in het ergste geval een klas die naar huis wordt gestuurd. Vaccinatie is niet verplicht, je kunt gewoon vrijwillig meedoen. De herfst mag dan officieel begonnen zijn. De komende dagen wordt het zomers warm in Overijssel. En vandaag voelde al zomers aan, maar morgen wordt het echt warm met 27 graden. En hoe dat komt, dat horen we straks van weervrouw Gita Spannenburg. Meer nieuws daarover lees je op oost.nl of in de app.
12: Ik wou dat zeggen, Griet, daar gaat je. Daar heb je niks meer te vertellen. Ja, maar...
14: Altijd genoeg te vertellen.
12: Heel goed, heel goed. We kijken eerst even nog naar de files op de wegen. Die staan op de A1 bij de Duitse grens. Niet zo heel lang deze keer, maar een kilometer en 3 minuten de vertraging. Wel voorzichtig gaan als je achteraan sluit. Datzelfde geldt voor de A35 en 35 tussen Almelo en Wieren. Staat 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook een vertraging op de N350. Als je vanaf Rijssen komt, het is namelijk zo dat de N36 dicht zit. Vanaf de A35 en 35 overgang richting Vriezeveen-Aardorp. Daar is de weg afgesloten vanwege een spoedreparatie. Verkeer wordt omgeleid. Maar dat betekent dus wel dat je daar echt langer onderweg bent. En ook het verkeer dat daarop aansluit vanaf Nijverdal. Van alle kanten richting die N36 geeft het extra vertraging. En inmiddels zie ik ook dat de rondweg van Almelo daardoor helemaal vaststaat. Het verkeer dat aan het omrijden is, is daar ook in de file aan het rijden. Sterkte allemaal onderweg. Over naar het weer, Greta Spannenburg. Ja, het is nu als ik naar buiten kijk, denk ik van, nou, dat gaat zo regenen, maar het valt mee? Of?
14: Ja, het valt mee. De lucht is wat donkerder geworden. Er ligt een zwak front al de hele dag over ons heen. Dat golft een beetje, dat wisselt een beetje in activiteit. En zit de afgelopen uurtjes, vooral boven de kop van Overijssel. Ik zag dat Giethoorn en Steenwijk bijvoorbeeld wat lichte regen hebben gehad. Iets minder dan 1 millimeter in totaal. En ik zie boven Midden-Nederland nog wat neerslagsignalen. Die koersen ook eigenlijk allemaal een beetje op de kop van Overijssel af. Ik denk dat het in Salland en Twente de komende uren zo goed als droog blijft.
12: Ah, kijk. En wat gaan we de komende dagen krijgen?
14: Ja, de warme lucht, hè, die naar ons toe komt. Vanuit Zuid-Frankrijk onderweg naar ons. Nou ja, de hele route die die aflegt, is het landschap vrij droog. En dat zorgt ervoor dat dat die lucht, aangevoerde lucht, nog wat verder droog uitdroogt en ook wat verder opwarmt. Mede daardoor kunnen we tot die hoge temperaturen komen. Vandaag zaten we grootschalig op 23 graden. Vannacht op 15 en morgen overdag 25 tot 27 graden. 25 graden meer in de buurt van Steenwijk. 27 graden meer in delen van Twente. Een opstekend oost-zuidoostelijk windje erbij, windkracht 3. En flink wat zon. Er zal ook wel wat hoge bewolking nog over zijn, zeker in de ochtend. Maar ja, uiteindelijk komt vooral de zon er goed bij. En dat doen we 2 dagen op een rij. Want ook de woensdag brengt veel zonuren en 25 tot 27 graden. Wat dat betreft verlaten wij straks ook een zonnige september. Twente heeft inmiddels al 165 zonuren. En de norm voor de hele maand is 137. En er komen nog uren bij. Dus een zonnige en warme maand, daar koersen we natuurlijk op af.
12: En we lopen voor op schema.
14: Zekers.
12: Dankjewel.
14: Asje.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Bertolf.

0: Bertolf, deze week de nieuwe oogst op Radio Oosten, Heart Over Mind.
1: De warmte zorgt de afgelopen zomer voor problemen, maar heeft ook mooie kanten. Bijvoorbeeld voor de wijnboeren. Een van hen is Rob Bekhuis uit Geesteren.
0: Verslaggever Malou Solly die ging bij hem langs en maakte de balans op zo midden tussen, waar anders dan ook, de druiven.
2: De druiven zien er prachtig uit. Ziet er goed uit. Het lijkt heel mooi. Het is natuurlijk hartstikke mooi weer gehad van het zomer. Dus dat helpt heel erg mee in de kwaliteit die we vandaag plukken. En we hebben natuurlijk gemeten. Suikergehalte en zuurgehalte in de druif is heel erg mooi. En is heel aromatisch als je hem proeft. En dat is ook heel erg mooi. En is ontzettend mooi van kleur.
3: Die goede oogst komt vooral doordat de zon zich veel heeft laten zien. Daar is Rob uit Geesteren maar al te blij mee. Sinds 2019 heeft hij hier zijn eigen wijngaard.
2: Vader die is altijd veerboer geweest. Ik heb zelf wat minder met veer. Maar vind de wijnteelt vond ik heel interessant. En daar ben ik mee gaan verdiepen. En daarom zijn wij uiteindelijk met de wijnboom begonnen. En het klimaat laat het steeds beter toe. Dus het is wel in opmars om het maar zo te zeggen. Er worden elk jaar hectares bijgeplant. En wat heel erg, maar dat helpt heel erg mee. Zeg maar, dat gewoon het aantal zonuren de afgelopen 20, 30 jaar gewoon echt is toegenomen.
3: En ook de droogte van deze zomer lijkt erop niet in de weg te zitten.
2: Dat is het voordeel van deze teelt. Dat wortelt vrij diep. Dus het zoekt zijn grondwater wel op als er onvoldoende neerslag valt. En op een gegeven moment is dat natuurlijk ook op. Maar het houdt er gewoon heel erg lang vol.
3: Toch heeft die hete zomer wel effect op Rob zijn wijngaard.
2: En de oogstperiode loopt eigenlijk een beetje van half september vaak tot half oktober. Dit jaar zijn we wat vroeger dan normaal. Maar dat heeft met name ook weer te maken met die zomer, zeg maar. Dat, door die zonuren rijpt het fruit wat sneller af dan in een gemiddeld jaar.
3: De wijnproductie van Nederland is in de afgelopen jaren fors gestegen. En ook Rob wil zich blijven ontwikkelen.
2: Ja, op zich denk ik dat wij de komende jaren gewoon hartstikke mooie wijnen kunnen blijven maken. En dat we de kwaliteit altijd verbeteren kunnen. Dat is altijd het doel, natuurlijk. Het moet steeds beter.
4: Steeds lekkerder.
2: Ook, zeker. Dat is heel belangrijk.
5: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: Ja, deze past ook zeker bij...
1: De 6 voor 7.
0: Dancing in the Street van Martha Reeves.
2: Ja, de Bottomse kermis. Het is elk jaar een groot feest. Al meer dan 400 jaar zagen we net.
0: 483 jaar.
2: Ja, dat is al bijna 500 jaar, joh. Terug naar de middeleeuwen bijna.
0: Zo is het. Elk jaar wordt het feestje weer gevierd. Je hebt er ook al een paar van meegemaakt. Omdat je toch ook een beetje half Bottoms...
2: Importbatmer.
0: Je hebt een importbatmer.
2: Ja, een beetje wel.
0: Nou goed, dat feestje was er dus ook vandaag. Daar heb je al meer over kunnen horen en zien op rtwo's.nl. En onze 6 voor 7 gaan erover. Zometeen, na 6:30 gaan we er 6 plaatjes over draaien. En langzaam maar zeker komen die verzoekjes alweer binnen. En hebben we het bijna alweer rond voor het komende half uur. Dus heb je nog een idee? Moet je er snel bij zijn? En ook zo'n Bottomer kermis wordt elke jaar weer groter en groter. Daarover zingt dan weer Miss Montreal.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Twee inzittenden van een auto raakten vanmiddag gewond op de Flevoweg in Sint-Jansklooster. In Enschede is er 686 kilo vuurwerk ingeleverd bij de overheidscampagne, waarbij mensen zonder boete en

0: anoniem hun vuurwerk konden inleveren. En de BBB wil dat de Neder-Saxenlijn alsnog wordt aangelegd. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nog een paar files op de wegen, onder meer op de A1 bij de grens. Inmiddels weer 3 kilometer en 5 minuten. De N35 tussen Almelo en Wierde, 4 kilometer en 5 minuten. En dat sluit dan weer aan op de file op de N36. Sterker nog, wegafsluiting vanwege een spoedreparatie. De weg is vanaf de N35 richting Adorp dicht in dat gedeelte. Je kunt wel vanaf de andere kant langs rijden, maar vanaf de A35 richting Adorp. Dus afgesloten tot morgen vroeg 6 uur. Nu dus ter plekke omgeleid. Het omrijdend verkeer dat zit nu op een paar plekken wat vaster in en rond Almelo. Dan nog de N353, net buiten de provincie, maar tussen Wapseveen en Steenwijkdorp. Daar is een ongeluk gebeurd. Die weg is in beide richtingen dicht. De N353 dus tussen de Havelte en Frederiksoord, om precies te zijn tussen Steenwijkdorp en Wapseveen, in beide richtingen dicht. We gaan zometeen verder met
1: de dag van Oost.
3: En vertellen je wat er vanavond en morgen allemaal nog te beleven is. Vandaag is in ieder geval de kermis er, de Bathamse kermis. En daarover hebben we het zometeen ook in de 6 voor 7. Welke muziek past daarbij?
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
5: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
1: Radio Oost.

0: vaak ik wel niet Paladada mee heb gezongen in het verleden. Lekkere muziek van The Simple Minds en Alive and Kicking. Jaren 80 muziek. Het is 9 minuten over 6.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Ja, we moeten even opschieten, want Serien moet nog naar de Bathumse kermis.
2: Ja, ik ga nog even feesten.
0: Heel goed, dat feestje was er vandaag al met de optocht en alles wat eromheen is. Iedereen versierd en verkleed. En daar zoeken we nog steeds plaatjes voor de 6 voor 7. En we gaan het zo nog even hebben over wat er allemaal te beleven is in de provincie. Wat vooruitblikken op de Oosttribune, want daar een speciale gast vanavond gaan we meer over horen. En dat is dus een beetje wat we de komende uren gaan doen.
2: Ja, heb je nog... Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Heb je nog een idee voor de 6 voor 7? Een beetje feestmuziek wat daar moet voorbij komen. Dat kun je doorgeven op Facebook Radio Oost. En natuurlijk ook via de app 0645671331. En we vinden het ook altijd gezellig als je even belt. 074 2456 665.

0: The Four Tops en I'll Be There. Ik weet niet of ik er naartoe ga, maar het zou zomaar kunnen. Want de gemeenteraad van Zwolle die beslist vanavond over de tijdelijke opvang voor vluchtelingen. Die locatie bij het centrum wordt volgend jaar gesloten. En het nieuwe AZC is dan nog niet klaar. Dus wordt er gezocht naar een andere locatie. Ook daar zitten weer allerlei haken en ogen aan. En de gemeenteraad van Zwolle praat daar dus vanavond over.
1: En een feestelijke avond voor Benny Joling van Normaal. Wie kent hem niet? Hij wordt onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester. Die prijs is voor iemand die zich jarenlang inzette voor de Nederlandse muziekcultuur. Een hele eer voor Joling, vertelt hij.
2: Ik ben er trots op zelfs, ja. Omdat het dus voor creativiteit is. En niet voor de uitvoering ervan of het bekend zijn of hitparades, dat soort dingen. Dat heeft hier allemaal niks mee te maken. Muziek ontstaat in je hoofd of waar dan ook. He, maar op dezelfde plek, dat heeft professor Erik Scherder ook bevestigd, dat een schilderij, muziek, tekst, dat is allemaal hetzelfde punt in je hersenen. Ik ben vergeten of dat nou links of rechts zit, maar ik heb me wel eens afgevraagd, die andere concrete kant, of ik daar wel hersens heb.
1: Nou, een fantastische muzikant, zoals je hoort. Vanavond neemt Joling de prijs in ontvangst in Tilburg tijdens de Booma NL Awards.
0: Ja, en ook nog kunstenaar, schilderen kan die ook nog.
1: Creatief.
0: En dan niet de kozijnen, bedoel ik. Vanavond kun je weer genieten van een nieuwe aflevering van de Oosttribune. Dit keer met een speciale gast, trainer van Heracles Almelo, Vincent Heijman.
3: Kijk, ik geloof bijvoorbeeld helemaal niet dat je per se om 19:30 op de club moet zijn en je moet er pas om 18:00 weggaan. Nee, als jij de dingen die je moet doen in 3,5 uur af hebt, hé vriend, helemaal goed hè? Dan ga je lekker naar huis en dan ga je weer andere dingen doen met je gezin. Alleen als je er bent, ja, dan moet er wel fatsoenlijk en hard gewerkt worden. En dat is ook op het trainingsveld. We trainen soms 1,5 uur of soms 1 uur kwartier. Dan wordt er 1,5 uur hard getraind.
0: Zo, dat is het beleid van de trainer van Heracles Almelo. Vanavond dus de Oosttribune. Denk je nou nog van, ik wil meer Oosttribune? Vanavond kun je nog naar het theater in Dedemsvaart. Er zijn nog een paar kaartjes voor de Oosttribune live.
1: En we gaan even naar morgen. We hebben het al vaker over gehad. Zakenman Henny van der Most uit Slagharen. Zijn schuldenlast is inmiddels opgelopen tot 70 miljoen euro. En om geld op te halen voor de schuldeisers wordt van alles geveld. Nu dus ook zijn eigen villa in Gorssel. Morgen is er een kijkdag op het grote perceel met de villa die Van der Most kocht voor 4,5 miljoen euro.
0: En morgen is er speciale aandacht voor het vrouwenhart met Dress Red Day. Dus je weet alvast het kledingadvies voor morgen. Ja. Ook in onze provincie doen we daarmee. Daarbij gaat het om hart- en vaatziekten bij vrouwen. In Nederland overlijden elke dag 52 vrouwen aan een hart- of vaatziekte. Volgens de stichting is extra onderzoek hard nodig, omdat hart- en vaatziekten bij vrouwen soms moeilijk te herkennen en behandelen zijn. Door rood te dragen kunnen mensen laten zien dat ze het onderzoek naar het vrouwenhart steunen. Morgenochtend hoor je er meer over, ja, op Radio Oost.
1: Dat klopt, want bijvoorbeeld een hartaanval ziet er heel anders uit bij vrouwen, ja, dan bij mannen. En dat weten we te weinig over.
0: Zeker,
1: dus ik ben heel benieuwd of jij morgen in het rood met een rood blouseje komt.
0: Bizar, ik heb geen rode kleding. Zo bizar dat er nog niet zoveel onderzoek naar is gedaan.
1: Belachelijk. Laten we daarvoor strijden.
0: Zo is het, om die aandacht eraan te geven. Daar ben ik daar wel voor.
1: Ik neem wel wat voor je mee in het rood.
0: Als Heracles-fan kan ik geen rood op. Ja.

0: John Lennon en Starting Over.
1: De 6 voor 7.
0: Er zijn weer heel veel nummers binnengekomen voor de 6 voor 7. De lijst wordt nu afgesloten, dus reageren heeft geen zin meer. Zometeen 6 leukste plaatjes over die Bathumse kermis.
2: Die Bathumse kermis, ja, ik ken hem een beetje, want ik ben er dus wel eens geweest, zoals ik al eerder zei. Maar ik ben heel benieuwd wat voor plaatjes de mensen hebben ingestuurd over de kermis.
0: Ja, want vandaag was die verrukte Bathumse stoende. We maken er een verrukte Bathumse halve stoende van zometeen. En die gaan we zometeen draaien, dus na het nieuws van 6:30. Nou, weet je wat? We doen er stiekem nu ook al eentje. Want er is een nummer uitgekomen van Fons Veuring. Dat heeft hij al een tijdje uit. Heeft er nu ook een Duitse versie van gemaakt. Samen met Mark Eggers. Laten we daar dit half uurtje maar mee afsluiten.
3: 1, 2, 3.
0: Das Leben ist eine Party.

0: budget health een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Hey Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
12: Ja, een

0: Het is inmiddels 6:30. Nog één rondje langs de thermometers in de provincie. En dan zien we dat bijvoorbeeld in Zeldam het 24,5 graad nog is. In Oude Molen, daar is het 22 graden. En de Klossen 21,5. Céline Beunen nog een keer met het nieuws over IJssel.
1: In Enschede is 686 kilo vuurwerk ingeleverd bij de overheidscampagne waarbij mensen zonder boete en anoniem hun vuurwerk konden inleveren. Dat is de grootste hoeveelheid tot nu toe in onze provincie. De overheidscampagne moet ervoor zorgen dat mensen het vuurwerk dat ze dit jaar voor het eerst niet meer mogen afsteken ook niet ergens op zolder laten liggen. Alleen siervuurwerk zoals sterretjes mogen afgestoken worden dit jaar. Een automobilist raakte vanmiddag gewond nadat ze op de Wierdense straat met haar auto van de weg raakte. De voorkant van de auto raakte daarbij in de sloot en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voor onbepaalde tijd vanuit beide richtingen afgesloten voor verkeer. En nog een ongeluk. Twee inzittenden van een auto raakten vanmiddag gewond op de Flevoweg in Sint-Jans-Klooster. De auto botste met een vrachtauto en kwam tollend tot stilstand. De twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De BBB wil dat de Neder-Saxenlijn alsnog wordt aangelegd. Dat heeft partijleider Henk Vermeer gezegd tegen premier Jette tijdens een gesprek over de begroting. Dit weekend werd duidelijk dat de komst van de nieuwe spoorlijn van Groningen naar Enschede op losse schroeven staat. Het vorige kabinet had er geld voor vrijgemaakt, maar het huidige kabinet wil de uitgaven voor infrastructuur opnieuw bepalen. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk komen. Dat adviseert Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. Dat moet onder andere helpen bij de heersende personeelstekorten. En daarom moet er volgens de Raad ook ingezet worden op taallessen. In Hengelo gebeurt dat al. Nieuwkomers krijgen 4 dagen per week Nederlandse les vanaf het moment dat ze hier aankomen.
2: Er zijn ook allerlei proeven al gedaan in het land met mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. En als je mensen helemaal geen taal bijbrengt, dan komen ze eigenlijk altijd in dezelfde soort banen terecht. Namelijk in onzekere, laaggeschoolde banen onderaan de arbeidsmarkt. En hier willen wij graag iets anders doen. Dat ze hun talenten in kunnen zetten. Dat we niet ingenieurs of tandartsen in de schoonmaak aan het werk hebben.
1: De gemeente wil dat bewoners na 22 weken niveau A2 halen. En dat betekent dat je eenvoudige gesprekken kunt voeren. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
0: Om 6:53 zijn er nog een paar files in de provincie. Het valt ook eigenlijk nog wel mee. Bij de Duitse grens, het laatste restantje. Nog 2 kilometer en 3 minuten de vertraging. En de N36, die blijft wel dicht tussen de A35 en Adorp. Daar is een spoedreparatie gaande. De weg is in die richting dus afgesloten. Vanaf de andere kant kun je daar wel gewoon passeren. En de verwachting is dat dat tot morgen vroeg 6 uur gaat duren. Dus ook de komende avond nog een wegafsluiting op de N36... Je kunt niet vanaf de N35 of de A35 die N36 op. In die richting is het afgesloten. Vanaf de andere kant kan dat dan weer wel. En ook net buiten de provincie nog een wegafsluiting op de N353... tussen Havelte en Frederiksoord. Aan het randje van de provincie, daar staat tussen Steenwijk, Dorp en Wapseveen. De weg dicht in beide richtingen vanwege een ongeluk. En dan nog het weer, Greta Spannenburg. Ja, zo in de herfst, begin van de herfst, toch nog ook weer een paar warme dagen.
3: Het wordt weer warm, ja. Luchten vanuit zuidelijk Europa die naar ons toekomt. En waardoor de temperaturen zowel morgen als woensdag op zomerse waarde uitkomen. Nou, vanavond nog wat af en toe wat lichte regen, met name in de kop van Overijssel. Verder denk ik grotendeels droog. Misschien later vanavond en vannacht een lokale bui, maar dat is het dan ook wel. En morgen ligt dat frontje dat die lichte regen veroorzaakt ten noorden van ons land. We zitten aan de zuidzijde van het front. Het is een warmtefront. We zitten in de warme lucht met flink wat zonneschijn. Af en toe wat hoge bewolking. En van west naar oost in onze provincie 25 tot 27 graden. Ook woensdag 25 tot 27 graden. Wind is eerst uit oost, later uit zuidoost. En later op de dag, Jan Willem, ergens woensdagavond lijkt er vanuit het westen een frontje over ons heen te gaan trekken. Met enige regen.
0: Oké. Enige.
3: Enige regen.
0: Nou.
3: Ja, vaak verdwijnt het alweer uit de kaart voordat het überhaupt zou hebben moeten vallen. Maar dan zou het donderdagochtend ook nog even regenachtig kunnen zijn. En dat was dan voorlopig weer de neerslag voor de dagen daarna.
0: Oké, wat een enig weerbericht. Dankjewel.
3: Als het u.
4: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: de 6 voor 7 gaan vandaag over de Bathumse kermis en de foute muziek die daarbij past. Welke muziek is dat onder meer?
1: Dress You Up, natuurlijk van een wat verkleden, Madonna.
0: En Ein Festival der Liebe van Jürgen Markus.
1: Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
0: En DJ Ötzi en Anton aus Tirol.
1: Naar de kermis, natuurlijk, Ronnie Tober en Siska Peters.
0: Maar eerst gaan we naar de kermis van Simply Red, de Fairground.
4: De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de Bathumse kermis, het feestje met veel verkleedpartijen. Echt iets voor de Bathumers, dat is vandaag. En dat op de kermis fairground van Simply Red, die jou hoorde.
2: Je hoorde ook Madonna met Dress You Up.
1: En Jurgen Marcus was bij de eerste drie met haar Festival de Liebe. Nog 3 platen te gaan, zometeen Anton aus Tirol van DJ Ötzi.
2: En naar de kermis Ronnie Tober en Siska Peters.
1: Maar eerst dansen we op het plafond met Lionel Richie.
0: De muziek bij het nieuws van vandaag. De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
15: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen.

0: En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
3: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdacht.

0: verwachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
1: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: IJssel in de spotlight.
1: Deze week Bertolf.

0: Let's go! De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
5: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
4: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten.

0: Om overlast van everzwijnen tegen te gaan, worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Voor de grote

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuwleuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Ja, een

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was, meldt een Frans onderzoeksplatform. Hij was toen actief als activist voor Front National, de voorloper van de partij. Bardella zou onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn en dat Franse ministers de belangen van Israël boven de Franse belangen stelden. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren op het partijcongres van D66 deed. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei daarna dat hij het niet letterlijk bedoelde. De premier zei dat hij erg gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen en dat hij dat probeerde over te brengen, maar dat hij zich netter had moeten uitdrukken. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In Duitsland heeft een bejaarde man bij het inparkeren van zijn auto zijn eigen vrouw doodgereden. Het gebeurde gistermiddag in een plaatsje vlakbij Frankfurt. De man van 84 reed achteruit, maar raakte een andere auto. En toen hij hem weer in de voorruit zette, gaf hij ineens te veel gas. Zijn vrouw stond voor de auto en overleed ter plekke. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon.

0: Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
6: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Premier Jette zei dus dat hij iedereen die vrouwen, LHBTI'ers of minderheden van kleur of geloof aanvalt, vol op de bek gaat slaan. Dat is niet netjes van de premier en het is bovendien zo onnodig. Via artikel 1 van de grondwet een paar andere wetjes handhaven en hopsa, allemaal achter de tralies. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons via Litouwen en Brussel maar weer eens afvragen of we wel goed reageren op de steeds een stapje verder gaande Russische agressie richting Europa. Abortus moet uit het strafrecht, vindt Pro. Waarom is dat eigenlijk nodig? En de film Toute Direction, over de 71-jarige taxichauffeur-chef die plotseling ontslagen wordt en dan... Nou ja, dat kunt u gaan zien, want die film sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af en draait vanaf donderdag in de bioscoop. De regisseur komt er straks over vertellen. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Hij is aan jullie.
1: Maandag 28 september.
2: Een nieuwe poging dus om abortus uit het strafrecht te halen.
4: Want abortus is namelijk gewoon zorg, medische zorg.
2: Waar het volgens deze gynaecoloog ook niet thuis hoort.
4: Die niet in de strafwet thuis hoort tussen allerlei criminele handelingen.
2: Stel dat het lukt, wat verandert er dan nog meer?
5: De facto niets. De praktijk zal even zorgvuldig blijven.
2: RTL Nieuws sprak met de moeder van een man die vastzit in Kroatië voor smokkel van illegale migranten. Hem was een lucratieve deal aangeboden.
6: Je krijgt 500 tot 1000 euro per persoon die je vervoert. Dan heb je zo 5000 euro verdiend.
2: Hij zou slechts een boete krijgen als hij gepakt werd. Maar het leverde hem een lange straf op. En hij is niet de enige Nederlander.
6: Dat er nieuwe gevangenen binnenkomen en dat die allemaal onder valse voorwendselen daar naartoe gehaald zijn.
2: Sinti en Roma worden nog steeds gediscrimineerd en uitgesloten. Deze vrouw verhuisde van de woonwagen naar een huurhuis en dat beviel voor geen meter.
7: En die muren komen op me af, maar als je eenmaal in een huis woont en je wilt terug, kom je niet meer zo makkelijk terug.
2: Want ze krijgt geen hypotheek voor een nieuwe woonwagen. Maar ja...
7: Je kan het meisje uit de wagen halen, maar de wagen gaat nooit uit ons.
2: 6 op de 10 automobilisten en de helft van de fietsers maken zich er schuldig aan. Toch even de mobiel checken.
8: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand.
9: Dan ben ik goed aan het opletten en dan fietst iedereen zomaar lukraak links, rechts, onderdoor, overheen.
2: Het trillen, de piepjes, het is ook moeilijk te negeren, maar soms zijn de gevolgen desastreus.
10: Het klinkt natuurlijk heel onschuldig. Ik denk van, nou, ik kan dat wel, ik kijk wel eventjes op mijn telefoon. Nou, dat denken heel veel automobilisten. Met als gevolg meer dan 100 doden per jaar.
2: Boodschappen in de buurlanden, we doen het meer en meer.
11: Ik kom hier om een check en sigaretten te halen.
12: Vlees,
13: schoonmaakmiddelen, drank, goedkoper.
2: En het gaat dan niet om 1 pakje vlees en 1 flesje wijn of shampoo?
14: Ik kom in een hele volle auto terug. Echt een hele volle auto.
2: En niet alleen de boodschappen zijn goedkoper.
15: Wij zijn gisteren in België wezen tanken om vandaag in Duitsland boodschappen te kunnen doen.
2: En zo wordt de boodschappen doen weer leuk.
16: We zijn meestal een heel dagje weg, hè?
17: Ja, maar ja. Echt een uitstapje van, ja. Toch?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat in de kranten van morgen is gelezen door Michel Koenen.
18: Net als de omwonenden van Schiphol zijn 3 onafhankelijke instanties kritisch op de kabinetsplannen. In Trouw zeggen ze dat de plannen het milieu en de omwonenden onvoldoende beschermen. Morgen debatteert de Kamer over de kwestie. De instanties vragen de kritiek serieus te nemen.
2: Het gaat om de Raad van State, de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De omwonenden vrezen dat de gebreken waar deze instanties op wijzen onvoldoende worden hersteld, omdat minister Karremans haast heeft.
18: Een proef in Amsterdam om asielzoekers aan het werk te helpen is succesvol en wordt voortgezet. Een derde van de deelnemers van de pilot heeft sinds vorig jaar werk. En nog eens bijna een derde heeft een stap richting betaald werk gezet. Staat allemaal in het parool.
2: De asielzoekers gingen vooral aan de slag in de horeca, transport en logistiek. 5 vonden een baan bij de gemeente in de hoofdstad Amsterdam. Amsterdam zette de proef op samen met het COA en het UWV. De werkzoekende asielzoekers krijgen persoonlijke begeleiders.
18: De Telegraaf schrijft dat een verbod op powerbanks in vliegtuigen nog altijd niet nodig is. Dat blijkt volgens de krant uit een rondgang langs experts en luchtvaartmaatschappijen. Gedupeerden van de zogenoemde powerbankvlucht van KLM, die willen actie van topvrouw Rintel.
2: Nederlandse benzinepomphouders bij de Duitse grens kijken bezorgd uit naar de komende accijnsverlaging in Duitsland. Dat schrijft de Volkskrant. Donderdag wordt benzine en diesel bij de Oosterburen 17 cent goedkoper. Van de een op de andere dag komen ze niet meer, zegt een bezorgde pomphouder in de krant.
18: In het AD aandacht voor padel, maar dan de schadelijke gevolgen. Want zo'n padelbal die lijkt op een tennisbal en hij past precies in een oogkas, zegt een oogarts tegen het AD. De afgelopen jaren zagen we af en toe letsel door een padelbal.
2: Maar de afgelopen maanden is er een forse stijging, zegt hij. Oogbloedingen, beschadigde hoornvliezen en lenzen, netvliesloslatingen, hoge oogboldruk of zelfs een scheur in die oogbol. Het is echt zorgwekkend.
18: Maar er is een simpele oplossing, zegt de arts. De veiligheidsbril. Maar ja, die willen mensen vaak niet op omdat ze het maar lastig vinden, zeker als die beslaat. En we willen zo'n bril zeker niet verplichten, zegt de arts, maar we willen er wel op wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van spelers en spelersfaciliteiten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de Ochtendkrant.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, Depending on You. De Litouwse premier Sinkevicius gaat morgen op bezoek bij NAVO-chef Mark Rutte. Hij zal daar zeker aandringen op meer alertheid van het Westerse bondgenootschap. De Russische dreiging is nergens zo intens voelbaar als in de Baltische staten. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn evacuatieoefeningen voor de bevolking al doodnormaal. Ik ga erover spreken met Michelle Haas, zij is defensie-expert aan de Universiteit van Gent en auteur van het boek Komt er oorlog? Met een vraagteken. Goedenavond, mevrouw Haas.
1: Goedenavond.
0: Ja, evacuatieoefeningen voor de bevolking in Vilnius en neem aan ook in de rest van Litouwen. Wat doet men daar nog meer om zich voor te bereiden?
1: Ja, ze zijn eigenlijk al heel lang bezig met nationale weerbaarheid. En niet enkel in beleidsdocumenten, maar ook echt in de praktijk. En ook echt maatschappijbreed. Dus ze proberen daar zowel de burgers als bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ambtenaren, politici, ziekenhuizen, om die allemaal te betrekken bij mogelijke escalatie, verschillende scenario's en voor te bereiden welke rol iedereen dan heeft in zo'n scenario.
0: Ja, wat kunt u dat iets concreter maken? Wat betekent dat precies, dat voorbereiden op je rol?
1: Ja, bijvoorbeeld protocollen voor ziekenhuizen in de situatie dat er veel slachtoffers toekomen. Of bijvoorbeeld systemen van publieke alarmsignalen. Maar dus ook hoe reageren verschillende beleidsniveaus in het geval van zo'n escalatie. Dus dan heb je ook een soort stresstest van ambtenaren eigenlijk. Ja. En van politici en van de verschillende regio's. Dus ze hebben daar eigenlijk een soort nationale wet dat lokale overheden, provincies in staat moeten zijn om die plannen zelf op te stellen. Dus er wordt een soort kader voorzien vanuit de overheid. Maar het gebeurt ook heel erg vanuit onderaf, dus vanuit die lokale besturen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met inderdaad zo'n evacuatieplan in Vilnius.
0: Ja, dat gaat wel iets verder dan een paar blikken ertessoep op zolder, zoals ik heb inmiddels. Maar komt dat doordat die Russische dreiging daar ook alom voelbaar is? Hoe groot is die dreiging?
1: Ja, die dreiging wordt wel echt collectief gedragen daar in de Baltische Staten. En die leeft natuurlijk ook door generaties heen. Mm-hmm. Dus je ziet daar bijvoorbeeld door de staat gesteunde vrijwilligersgroepen. In Litouwen is dat dan de Riflemen's Union. En dat klinkt als schiettraining, maar dat is eigenlijk wel meer dan dat. Dus dat gaat ook echt over civiele weerbaarheid op verschillende niveaus. En dat zijn echt groepen die al heel lang bestaan. In Estland heb je Estonian Defense League, vrijwilligers die tenen in de bossen. Dus het zit veel meer in de cultuur eigenlijk dat verschillende lagen van de samenleving daarmee bezig zijn. Dus inderdaad, ze zijn voorbij het idee van een noodpakket. Of je nu bedrijfsleider bent of een bepaalde job hebt in het onderwijs. Iedereen is eigenlijk wel voor een deel bezig met hoe kunnen we ons best voorbereiden op het scenario wat ze natuurlijk willen voorkomen.
0: Ja, wat ze willen voorkomen. Maar gaan ze er eigenlijk vanuit dat Rusland een keer gaat aanvallen?
1: Ja, wat daar wel leeft is het idee van niet de vraag of Rusland gaat aanvallen, maar wanneer Rusland gaat aanvallen. Hm. En natuurlijk betekent dat niet per se een grootschalige invasie zoals we die hebben gezien in Oekraïne. Want ze zijn natuurlijk ook lid van de NAVO. En ze weten ook dat ze die bescherming hebben. Maar we zien wel gewoon echt die hybride acties toenemen. En eigenlijk zijn die ook een beetje ongelijk verdeeld in Europa. We zien het nu ook meer in West-Europa. Maar in Oost-Europa en die Baltische Staten hebben daar al langer intensiever mee te maken.
0: Ja.
1: En dat zien ze toenemen. En bijvoorbeeld ook natuurlijk als het gaat over luchtafweer en hoe belangrijk dat is geworden. En ook die gelaagde luchtafweer en die counterdrone systemen. Ja, daar moeten ze wel mee aan de slag natuurlijk.
0: Ja, vandaag weer een droneaanval op de Pools-Oekraïnse grens, las ik. U noemt milities. Ik weet niet hoe georganiseerd die zijn door de overheid, maar ook allemaal dingen die de overheid dus kennelijk instigeert. En u zegt er is zelfs een wet voor. Hebben de burgers vertrouwen in hun overheid daar?
1: Ik denk het wel. Maar wat je wel merkt is gewoon een andere visie op de rol van de staat. Wordt daar minder verwacht dat de overheid eigenlijk direct aan je deur staat in het geval van een crisis. Wij zijn daar een beetje aan gewend, denk ik, in West-Europa. En daar zie je toch meer zelfredzaamheid. Mm-hmm. De staat heeft ook voor een deel een beetje een soort negatieve connotatie. Natuurlijk vanwege staatsonderdrukking in het verleden. Dus er wordt ook veel waarde gehecht aan een soort vrijheid vanuit de mensen zelf.
0: Ja.
1: En je ziet ook gewoon, als je kijkt naar bijvoorbeeld het defensiebudget daar, is al boven de 5%. Maar dat betekent in absolute cijfers nog minder dan 5 miljard. Terwijl Nederland gaat richting 28,9 miljard. Hmm. Dus met die 5 miljard kan de overheid ook niet voor alles instaan. Dus automatisch wordt er ook meer verwacht van de bevolking.
0: Ja, en hoe groot is het vertrouwen in ons, zal ik maar even zeggen, als pars pro toto voor de NAVO en de EU?
1: Ja, ik denk ook aangezien de dreiging zo groot is en existentieel aanvoelt, is er wel vertrouwen of in ieder geval veel hoop in die allianties. Er is ook veel trots dat ze deel uitmaken van die allianties natuurlijk. Dat NAVO-toetreding was echt een soort historische keerpunt natuurlijk voor de Baltische Staten.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd merken zij natuurlijk ook die ambiguïteit die er is binnen bondgenootschap. En ze hebben ook te maken met een aparte geografische situatie, omdat ze een grens hebben met Rusland, maar ook omdat ze best wel ver af liggen van mogelijke toevoer van ondersteuning, militair materieel en troepen. Dus het duurt natuurlijk ook een tijd voordat daar versterking komt. En daar zijn NAVO-plannen voor. Maar dat betekent ook dat heel veel staten, bijvoorbeeld Nederland en België, die militaire mobiliteit, dus die infrastructuur, moeten opkrikken.
0: Yeah.
1: Zodat die toevoer ook snel gebeurt. Dus er is wel een soort vrees van, er is politieke overtuiging van veel staten dat ze ons te hulp gaan schieten, maar hoe snel gaan ze er staan?
0: Ja, dus wat zou tot slot premier Sinkevicius morgen van Rutte willen horen eigenlijk?
1: Ik denk dat zijn grote prioriteit luchtafweer is. Omdat je ziet hoe belangrijk dat is geworden. En vroeger waren die hybride acties gezien als een soort probleem van een individueel lidstaat. Maar nu zien we natuurlijk dat het steeds meer wordt gezien als een collectief probleem. Dat we er allemaal iets mee moeten doen. Mm-hmm. Dus ik denk die solidariteit om te zien hoe kunnen we die grens versterken op vlak van luchtafweer. Ze zullen vast ook praten over recente ontwikkelingen, bevestiging van NAVO-solidariteit.
0: Artikel
1: de Amerikaanse 5, terugtrekking ja. Misschien. Ja, dus al is daar wel positief nieuws, want er zijn extra Amerikaanse troepen aangekondigd die naar daar gaan. Dus dat is ook nog een beetje onduidelijk van wat kunnen ze daar nu van verwachten. Maar ik denk zeker luchtafweer en die solidariteit op vlak van artikel 5.
0: Ja. Goed. Hartelijk dank, mevrouw Haas. En ik ga door meteen naar Brussel.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Maar nooit zonder onze tune natuurlijk. Maar in Brussel spreken de ministers van Defensie van de EU vandaag over de vraag of Europa wel klaar is om zichzelf te verdedigen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen, want daar is ook de premier van Litouwen die morgen op bezoek komt bij de NAVO. Chris Ostendorf in Brussel. Goedenavond, Chris.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we hebben dus net gehoord wat de Litouwse premier wil horen van Mark Rutte. Vooral luchtverdediging en bevestiging van artikel 5 van die solidariteit. Wat gaat hij horen van de NAVO-chef, denk je?
3: Nou, misschien maar eerst het makkelijkste en het meest voor de hand liggende complimenten gaat hij krijgen. Want de Litouwse premier Sinkevicius, dat is echt het beste jongetje van de klas, kun je hier horen bij de NAVO. Het is niet zomaar NAVO-lid. Litouwen geeft nu al meer dan 5% van de economie uit aan defensie en veiligheid. Michel Haas zei het net ook al.
0: Ja.
3: Ze lopen daarmee wel 10 jaar voor op de dure belofte van de NAVO-top in Den Haag om voor 2035 dit soort bedragen voor elkaar te boksen. Nou, Litouwen doet dat nu dus al. Mm-hmm. En het land zal dus vooral door Rutte aangeprezen worden als een schoolvoorbeeld voor hoe alle NAVO-landen zich kunnen verweren tegen die Russische dreiging. En ja, die vragen concreet over luchtafweer, dat is in de praktijk moeilijker. Wordt wel heel hard aan gewerkt. En artikel 5, zeker, dat staat onverwoestbaar volgens Rutte. Maar we horen ook de twijfels die de Verenigde Staten daarbij zaaien. Dus die zorgen zullen ze zeker ook wel delen morgen.
0: Ja. En dan meteen maar de vraag, is dat gevoel van urgentie dat er in Litouwen heerst ook bij de rest van de EU aanwezig?
3: Ja, een dubbel antwoord, denk ik. Dat gevoel van urgentie zeker wel. Maar dat geld uitgeven en nu al naar die 5% toewerken, zeker niet. Ik zou bijna zeggen, goed uit het land België, waar ze nog op de 2% blijven hangen en ook van plan zijn de komende 3 jaar daarop te blijven hangen. Volgende regering mag ermee aan de slag. De begrotingstekorten zijn hier te groot. Dus ja, in heel veel landen speelt die discussie op die manier. Maar toch, vandaag waren de ministers van Defensie van alle EU-landen hier in Brussel bij elkaar. Ook onze minister Jesselgus. Op tafel lag ook best wel een pijnlijk rapport, waar je in kunt zien wat het Europese huiswerk is voor defensie. Ja, en op basis van onze gaten in de verdediging moeten die ministers aan de slag. Ze hebben nou 5 prioriteiten gesteld. Wil ze even kort doornemen, dan weet je hoe ernstig het is. Er moet geïnvesteerd worden in drone-techniek. Investeringen voor de marine zijn heel hoog nodig. Ruimtetechniek, om vanuit de ruimte ook alles in de gaten te kunnen houden. Heel belangrijk. De luchtverdediging moet op orde worden gebracht. En de verdediging van de Oostflank. Nou, die 5 dingen. Op al die terreinen kunnen landen nou gaan intekenen op projecten die duur en ingewikkeld zijn. En die zijn zo duur en ingewikkeld dat je eigenlijk dat niet als land individueel kunt. Dus Europese landen moeten gaan samenwerken. Dan komt het weer Europese samenwerking. Europese financiering is heel erg belangrijk. Ik sprak minister Jesselgus hier ook over en vroeg hoe dringend die investeringen zijn. Maar ook vooral de vraag van, komt het er nou ook nog van, Europese samenwerking op defensie?
4: We hebben nog heel veel werk te doen. Dus er wordt hier ook door verschillende landen, waaronder Nederland ook, opgeroepen met iets minder praten en iets meer gaan leveren. En ook op een gegeven moment landen ook verantwoordelijk te houden. Van, dit is collectief. Dit gaat over onze gezamenlijke veiligheid. En dat betekent dat we er ook gezamenlijk voor moeten staan. We hebben afgelopen jaren te vaak achterover geleund en anderen gekeken, kom op voor me. Dus dat kan niet meer, dus nu leveren.
3: Probleem is ook, het blijft allemaal versplinterd in Europa. Frankrijk heeft zijn eigen defensieindustrie, Duitsland ook, Nederland natuurlijk ook. Hoe zorgt u ervoor dat er een soort gezamenlijke defensie-investeringen komen?
4: Ja, en daarvoor hebben we ook hier, moet ik zeggen, de Brusselse leiders opgeroepen. Want dat kan echt niet meer. We willen natuurlijk allemaal onze eigen nationale defensieindustrie ook een boost geven. Dat is ook goed voor onze eigen economie. Maar we weten, wil je echt die grote stappen maken, wil je echt sterk staan als Europa, zul je dat ook gezamenlijk moeten aankopen, zorgen dat je systemen op elkaar aangepast zijn, inkopen daar waar het best is op Europees gebied. Ja, en dat laat echt te wensen over. En daar hebben we ook landen 1-op-1 aangesproken. Dit kan zo niet langer. Dit gaat niet alleen ik. We moeten dit gezamenlijk doen, anders lopen we vast.
3: Voert u ook die gesprekken met Nederlandse defensiebedrijven? Ik kan me voorstellen, die willen ook gewoon geld verdienen. En die staan ook niet te wachten op dingen weg te geven aan de Fransen of aan de Duitsers.
4: Maar dat hoeven ze gelukkig ook niet. Wij willen heel graag dat onze bedrijven in Nederland geld verdienen. Wij willen heel graag dat zij kunnen innoveren, banen creëren voor Nederland. Maar wij weten ook dat zij niet alles in hun eentje kunnen. Het gaat er ook over wat voor combinaties maak je, hoe versterk je bedrijven. Nou, wat wij nu bijvoorbeeld doen al een tijdje met Oekraïne, zorgen dat onze bedrijven ook drones maken. En een deel daarvan zullen we ook zelf gebruiken, maar een deel daarvan gaat dan ook naar Oekraïne. Dat is in die zin win-win. Oekraïne helpen we in die strijd in de frontlinie, maar ook onze eigen economie. En het moet daarover gaan. Hoe kun je nou gezamenlijk dingen doen? Maar u kunt mij altijd eraan houden dat ik ook altijd zou kijken, wat is het Nederlands belang? Maar ik ben wel slim genoeg om te bedenken dat het Nederlands belang in Europa gewaarborgd moet worden.
3: Dan gaat dit over de wapens. Er wordt ondertussen hier in Brussel ook gepraat over de vraag, hoe beslis je over veiligheidsstrategische keuzes? Von der Leyen heeft in haar speech in Straatsburg gezegd, er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Vindt u dat een nuttig voorstel?
4: Ik heb aangegeven dat we het interessante ideeën vinden, maar benieuwd zijn ook naar de uitwerking. Dan weet ik pas hoe inhoudelijk past het ook bij bijvoorbeeld binnen NAVO-framework. Want we zeggen steeds, en daar geloof ik heel erg in, een sterk Europa maakt een sterk NAVO. We willen niet dingen naast elkaar. Feit is wel, Europa moet wel sterker worden. Dus ik heb dat ook net neergelegd, dat we uitkijken naar de uitwerking en dat we nooit mogen vergeten dat dat wel binnen een NAVO-verband moet bestaan. Maar dat Europa daar nog stappen te zetten heeft, dat is evident. Dus als dat in die lijn is, dan zullen we daar positief tegenover staan. Als het parallel extra gaat zijn en de aandacht afleidt, ja, dan zullen we wat kritischer op zijn.
0: Ja, Chris, ik hoor heel veel samen, gezamenlijk, samen, samenwerking, gezamenlijk.
3: Zeker.
0: Ik maak daaruit op dat Europa moet gaan samenwerken. En een heel voorzichtig ja op de Europese Veiligheidsraad. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, eerst die samenwerking, dat is wel belangrijk. Maar je ziet het wel de hele tijd misgaan. Mm-hmm. Denk aan dat Frans-Duitse initiatief, een miljardenproject, waarin deze grote landen een eigen Europees gevechtsvliegtuig zouden gaan bouwen. Dat moest volgens de Fransen een vliegtuig zijn dat op een vliegdekschip kan landen, kernwapens kan dragen. Duitsers keken er anders naar en dat liep te stuk. Je hoort Jesselgus nu eigenlijk zeggen, dat moet anders. EU-landen moeten wel samen echt miljarden gaan investeren.
0: Ja, maar gebeurt dat dan ook?
3: Ja, ik heb het eens nagevraagd bij het bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven willen dat graag. Nederland is bijvoorbeeld sterk in specialistische toeleveringsbedrijven. Er liggen echt kansen voor Nederland. Als daarin Europees geld beschikbaar komt om te gaan investeren, kunnen die bedrijven daar heel veel geld mee verdienen en daarbij aanhaken. Maar de frustratie bij datzelfde bedrijfsleven is dat de Nederlandse overheid kansen bewust laat liggen. Met name het vorige kabinet Schoof wilde in principe niet meedoen met een enorme pot Europees geld van 150 miljard euro die beschikbaar is voor dit soort projecten. Maar vooral omdat dat fonds gebaseerd is op gezamenlijke leningen, waar Nederland principieel tegen is, zegt Nederland, daar doen we niet aan mee. Nou, volgens het bedrijfsleven is dat echt een gemiste kans en had Nederland daar echt wel op in moeten haken.
0: Ja, en dan die Europese Veiligheidsraad. Ze ziet met belangstelling de uitwerking tegemoet, maar het moet allemaal wel binnen de grenzen van de NAVO blijven. Wat bedoelt ze precies?
3: Nou, ik hoor tussen de regels door dat ze weet dat het eraan komt, dat het belangrijk is dat het gaat gebeuren. Want je kunt wel praten over vele miljarden in de defensie steken, maar net zo belangrijk is de vraag, wie bepaalt er straks de strategie? Hmm. Wie beslist dan wanneer het tijd is wel een keer te reageren op Russische aanvallen, provocaties die steeds gevaarlijker worden? Dus ja, even terughalen. Commissievoorzitter von der Leyen begon erover in haar jaarlijkse speech 2 weken geleden. Zo'n idee van de Europese Veiligheidsraad. Je moet bedenken, bij een regelrechte aanval is het nu wel geregeld. Dan is er de NAVO. Dan geldt artikel 5. Dan komt de NAVO in actie. Maar we zien nu steeds aanvallen. Die zijn cyberaanvallen, provocaties. De NAVO wil niet steeds in de crisisbaat bijeenkomen. En in dergelijke gevallen zouden bevriende landen wel degelijk heel snel bij elkaar willen kunnen komen om te bespreken, hoe gaan we hier nu op reageren? Dat wordt van zo'n Europese Veiligheidsraad. En ik hoor bij de NAVO dat alles tussen von der Leyen en de commissie heel strak wordt afgestemd. Dus ook al, jij hoort het een beetje, hè, reageren landen nu met wat aarzeling, is dat wel nodig? Maar ik denk wel, als straks de NAVO-baas en de EU-baas dit allebei een goed idee vinden, ik zou het toch maar eens heel goed in de gaten gaan houden. Voor je het weet staan wij voor een deur van een Europese Veiligheidsraad.
0: Want daar wordt wel samengewerkt. Dankjewel, Chris Ostendorf.

0: Breaks His Own Heart. Dat was Mighty Sparrow, de koning van de Calypso. Hij heette eigenlijk Slinger Francisco. Maar hij stierf vandaag op 91-jarige leeftijd. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht verdwijnen. Dat vindt althans oppositiepartij PRO, die daarvoor vandaag een wetsvoorstel heeft ingediend. Wat zou dat veranderen voor de toegang tot abortus? Goedenavond, Corette Ploem.
1: Goedenavond.
0: Je bent hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en was 6 jaar geleden als hoofdonderzoeker betrokken bij de meest recente wetsevaluatie van het, ja, de strafwet waar abortus nog steeds in zit, hè? Want het is het, een strafwet.
1: Ja, daar was ik bij betrokken. En ja, het begint in het strafrecht, maar het komt al heel snel terecht in publiekrecht. Dus niet meer in het strafrecht. Hè? De wet op spreking zwangerschap is eigenlijk helemaal geen strafrecht. Dus het is ook voor een heel groot deel geen strafrecht.
0: Geen strafrecht, nee. Goed. Dat moeten we zo meteen misschien nog iets beter uitleggen. Maar laten we heel even blijven bij dat deel dat wel strafrecht is. Ja. Sinds wanneer staat abortus eigenlijk in het wetboek van strafrecht?
1: Nou, dat is vanuit de 18e eeuw. Dat is de 19e eeuw, dus vanuit 1800. Ja. Het heeft eigenlijk al gestaan in de Code Pénal van Napoleon. En later is het in het Nederlandse wetboek van strafrecht gekomen. 1886, geloof ik. En daarna heeft het, nou ja, verschillende vormen gehad. En in 1984, hè, dat is eigenlijk het meest recent, heeft het een hele andere formulering gekregen, een hele andere inhoud gekregen. Ja. En is er ook een hele grote verandering heeft er plaatsgevonden. Want toen is het in principe niet strafbaar geworden. Hè, het begint in het strafrecht, maar onder vrij eenvoudige voorwaarden is het niet strafbaar om een abortus uit te voeren. Ja. Dus dat is het belangrijke.
0: Dus het is nog wel onderdeel van het strafrecht, maar de voorwaarden in die wet in 84 zijn zo geformuleerd. Ja. Kunt u ze even kort noemen?
1: Ja, je moet arts zijn om het uit te voeren. En je moet in een kliniek of ziekenhuis werken met de vergunning, ook de juiste vergunning. Ja. En sinds 2025, 1 januari, kun je ook huisarts zijn. En dan kun je ook, mits je ook bepaalde gegevens aanlevert aan de inspectie, de toezichthouder voor de gezondheidszorg, dan kun je ook abortus uitvoeren vanuit de huisartsenpraktijk. Er zijn nog een paar andere voorwaarden die dan gelden. Maar dat is dus ook nog weer een belangrijke verandering geweest ten opzichte van 1984.
0: Dus eigenlijk staat er, het mag niet, maar als je het zo en zo en zo en zo doet.
1: Ja, precies.
0: En dat is best ruim eigenlijk. En ook allemaal eigenlijk hele logische voorwaarden. Ja. Dan mag het wel. Ja. Waarom is het dan toen in 1984 niet gewoon uit het strafrecht gehaald?
1: Ja. Nou, het heeft een behoorlijke aanloop gehad, ook deze wet. Hè. Dus het was niet vanzelfsprekend van, nou ja, laten we dit eens doen en dan doen we het gelijk zus of zo. Nee, er is natuurlijk veel discussie en debat over geweest.
0: Ik kan de minister van Acht nog
1: Ik geloof dat hij toen, ik weet niet wanneer het precies was, maar dat hij ook nog een sluiting heeft aangekondigd. Of in ieder geval
0: van de Bloemenhoofdkliniek. Ja, dus dat was collega-minister, namelijk de PvdA-minister, ik ben even de naam kwijt nu. Die heeft Dolmina gewaarschuwd van, hey, dat gaat hij doen, jullie moeten gaan demonstreren.
1: Precies. Ja. Nou goed, en dat heeft uiteindelijk geleid tot die abortuswetgeving. En ik denk eigenlijk dat je hem kunt zien, in ieder geval in de praktijk, als een liberale abortuswetgeving. Je kunt zeggen, het politieke compromis of het evenwicht wat gezocht is, is eigenlijk verankerd in die strafrechtelijke verankering. Dus of dat is in ieder geval daarop terug te voeren. Dus het was eigenlijk een soort balans of evenwicht van dat niet helemaal de principes vanuit een andere politieke stroming, namelijk niet om alleen maar toegang, om het daarover te hebben, maar toch ook over het ongeboren leven. Ja. Dat is voor sommige politieke stromingen of groeperingen of mensen ook iets heel belangrijks, om dat toch ergens nog een plek te geven. Ja. En dat is dus gedaan door die strafrechtelijke verankering in stand te houden.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat toen gebeurd is.
0: Ja, over dat beschermen van ongeboren leven, van leven as such. Ja. Vanaf wanneer spreek je eigenlijk juridisch gezien van een leven?
1: Ja, nou dat is ook nog een puntje. In de tweede evaluatie hebben we in ieder geval gezegd van, het moet duidelijk zijn wanneer er sprake is van een zwangerschap. Hè? En dat is nu onduidelijk. Het is mogelijk ook zo dat een andere definitie wordt gehanteerd in het wetboek van strafrecht dan in de wet op breking zwangerschap. Dus we hebben toen ook gezegd van, Trek dat bij elkaar, maak dat helder van, en maak daar een eensluidende definitie van.
0: Mm-hmm.
1: Maar je zou kunnen zeggen dat 2 weken na de bevruchting, hè, dus 4 weken na de laatste dag van de eerste dag van de laatste menstruatie, dat je dan kan spreken van een zwangerschap.
0: Ja, maar wanneer is er sprake van leven?
1: Van leven? Ja, dat is een hele filosofische vraag, denk
0: zeker,
1: ik.
0: Zeker, maar je moet hem juridisch wel.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, je kunt zeggen dat daar waar het wetboek van strafrecht zeg maar begint te gelden, en de wet op betrekking zwangerschap, dat er dan in ieder geval juridisch gezien sprake is van leven.
0: Dat is nu 24 weken.
1: U bedoelt de levensvatbaarheidsgrens.
0: Ja.
1: Ik snap het al. Nee, nu begrijp ik het. Je hebt dus een abortusgrens, hè?
0: Ja.
1: En die ligt op 24 weken. En het is zo dat wij zeggen...
0: Daarna mag het niet meer.
1: Daarna heb je het niet meer over inderdaad een abortus, maar over het beëindigen van een levensvatbare vrucht.
0: Ja.
1: En die wordt gelijkgesteld inderdaad met een levend geboren persoon.
0: En dat mag alleen onder hele strikte voorwaarden, namelijk
1: een
0: afschuwelijke aandoening.
1: Ja, echt een ernstige, onbehandelbare aandoening is hier ernstig. En dit is eigenlijk in alle landen, all over the world, is dat ongeveer hetzelfde. En wordt daar op die manier tegen aangekeken. Dus daar is Nederland niet uniek in. Dat is eigenlijk heel wijdverbreid, is dat het uitgangspunt. Dat 22, 24 weken, dat dan.
0: Ja. Nou hoorde ik net in ons nieuwsoverzicht iemand die daar sprak, omdat hij verstand van zaken leek te hebben, zeggen van in de praktijk betekent het eigenlijk helemaal niks. Heeft hij gelijk?
1: Wat betekent niks in de praktijk?
0: Om het uit het strafrecht te halen.
1: Die heeft in die zin gelijk dat als je het uit het strafrecht haalt, dat het vooral een symbolische stap is. Want we hebben vastgesteld dat de abortuspraktijk goed functioneert. We hebben in de tweede evaluatie ook niet echt teruggekregen van, wij voelen ons echt bedreigd door het strafrecht. Zeker niet de uitvoerders van abortus. Er is eigenlijk ook heel weinig strafrecht geweest in de hele periode vanaf 84 tot nu. Zijn er eigenlijk helemaal geen strafrechtsprocedures gevoerd. Hè? Dus er is wel wat strafrecht, maar niet gericht tegen uitvoerders die de grenzen van de wet zouden hebben overtreden. Dus eigenlijk hebben we een hele goede en toegankelijke abortuspraktijk in Nederland. En daar gaat uit het strafrecht halen helemaal niks aan veranderen.
0: Nee.
1: Dus daar ben ik denk ik wel het mee eens, of wel van overtuigd.
0: En zit er dus misschien zelfs ook risico's aan om het uit het strafrecht te halen?
1: Ja,
0: wet in te dienen?
1: Nee, maar ik denk het wel. Want het is natuurlijk een onderwerp dat politiek gewoon gevoelig is. Wat ook wisselgeld kan betekenen. Hè, dat dus partijen die zeg maar niet zo voor dit plan zijn. Dat die zeggen, luister eens. Ik stem wel in met dat politieke voorstel. Maar dan wil ik wel dit kunnen blokkeren. Dus je krijgt ook dat de tegenstellingen groter worden. Dat lees je eigenlijk al een beetje terug, denk ik, in de toelichting op dit voorstel, waarvoor ik alle sympathie heb uiteraard. Maar sommige beelden vind ik denk ik toch iets aan de overdreven kant. Zo van, artsen voelen zich echt, hebben een chilling effect. Hè. Artsen die voelen zich niet in staat om het uit te voeren. Dat kan ik niet zo goed plaatsen. Maar er is natuurlijk ook een andere kant waarbij er dus ook heel erg veel bezorgdheid is over de zorgvuldigheid van die praktijk. En dat is natuurlijk ook zwaar overdreven. Dus als je dat debat weer meer op tafel krijgt, dan krijg je ook de uiterste. Ja, en dan kan het zomaar in een politieke constellatie misschien opeens helemaal de verkeerde kant uit drijven.
0: Ja, maar ook daar heeft Pro denk ik over nagedacht. Want ze zeggen, dan is de volgende stap het recht op abortus in de grondwet.
1: Ja, dat is helemaal een lange adem, denk ik. Want dan moet je dus eerst een regering ontbonden hebben. Of die moet ontbonden zijn en dan moet het weer door het parlement.
0: En
1: nogmaals, ik vind het heel belangrijk ook om even duidelijk te maken dat in het grondwet hebben van zo'n recht, hè, daar gaat het heel erg over hoe is dat geformuleerd. Maar vooral ook welke wetgeving heb je. En het kan nog steeds zo zijn dat je in een land helemaal geen strafrechtelijke regeling hebt, maar wel bijvoorbeeld een beraadtermijn, een denktermijn voor de vrouw van verplicht van 6 dagen.
0: Ja.
1: Dus dan
0: heb je het strafrecht niet voor nodig.
1: Daar heb je het strafrecht niet voor nodig.
0: Nee.
1: Zeker niet. En je hebt ook kans dat als je het strafrecht niet hebt, dat de krachten in de samenleving op dat vlak zich wat sterker gaan roeren. En juist proberen om dan die praktijk maar op een andere manier meer in hun richting uit te krijgen. Dus, dus de toegankelijkheid is ook echt gewoon afhankelijk van hoe die praktijk er precies uitziet.
0: Ja, dus het lijkt uit emancipator oogpunt heel erg logisch, maar misschien toch even goed over nadenken nog.
1: Zeker.
0: Hartelijk dank, Corrette Bloem.

0: Dit heette Cigarettes After Sex. Het was van Apocalypse. De film Toute Direction sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af. En het gaat over de 71-jarige taxichauffeur Chef die plots wordt ontslagen.
1: We weten hoe belangrijk je bent. Voor Regio Taxi de Plank. En we vinden je hartstikke leuk, hoor. Maar, je ogen, die...
2: Wat is er mis met mijn ogen?
1: Het is simpelweg niet verantwoord om jou de weg op te sturen. Of het nu aan je ooglicht, je oren of iets anders... feit blijft dat je niet kunt deelnemen aan het verkeer. Je bent niet langer geschikt, chef. Vandaag was je laatste dag hier. Naar de Regio Taxi.
0: Ja, de film is het speelfilmdebuut van regisseur Noël Lozen... die daarvoor terugkeerde naar zijn geboortegrond Limburg.
3: Yes,
0: goedenavond,
3: klopt.
0: Noël.
3: Goedenavond.
0: Waar komt zo'n film vandaan?
3: Zo'n film komt van... Ja, waar komt zo'n film? Eigenlijk begon alles met dat ik in de auto zat... en achter een rolstoelbus, taxibus, stond. En iemand, terwijl ik heel veel haast had, begon uit te laden... met mensen in een rolstoel. En ik raakte eigenlijk alleen maar meer gestrest van dat moment. Omdat ik heel veel haast had. Maar deze man nam alle tijd voor zijn passagiers. En op een gegeven moment werd ik gewoon heel rustig daarvan. En bleef ik gewoon kijken. En dat fascineerde me eigenlijk enorm. Gewoon hoe deze man met al die toeterende mensen achter zich... gewoon de rust nam voor al zijn passagiers eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja, daar is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar goed, dan heb je een busje en een chauffeur... Mm-hmm. Maar dan heb je nog niet het idee van... en deze man gaat iets meemaken... waardoor zijn leven opeens een hele andere wending neemt.
3: Nee, dat klopt. Ja, dus eigenlijk ben ik daarna met de wensbus in Limburg... in Oorsbeek mee gaan rijden.
0: Wensbus, die kan je bellen als je hem nodig hebt of zo?
3: Precies, dat is meer een soort eigen initiatieftaxi... van, okay. Van een paar dorpen en... Ja. En daar heb je eigenlijk vrijwillige chauffeurs die mensen ophalen... en naar de dagbesteding brengen of naar de bingo of de dansavond. En ik reed mee met Harry. En Harry kende eigenlijk al zijn passagiers. Kon ook precies vertellen wie was en wat ze gingen zeggen. Deze gaat opscheppen over kleinkinderen. Nou, ga maar zo door. En eigenlijk zag ik daarna ook dat Harry ook heel veel aan die mensen had. Dus dat ze eigenlijk elkaar heel erg nodig hadden in die bus.
0: Ja.
3: Dus het werd een soort eigen universum eigenlijk. En dat, en wat als Harry op een dag niet meer chauffeur kan zijn? Wat gebeurt er dan met Harry?
0: Ja.
3: Waar gaat die bus dan naartoe?
0: Ja. Dan heb je jouw film eigenlijk.
3: En dan begint eigenlijk...
0: Over dat wachten gesproken en het geduld... dat heb je in die zin misschien wel onbewust gebruikt. Want je doet op geen enkele manier een concessie aan moderne kijkers... die gewend zijn om iedere drie seconden een beeldwisseling te hebben.
3: Klopt, ja. Dat is ook een bewuste keuze. Ja. Omdat ik juist die traagheid van het leven en het observeren... eigenlijk dat moment wat ik net zei, dat wilde ik ook verbeelden. Dus ik wilde ook dat leven laten zien. En ik denk ook dat je daardoor ook, met die mensen meeleeft. En ook in die pace, zeg maar. Dus in die snelheid meegaat in dat busje door de film. Er zit wel een versnelling in op een bepaald moment. Maar... Nee, ik heb daar wel bewust voor gekozen.
0: Ja. De film gaat, als ik hem goed begrepen heb, ook over lef hebben, over iets durven. Ik vroeg me af, moest je ook lef hebben om die film dan zo te maken?
3: Ik maak natuurlijk wel gewoon de film zoals ik ze wil maken, vaak. Dus het zit wel in mijn, denk ik, het past wel in mijn straatje van dingen die ik al eerder heb gemaakt. Het gaat vooral eigenlijk natuurlijk over het onbekende inrijden.
0: Ja.
3: Voor mijn hoofdpersonage, Chef.
0: Ja.
3: Gespeeld door Fred Goessens. Dat is natuurlijk ook wat ik heb gedaan met een debuutfilm. Het was nog onbekend terrein voor mij. Dan leer je ook wel gewoon in zo'n productie wat loslaten is. Nou, dat... wat dat betreft is eigenlijk de film ook een soort metafoor voor de road movie behind the scenes.
0: Ja, in de film gaat het erom dat nadat deze chef ontslagen is, wat we net horen, besluit hij om een keer met zijn passagiers niet linksaf te slaan om ze naar huis te brengen, maar rechtsaf, letterlijk. Mm-hmm. Een kruising die we al eerder hebben gezien in de film, ja. Richting het onbekende. En je had het erover, ja, die passagiers hebben hem nodig, maar hij ook zijn passagiers, want hij heeft bij die beslissing wel hulp nodig, hè?
3: Correct, ja. Ja, dat is eigenlijk. Nou, wat ik net ook zei over die wensbus, dus wat ik meemaakte, was eigenlijk dat ze elkaar. Het lijkt eigenlijk dat hij die keuze maakt, maar je komt er vrij snel achter dat ze elkaar nodig hebben. En dat. Dat ze elkaar. Dat eigenlijk de passagiers hem ook dragen. Zeker.
0: En dan komen ze in allerlei situaties staan waarin. Soms. Dat dilemma ontstaat, moeten we nou verder gaan of moeten we omkeren? Laten we heel even luisteren.
2: En misschien beter dan we teruggaan. We kunnen wel een andere keer komen.
4: Nee, er komt geen andere keer, chef. Je ziet toch hoe snel het kan gaan?
2: Maar we zullen nu zeggen dat we verder gaan?
4: Je weet toch wat het betekent als je nu teruggaat?
2: Ga maar.
0: Wat wilde je laten zien door je hoofdpersoon met deze dilemma's te confronteren?
3: Dat is mijn visie dan. Je kan volgens mij iedere dag kiezen, ga ik links of rechts? Dit hoofdpersonage is iemand die al 40 jaar hetzelfde rondje rijdt. Op een dag wordt tegen deze man gezegd, lever je sleutels maar in. Nou, die sleutels zijn zijn identiteit. Zijn autonomie. En wat dan? Uit paniek rijdt hij, waar hij normaal dan naar rechts gaat, in 40 jaar opeens rechtdoor. Dus hij neemt eigenlijk voor de eerste keer in die 40 jaar de verkeerde afslag. Mm-hmm. En hij moet zichzelf natuurlijk gaan vinden. Hij moet vinden dat onbekende misschien helemaal niet zo slecht nog niet is. Dus ik moet natuurlijk niet te veel gaan spoilen. Maar
0: je moet niet te veel gaan spoilen. Maar je wil dus eigenlijk zeggen van en zoiets gaat niet vanzelf. Daar moet je, want hij moet soms ook zelf best harde beslissingen nemen.
3: Hij moet harde beslissingen nemen, ja. Zeker. Hij wordt voor veel uitdagingen gesteld.
0: Nog heel even kort tot slot. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, speelt in de film.
3: Ja, zijn debuut. Ja.
0: Al zegt hij bijna niks.
3: Klopt.
0: En hij heeft ook de muziek gemaakt, hè? En is daar ook voor genomineerd.
3: Hij is genomineerd voor een Gouden Kalf. Inderdaad, voor beste muziek. Terecht, vind ik.
0: Ja.
3: Net als Gijs en Hartog, die is genomineerd voor beste sound design. Wat volgens mij een fantastische erkenning is voor. Voor het geluid en de muziek in onze film.
0: Ja, ja. En hoe even heel kort als het kan. Hoe wil je graag dat het publiek de zaal verlaat woensdag?
3: Heel groot applaus natuurlijk.
0: Laten we het daarbij houden.
3: Ja, ja.
0: Dit was het Oog, dankjewel Noël Dozen. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Deze zien ons ook zitten, hoor.
2: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
3: Dus wend er maar aan die ganzen.
2: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
3: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
2: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
3: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
2: Polderen in ganzenland.
1: Dat zeg in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, hoe je het goed spreekwoord.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.

0: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb iets anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.